Zo net hadden we Iris van Straten en Karen Damen, de basis was het liedje voor Tibet. Toen de aardbeving daar uitgebroken was, of gebeurd was. Nu hoort u een Franse Cajun groep.

En bij Namaste op Radio Centraal luistert u naar Voices of Tuva. Tuva, de Mongoolse streek. En de groep heet Shoe

Dan zakken we af naar Wallonië met Le Pelletre.

En het is 3:50 bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM NAP 106.7 dus. U hoort Trian, de Bretons-Franse groep met de CD Le Pellegrin. Nog even over naar Battlefield Band en dan langzaamaan de studio verlaten van Radio Centraal te Antwerpen en te internet en te DAB+. Tot over 2 weken misschien en anders tot over 1 maand, want er is nog een festivaletje. Over 2 weken zondag weet ik niet of ik op tijd terug ben. Dat hoor ik, dat laat ik toch weten aan de programmamakers voor of achter mij.

En dan deze zonnige zondag, en dan luisteren ze zonnige zondag, naar de molten luisteren van uit, met meneer Dupol, de voeten uit, meneer Dupol, de voeten uit, meneer Dupol.

goedemiddag, dames en heren, meisjes en jongens. Het is weer al tijd om u gezellig neer te zetten en te luisteren en te genieten van mijn programma. Ja, ik ben meneer Dupont en mijn programma is Dupont en voeten uit. Ja, en het is weer van alles gebeurd. Er is weer van alles gebeurd. Er gebeurt altijd van alles in mijn leven. En het plezante is dat ik constant voor verrassingen kom te staan. Allee, ja, dat is plezant. Ik stond 's morgens op en ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. En het zijn allemaal spannende en interessante ontmoetingen en gebeurtenissen. Moet dan bedanken, is soms dat ik er geen controle over heb. Ik heb geen controle over alles. En dat is er niet altijd, hè. Dat kunnen we niet altijd hebben. Maar dan heb ik mijn eigen op en neergelegd. Ik heb al dikwijls gezegd, Filemon, je moet het leven pakken, zoals dat komt. En dat is jou. Dat is een must. Dat is echt een must. Als je dat niet kunt, dan zit er mee een probleem. Want dan zit je constant tegen te vechten. En je kunt dat niet beïnvloeden, want je hebt er geen controle op. Maar allee, ik zal jullie wel de komende, hoeveel minuten zijn het ook? Ja, 55 minuten, zoiets zou het nog moeten zijn. Zal ik wel jullie kunnen vermaken. En jullie zullen dan nadien wederom een voldaan en gelukkig gevoel hebben van, allee, dat weten we ook weer al. Oh, nou ja, mijn type op een voeten uit op Radio Centraal. En dat is 2 wekelijks op zondagnamiddag. Allee, ja, kom. Maar je weet, ik ben op dit moment niet live in gesprek met jullie, hè. Dat weten jullie, hè. Je kent een drill ondertussen, omdat ik op zoveel plaatsen tegelijkertijd ben. En ik kom af en toe bij Zerikjes in Antwerpen, maar dan moet ik weer nog hinder en dan moet ik weer nog daar. Het is altijd weer ergens en hier en daar en weet ik veel wat. Dat ik de moderne techniek gebruik. Moderne techniek. En ik neem van alles en nog wat op wat ik te zeggen heb. En dan pak ik me aan een toplap en dan begin ik te praten. Ja, en dan vergeet ik het niet, want ik vergeet ik van alles, hè. Dan zeg ik, God, ik moet dat opschrijven. Dan moet ik nou eens om mijn luisteraars vertellen. Dat is interessant. En dan wil ik iets opnemen en dan dacht ik van, godverdomme, wat was dat nou weer? Ik was zoiets interessant en dan denk ik het kwijt, verstaan. Maar dat heeft te maken met een ouderdom. En dat moet ook aanvaarden. Dat moet ook niet tegenvechten. En daar is ook geen controle op, hè. Een ouderdom, daar is geen controle op, hè. Je moet het pakken gelijk dat komt. Voilà. Oké, laat dat het motto van dit programma zijn, van deze uitzending. Pak het leven zoals het komt. Allee, tu komt een voet eruit. Nog tot 5 uur. Zal het niet. 4 tot 5. Ja, van 4 tot 5 zondag nog middag 2 wekelijks op Radio Centraal op de 106.7. U kan ook via de streaming luisteren en via de DAB+. Plus, weet ik veel, ik weet het allemaal niet. Je kunt lust, als je wilt, dan kun je lusteren. Verstaan? Je hebt geen excuus om niet te lusteren. Verstaan? Oké. Dat was het dan. Zo.

verwarming die er naar ligt. Dat is toch wel straf, hè? En dan maak ik maar een bril hier ergens licht. Want ik ben, hoe je dat, parsiet? Als je van dichtbij goed kunt lezen, dan zit er parsiet, nietwaar? Of zit er dan zeepziet? Nee, parsiet. Dus ik zit dikwijls als ik zo dichtbij iets moet lezen of mee iets bezig zijn, dan zet ik maar een bril, zet ik die even van mijn huis en dan leg ik die ergens neer. Maar dan moet ik die hier terugvinden, hè? En dan heb ik die weer ergens gelegd en kwijt weer niet waar, hè? Dat is verdomme toch, hè? Oh, maar jammer. Ligt hem daar hier op? Nee. En nee, leidt hem ook niet. Hey, dat is dan namelijk hem nodig. Hè. Als ik hem een bedoel zou noemen, dan zou ik hem makkelijk vinden, dan zou ik hem zien liggen. Maar dan moet ik hem niet vinden, want dan stond hem op mijn huis. Maar waarom heb ik die eigenlijk geleid? Verdomme toch, hè? Godverdomme toch. Dat is niet de eerste keer, hè? Dat is niet de eerste keer, vooral het was ik dat, hè? Heb ik dan hieronder geleid? Ook niet. En dan daar? Ook niet. Allee. Filamal. Waar heb ik nou mijn bril gelijk? Hier ligt er ook niet. Hier niet, daar niet, daar niet. Hier ook niet. Hier ook niet. En er toch niet op kon zitten, hè? Ik zal eens even zo recht staan. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat dat mijn bril is. Ik vind hem niet meer terug. Dan neem ik hem aan een bril gelijk. Dat is toch wel aardig, hè? Leidt hem mee boven? Nee. Dat is mijn Ray-Ban. Ja, ik heb een zonnebril, ik moet er zeker al niks mee, hè? En dat zijn geen ongepaste glazen. Waar heb ik mijn bril? Dat is toch gelegd, godverdomme, oké. Dat is toch godgeklaagd. En dan moet hier ergens liggen, hè? Ik moet hem hier ergens gelegd hebben, maar ik vind hem dus niet, hè. En hier leidt hem niet. En hier ook niet. Hier ook niet. Godverdomme. Oh, hier leidt hem. Hoe kan die het al te liggen? Zo, en dan moet ik op mijn huis zitten. Ja, ik laat hem dichtbij. Kijk, moet ik hem afzetten, want dan zie ik niks, hè. Ik zal hem terug. Zeg af. En al ik hem hier, hè? Ah, mijn jammer, ja, dit is nogal licht, hè? Dit is nogal licht, hè? Ah, mijn jammer. Vroeger had ik geen bril nodig, dan zag ik alles, hè? Maar om mee ouder te worden, hè? En dan gaan de wogen achteruit. En dan gaan er naar een dokter. En dan zegt hij van, je zult iets naar de oogarts moeten gaan, hè? En dan dacht ik, ja, dat doe ik al. Ik heb al een dokter voor dit en een dokter voor dat en voor geen en voor alles en nog wat. En dan een oogarts ook nog, waarom niet? Ja, en dan moet een oogarts gegaan, hè. En dan een controle gedaan, hè. En dan heb ik gezegd, je moet een bril dragen, meneer Dupont. En dan heb ik een bril, hè. Dat is al langs, hè, dat ik nou over bezig ben. Oh, dat is zeker altijd, ik 40 jaar, dat ik al een bril draag, hè. Maar ik raak hem altijd kwijt, hè. Dat is het probleem. Ik raak hem altijd kwijt. Die zien nou wat ik hem lig, ik raak hem altijd kwijt. Oh, God. Ik zou zo'n kurkjes moeten nemen, dat ik hem rond mijn nek kan hangen. Dat zou ik zo'n doen, dat zou ik zo'n zoeken.

Ja. Gat, en dan zit ik weer en dan zit ik weer in. Moeten weten wat ik allemaal zijn geweest. Ja. Oké, okay, ik zal het even vlot overlopen. Ik ben een pak hier in Antwerpen gepasseerd. Ja, ik heb vorige keer verteld van ja, mijn ex-vriendin, hè, Brigitte, dat oud is. Ik kon er zo'n nog wel op terugkomen. En dan was ik ja, een beetje teleurgesteld en dan ben ik naar Porto gegaan. Ik kon graag naar Porto. Ik zit daar graag. Terwijl we wandelen langs de rivier, terrasjes doen, het wijnmuseum door gaan bezoeken, wat proeverijen doen. Wijn natuurlijk, hè, wijn, ja, ja. Bezante stad, schoon stad. Ik heb er een hotelje in de buurt van de Gare Saint-Jean, hè, de Gare Saint-Jean, hè. En een tof, plezant hotelje, niet te duur. Maar het is proper, een vriendelijke bediening, het is een familiale sfeer. En dan kon ik naar daar, dus ik had toen, ik zat een beetje op, in de put. Hè. Ik zat een beetje in de put, mijn leven had me laten zitten. En dacht ik, kom op zo. Daar vul ik mijn eigen groep, daar vul ik mijn eigen tos. En als het wat moeilijk wordt, dan maken we fresco voor zo, zond altijd, en dan is het probleem ook weer opgelost. Ja. Het is zo gezegd, zo gedaan. Nog maar zo, ik heb er toch een paar, 10 dagen zeker, bekend op een week gezeten. Dat ik ken er ondertussen ook al wat mensen. We waren naar de kust gereden daar. Op het strand gewoon rustig, relaxed. Dat is niet gelijk hier aan de Belgische kust, hè. Ook aan de 60 kilometer kust, hè, België. En dat bekend van een hele zonnegebouwd, hè. En als je er dan komt, dat is een overrompeling, hè. Te veel volk, te veel. Ja, en als het dan boord seizoen is, dan is alles toe. En dan is alles gesloten. Dat is ook niet plezant, hè. En dan hier en daar tussen de bebouwingen, de wat wonen en wat strand. Maar daar in Frankrijk, dat is aandeloos. Het is de aandeloze kust aan de kant van Bordeaux ook. Hè. En het is plezant om daar rustig daar te zitten. Met een strandstoeltje. En op de zee te zien, ze rood te kijken. Hè. Met mijn bril op. Ah ja, natuurlijk. Hè. En dan denk ik, joh, nog een klein 2 weken. Ben ik naar Antwerpen gekomen. En dan dacht ik van, ja, hoe zou het in New York zijn? Want ik was wel nieuwsgierig met die, ja, die feestelijkheid, hè, 260 jaar Verenigde Staten, hè. 260 jaar freedom. Ha, wat een klucht, oh, my. Ja, en dan heb ik, denk naar Brussel, nou, ik heb een vliegticketje gekocht, naar Brussel en dan naar New York, hè. Ik heb dat in Brooklyn, ik heb dat ook al gezegd, al weet dat allemaal wel, maar ik zal toch maar eens al. Ik heb dat in Brooklyn, een appartementje. Maar er zitten Afghanen, een familie vluchtelingen. Mijn klanten zitten er goed. Die moeten geen huur betalen, maar die onderhouden een boel. En ik heb ondertussen die mensen ook geholpen. Oh ja, als je niet bent, dan staat dat er toch maar leeg. Dus dan kunnen die er beter een hoekje niet gaan halen. En ik naar New York gegaan. Amai. Dat was ook nog wel iets, joh. Dat is toch. Ik heb de vierde meegemaakt, hè. In Washington, hè. Ik ben er naartoe gegaan, hè. 200 was kwijt niet warm, vol te warm. Amai. En dan die Trump, hè. Dat is van Duitse afkomst, hè. Alleen van de Oostenrijkse Duits, ja. Trump, moet je zeggen, hè. Niet Trump, Trump, moet je zeggen. Dat is echt een van de grootste dozen die ooit op ons planeet heeft rondgelopen. Hè. Ongelooflijk. God. Het gaat niet goed, mensen. Het gaat niet goed met ons planeet. Het gaat niet goed met onze samenleving. Nee. Het is tristig. Het is tristig. Zeg dat ik het gezegd heb. Het is tristig. Even naast tristig.

0: Driftig, ik ben net driftig.
1: Dat is al jaren bezig. Ik heb een gewaarschuwd, hè. Maar ja, ze willen niet luisteren, hè. Oh, my, ja, my. Dat kapitalisme, dat is echt de kanker van onze samenleving. Allemaal begonnen we 100 jaar terug, allee. Met de Tweede Wereldoorlog heb ik 100 jaar terug. Het fascisme, in opkomst was. En dan de oorlog, massamoorden, de holocaust, genocide. Het komt allemaal terug, hè. Alles komt terug. En dan de Amerikanen, die hebben toen de oorlog voor ons gewonnen. Die hebben ons de vrijheid gegeven. Hè. Die hebben ons gered van het fascisme. Ja, freedom. Ja, er was een serieus prijskortje dat er nog moest. Amai. En dat is erger geworden. En dat stopt niet, hè. Ik word net er graag over praten. Dat is goed. Dat is heel goed. Dat is zeker dat ze nadenken. Dat ze dingen in vraag stellen. Maar de tijd van praten is voorbij, dames en heren. We hebben actie nodig, actie. En ik heb het niet over wild geweld en terrorisme en mensen kapot. Maar nee, we moeten allemaal zeggen stop. Gedaan ermee. Maar ja, het grote deel van de mensen, die zijn zo geïndoctrineerd. Die zijn zo, ja, het is gelijk een spons. Een grote hoop van de bevolking, die in hersenen, dat is gewoon een spons. En die zijn vol, dat volledig gedrenkt in de nutteloosheid, in de dwaasheid, in de slaafheid, in het, ja, niet meer nadenken. Die denken niet meer na. Die hebben hersenen, maar die worden niet meer gebruikt. Er wordt in hun plaats nagedacht. Er wordt in hun plaats, wordt er gezegd, wat ze wel en niet mogen doen en moeten doen. En de grote hoop doet dat, want dat is het hele systeem van het kapitalisme. Hè. Ze geven de mensen genoeg vertier en nog extra centje hier, een 13e maand en dan vakantiegeld. En je kunt naar de kosten en je kunt naar hier en naar daar en je kunt genieten van het leven. Je hebt alles wat je wilt, elke zaterdag kun je gewoon shoppen en je kunt naar tv kijken. 100 kanalen op tv, de ene al plezanter dan de andere. En mensen die zijn gewoon hersendood gemaakt, hersendood. Die weten niet meer wat dat is om na te denken. En dan hoor ik grote zinnen nog bij die nog wel nadenken. En die hun hersenen wel gebruiken. En die er dan over nadenken en praten en alles analyseren. En ik behoor tot die groep, ja, inderdaad. En, maar ja, ik hoor ze graag bezig, hè. In de kranten, opinie, artikels, de tv, discussiëren, debatteren, boeken. Ja, ik hoor ze allemaal, ik zie ze allemaal graag bezig. Hè. Wat levert het op? Wat levert het op? Het kapitalisme wordt machtiger en machtiger. En nu is het een tijd dat we terug moeten inleveren. Hè. Meer dan ooit. Hè. We hebben veel kruimels gekregen. Grote kruimels. Maar nu is het een tijd dat die kruimeltjes nog kleiner en kleiner worden. En dat we het met minder en minder moeten doen. En ja. En mensen vinden dat allemaal normaal. Hè. Dat er aan gezegd is, zoveel geld, zoveel rijkdom op ons planeet. Elke aardbewoner zou een fatsoenlijk leven kunnen laten. Maar het is allemaal te veel verdeeld. Hè. Er zijn er te weinig die te veel willen hebben. En dan schiet er niet genoeg over voor de rest. Hè. Ah, nee. En als je dan daar iets van zegt, dan de grote meute zegt dan, oh nee, daar kun je niet aan om die mannen. En ondertussen doen ze hun portemonnee open. En ze betalen nog wat meer belastingen en nog wat meer belastingen. Godverdomme, oké. Ik heb al lang dat ik het ontzeggen zin ze, maar ze willen niet luisteren. En dan noemen ze het weer dit en dan noemen ze het. Het zijn allemaal nieuwe namen, hè. Anarcho-kapitalisme, ja. De grote leiders, de wereldleiders en de politiekers niet meer. Het zijn echt de kapitaalkrachtigen van deze planeet. Ze leven, ze denken als anarchisten. Hoor. Ik vind het een beetje een vieze vergelijking natuurlijk. Maar, noem het hoe dat je wilt. Het gaat niet goed. En dat komt vooral, hè. Omdat wij, het volk, alles zal te doen, alles zal te gebeuren. Waar moeten wij ons vest op tafel slaan? En waar moeten we zeggen, genoeg is genoeg, enough is enough, voilà. Maar ja. Wat zijn er mee met dat? De mensen van vandaag, de mensen van tegenwoordig, het is niet meer de jeugd van tegenwoordig, alle mensen van tegenwoordig, ze zijn zo mak en zo slaats en ze laten zich toch zo, oh, zo graag leiden. Amai. De meerderheid van de mensen zijn echt wel dom. Olie dom zijn ze.

En je bent in het rood, en je bent in het klein. Oh, my. Die trump, tromp in de Verenigde Staten, ja. Oh, my. Ach, god, ik is toch. Het is ongelooflijk, hè. En die in het aan jou, wat dat er gebeurt. Het is allemaal history repeating, hè. 100 jaar terug, ook het fascisme dat opkwam, na een vrij progressieve, vrije periode in Europa, min of meer, hè, kwam er ineens het verschrikkelijke doemscenario van het fascisme. En de wereld stond erop te kijken en er gebeurde niks en uiteindelijk een oorlog en Hitler begon heel Europa binnen te vallen. En dan gebeurt dat terug, hè. Fascisme komt overal terug. In Vlaanderen is dat lang bezig. Dat Vlaanderen lang, jaren 80 al. Van der Voor ook, hè. Het was overal aanwezig. Hè. Le Pen in Frankrijk, maar overal maar in Europa. Hoe je het ziet, Meloni, hè? Meloni in Italië. En je ziet wat er gebeurt. Er gebeurt te veranderen. Echt wel daadwerkelijk dingen. Hè? En ja, oh, in elk land is er wel een of andere extreemrechtse partij. En de centrum, die zakken ook meer af naar rechts. En dan zijn er ook linkse partijen. Dan denk ik aan de Vlaamse socialisten van Verhoort. Die zakken ook af naar het centrum. En het is een totale verrichting. Echt een verrichting. Het is niet goed. En dat er zoiets gebeurt, gelijk die vlag, die Joodse vlag, de vlag van Israël, om stadhuis in Antwerpen. Ja. Er zijn alle vlaggen van de landen waar de Antwerpen handel mee voert. Ja. Nee, dat is, wat een regel is dan. Wat een regel is dat. Als dat land ondertussen een genocide, want dat is het echt wel, hè, wat er in Palestina gebeurt, dat is vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog. Hè. De nazi's die de Joden hebben uitgemoord gewoon omdat de Joden zijn. Hè. En dan doen de Joden het met de Palestijnen gewoon omdat de Palestijnen zijn. Ik vroeg me, ik ben vroeger geweest, hè. In Tel Aviv, hè. Ik heb een kind geweest ook. Hè. Ik ken er mensen, dat was een heel open, diverse stad. Er zijn veel Joden die heel progressief en positief tegenover Palestijnen stonden. Ik vraag me af, ik zou die mensen eens moeten contacteren. Ik vraag me af, waarom doen die niet zo rond? Breekt die geen revolutie uit in Israël? Van binnenuit. En die het aan jou eraf gooien, dat is eigenlijk een fascist, is een dictator. Je kunt de link met de Tweede Wereldoorlog echt wel leggen. Het uitrooien van een ras, wat dat de fascisten, de nazi's deden in de Tweede Wereldoorlog. Ja, natuurlijk zijn er veel verschillen als je in detail gaat kijken, maar in grote lijnen zit je eigenlijk met hetzelfde bezig. En dan kun je dat kunnen het aan jou wel degelijk een fascist noemen. Ja, dat is niet een foute vergelijking, vind ik. Hè. Nee. En het gebeurt in Amerika, steunt Israël. En Europa laat Israël toe. En er komen geen sancties. En als er dan een protest is vanuit de bevolking, een groep mensen die op straat komen, dan staan ze op de verkeerde vierkante meter. Nee, allemaal die niet stonden, komt het kinderstal. En als ze dat niet doen, als ze dat niet rusten, die geen diep.

protesteren, dan lukt de politie ook. Met waterkanons en met geweld. Met geweld. Ik heb het op tv gezien. Ik stond er niet tussen. Ik durf dat niet meer. Als ik er tussen, ik zou mijn eigen zo kwaad maken. Ze zou mij niet inslagen. Ik zou niet meer overuit geraken. Op mijn leeftijd. Ik zou te veel. Ik ben dankbaar dat de mensen die dat nog kunnen, dat die dat doen. Ik ben niet dankbaar, echt waar. Ik stond er ook tussen, in gedachten. In mijn hart denk ik bij alle. Maar ik kan het niet meer, ik ben vol te oud. En dan kan je zien hoe dat die politieagenten, hè, onze hoeders van de vrijheid. Je moet dat maar kunnen, hè. Je moet dat maar kunnen, hè. Je wilt politieagent worden voor wat, ja, om de rechtvaardigheid te dienen, hè. Om de boeven en de slechteriken te pakken. En dan, ja, de mensen te beschermen tegen het kwaad. Daar wordt de politieagent voor, hè. Ja. Maar als ze dan zeggen, slaag erop, dan doet het ook. En dat is iets dat ik niet snap. Er moet echt, ja, er moet iets heel, heel diep van binnen moeten dan echt iets heel rot hebben. Iets heel crapuleus. Een normale, gezonde mens, die kan zoiets niet doen. Die doen dat wel, die slagen erop, die springen erop met twee drie mannen op één vent. Ja. Of een vrouw, doet het niet toe. Dat geweld, dat is niet goed te keuren, dat is echt niet. En dan komt die trutte mee van een Els van Doesburg. Een extreme rechtsmens, die is getrouwd met die ene ervan, van vroeger van de Vlaamse volksbeweging. Nog zo'n extreme rechtsgedoe. Oh my. Het krapul van de samenleving zit in het stadhuis, dames en heren. En die regeren over de stad en de bevolking, reageert, het grote deel van de bevolking, reageert niet. Die vinden dat allemaal tof, die vinden dat allemaal fijn. Zij heeft gezegd dat ze met de auto op raad komt, dat ze het wel een beetje vervelend vindt, want de man, hoe heet die nou wel, hij is de eerste burger zeker, of van het Frans parlement is hem de voorzitter of zoiets, dacht ik. Ik weet niet, hij zit er altijd veel, ja, in het Frans parlement is het, ja. Peter de Grover. Also, ja. Hij zit al dat liedje te zingen van de Strangers. Kunnen dat nou wel, hè? Ik had die surprise niet zo binnen. Antwerpen, ga ze toch voor mij. Oh, maar. Dat zongen ze, de overwinning van de wever, de NVA. Ja. Zaten ze allemaal van Antwerpen te zingen. Oh, maar. Ik kan begrijpen dat grote deel van Vlaanderen, dat die een beetje een te gooien met van Antwerpen. Ik kan dat goed begrijpen. Nee, dat extreme rechtse, dat hangt allemaal samen met het kapitalisme, het domineren van de bevolking, het controleren, het sanctioneren, het straffen. Gij zijn stout, we gaan op u kloppen. Oh, maar, wat een wereld. En er is zoveel schoons, hè? Zoveel energie, zoveel grondstoffen, zoveel waardevolle dingen op ons planeet. Maar dat is niet belangrijk. Ze wordt gefocust op de winst. En iedereen draait mee, we moeten er allemaal waardig, we moeten er allemaal een job hebben, we moeten er allemaal geld verdienen. En pensioen sparen, want dan zijn we een circulair. Je zegt, godverdomme, allemaal circulairs. Allemaal. Slaven, zeg ik, alle slaven van het kapitalisme. Oh, nee. Ja, het is aardig. Ik heb dat lang gezegd. Het kan nog aardiger en aardiger worden. Maar ja, ik kan niet meer, hè. Het is de jonge generatie die het moet gaan overpakken, want ik kan het niet meer, hè. Ik kan het niet, ik ben vol tijd aan het doen, hè. Oh.

de mensen laten zich graag leiden, hè, leiden. Hè. Influencers, die hebben succes. Die hebben succes. Dat zijn soms de meest lompe mensen met de meest kortzichtige visie. En die hebben dan succes, die hebben volgers. Die worden dan betaald, hè, ja, ja. Die maken een reclame. En die volgers die kopen dat dan. Dus die bedrijven die verdienen eraan, die betalen die influencers. Dan maken ze nog meer reclame. En, ja, ja. Pas op. Ze hebben dat mij ook al gevraagd, hè. Ja, ze hebben mij ook al gevraagd voor influencer te zijn. Hè? Omdat ze weten dat ik via mijn radioprogramma een heel groot bereik heb. Hè? Ik heb heel veel luisteraars. Ik heb fans die mijn goede raad, die mijn wijze raad opvolgen. Ik ben een voorbeeld, ik snap dat. Maar ik probeer dat op een positieve manier te doen. En dan verschillende bedrijven die mij gevraagd hebben of dat ik ook niet influencer zou willen zijn. Ja, om mijn luisteraars en te beïnvloeden en dat ik af en toe zoiets een keer een pauze moeten inlassen. Hè? Ja. Een hydration break. Wacht, kom, nu gaan we even stoppen. Er komt een hydration break. En dan kunnen we reclame uitzenden. Stel ervoor. Ja. Ja, bij mij zijn er natuurlijk allemaal aangepaste bedrijven. Dat zijn geen schoonheidsproducten. En dat zijn dan niet direct zo qua kledij, topkledij van die dure merkkledij. Nee. Dat is meer dan voor mensen van mijn leeftijd, van mijn standaard. Hè. Ik heb zo bijvoorbeeld contact gehad van een bedrijf dat rollators mocht. Rollators en wandelstokken, krukken, ja. Voetzuilen, ja. Ook steunzuilen, ja. En dan ook soms iets intiemer, hè. Pampers, dat heb ik ook al bedrijven gehad, die me gevraagd of dat ik niet. Ja. Als influencer voor een bedrijf reclame wil maken, dan, hoe lekker dat deze pamper toch wel niet zit. Maar ja, ik heb het bedrijf. Pas op, ik zou het kunnen doen. Hè. Bijvoorbeeld mijn kleren, ik koop mijn kleren, dat is gewoon, ik koop mijn goesting. Ik kan voet op wat ik goed vind, dat moet niet duur zijn. Dat moet niet zijn dat ik graag zie, verstaan. En dat moet niet duur zijn, liefst niet. Ik geef geen geld uit aan dure kleren. Ik koop maar kleren, ja. Ik hoop dat geen merkkleren. Ja. Er zijn soms echt mensen die moeten merken. Dat is ook weer een gevolg van het kapitalisme. Hè. Ze lopen met een t-shirt rond. Met een grote letters van Sir Nike. Of Nike, hoe moet dat zeggen? Hè. Dus... Ze maken ook eens reclame voor het bedrijf, waar ze eigenlijk op betold hebben. Voor die t-shirt. De kraaien, de kopen, en dan maken ze nog eens reclame voor. En op de deur wordt dat een soort, ik heb niet op het woord komen, een prestige eigenlijk. Hè. Zie ze, ik heb Nike, of Nike, of Nike. En ik draag dit en ik draag dat. Twee dure merkkleding, dat logootje. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Maar ze snappen niet dat ze eigenlijk gewoon worden gemanipuleerd. Ze snappen dat niet. En ik zeg het, ik draag gewoon kleding. Dat zijn dan winkels, ja. Goedkopere winkels, maar ook wel goede kwaliteit. Ik kon daar geen reclame maken, maar ik vind het dan plezant, want dan heb ik superveel een t-shirt is gekocht. En er stond een zicht op. Wat was dat weer? Iets van Los Angeles. Er stond iets op van Los Angeles. En dan een foto van de Brooklyn Bridge. Maar de Brooklyn Bridge ligt wel in New York, niet in Los Angeles, hè. Snap je? Zo van die dingen, dan, en dan vind je dat plezant. Dat is dan mijn statement, verstaan? Hè? Ik loop niet rond met Adidas of met andere dure merkkleding. Nee. Ik loop in een t-shirt rond, waar daar Los Angeles op staat, met een foto van de Brooklyn Bridge. Voilà, dat is mijn statement. Ja, daar weet ik, weet niet, ik zou het eens moeten proberen, hè, als influencer. Ik denk dat het niet lang zal duren. Oh my. Ja, ik moet dat wel zeggen, ik kon daar geen reclame maken, ik kon daar geen merknamen noemen. Maar ik moet wel zeggen,
Die dampkrieger die ik nou aan heb, die ziet wel goed. Fuck, my.

Alleen als ik even naar New York geweest, naar Brooklyn en dat, dat we het over Brooklyn hadden. En dan zit ik weer even naar Antwerpen en dan kom ik weer even naar die. Ik weet nog niet. Ik ga hem nog niet ontwikkelen, want ik heb het uitgelegd in het begin. Ik neem dus dan alles en nog wat op. En dan stuur ik dat op naar dat een brave jongen, een beetje simpel. Dus ik laat je dat allemaal doen. Ik zeg van, ik kan dat niet. Ga ik kunnen. En dan zult hij dan eigenlijk gelukkig. En die editeert mijn programma dan eigenlijk. En dan wordt dat opgestuurd. En dan wordt dat uitgezonden en zo en alles. Maar ik zit dus op dit moment, dus je moet niet naar de radio bellen. Je moet ook niet naar de studio komen. Voor een handtekening of zo te komen dragen. Want op dit moment, terwijl dat jullie aan het luisteren zijn, ben ik dus niet aanwezig in de studio. Ja, voor alle duidelijkheid. Maar dus ik zit nu nog in Antwerpen even. Maar ja, ik ga weer weg. Ik ga ondertussen zit ik weer ergens anders. Altijd on the move, Dupont. Altijd on the move. Is het niet met een rollator, dan is het met rollerskates. Ja, ik had dus in het begin van het programma gezegd over mijn Brigitte, hè? Mijn ex, die mij laten staan, zijn een Italiaan. We waren naar Italië geweest, naar Napels. Hè? En daar hadden we, hoe heet hem nou, ik zijn een naam al kwijt. Giuseppe, denk ik. Giuseppe. Die had een gelateria, hè? Een ijssalon. Ja, ze was verkocht, hè. Ze was verkocht, hè. En ik ging naar die, naar Marseille, zo woont eigenlijk in Marseille. Ze had er een patisseriezaak, hè. En zo was er niet. En dat personeel, dat is zo raar. En die zei, ja, ze zit in Napoli. Ja, Napoli, ik ken Napels. Ik kwam in de gelateria binnen. En er stond echt een doos. Met Giuseppe. En ze waren nogal heel sociaal om te doen. En ik dacht van, allee... Dat moet ik nou weer mee maken. Hè, joh. Dan heb ik van Babbel en hij zei van, ja, filmen, het is ooit, het is gedaan. En dan heb ik gezegd, oké, hij gaat hier in Italiaan, hij gaat leven met een Italiaan. Allee, die hebben al laten staan, een Italiaan, kunnen dat nou uitstellen. Hij gaat leven in Italiaan, dan moet hij maar met geen Italiaan verder. En dan ben ik vertrokken, en ik naar Bordeaux gegaan. En dan naar Antwerpen. En dan stond ik op punt van New York te vertrekken. En dan kreeg ik een berichtje van haar. En dan zei ze, kunnen we eens praten. Ik heb dat allemaal met mijn dingen gedaan, hè. Hoe is het? Met mijn smartphone, hè. Ik heb niet gebeld, hè. Gewoon allemaal berichtjes en sms'jes gestuurd, hè. En ze zei van, ja, het was een vergissing. Ik had daar nooit mogen laten staan. Die Giuseppe, die had meer interesse in mijn patijkens dan in haar. Ja, en ik heb gezegd, ja, zeg je de keuze gemaakt. Gedaan is gedaan. Ik heb deur gebeten, niet in haar patijkens, hè. Maar ik heb deur gebeten, ik heb gezegd, nee, het is gedaan. Het Brigitte, het is gedaan. Ik wil niet meer terug. Het is gedaan, het is voorbij. En ze was aan het snotteren en aan het doen, zei ze. Maar ja. Ik vond het ook niet plezant, maar ik heb mijn eigen erover gezet. En dan denk ik op zoek, ja, misschien een nieuwe vrouw in mijn leven. Dat is altijd gelukt, hè. Ik heb nooit niet lang alleen geweest, hè. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. Ik ben nog vol te jong voor alleen te zijn. Ja, en daarmee, dat is verleden tijd. Dat wil ik nog even kwijt, dat alle David. En ik heb dat gezegd in het begin van het programma, dat ik het wel zal uitleggen, anders dat ik dat nou zou vergeten zijn. Dan zouden jullie mee, heel de tijd mee vragen, zit er alleen, hoe zit dat nou? Verstaan, maar nou weet het, ja. Dat is gedaan. Het is moeilijk, zeg. Het is moeilijk. Ik ben zelf ook op mijn leeftijd. Dat niet makkelijk is, hè. Nog een nieuwe levenspartner. Ik dacht met Brigitte, ik heb toch een paar jaar samen geweest. Dacht ik echt, dat is nou mijn soulmate. Ja, dat is nou mijn soulmate. Ja, amai. Maar je weet, dat is niet blijven doen. Maar al eens wat, de zomer komt eraan. De ene hittegolf en al de andere volgt elkaar op. Laat ons ervan genieten. Oh, het is weer tijd om afscheid te nemen. Ja. Liefste mensen, liefste meisjes en jongens. Dames en heren, geniet van het leven. Geniet van het leven.
en blijf alert. Laat die voelsprieten constant werken. Constant alert zijn. En nadenken, en de hersenen gebruiken, en de hart volgen, en liefde voor elkaar, en van elkaar houden, en goed doen, dat moeten doen. En dan wil je pas de echte vrijheid van het leven ontmoeten. En niet al die leugens van die kapitalisten, en die smeerlappen, en die klootzakken, godverdomme ook. Maar allee, tot de volgende keer. Tot Dupont de Voet eruit op Radio Centraal. Dit was Dupont de Voet eruit door meneer Dupont, the one and only. En dat

Radio 106.7.

Van 10 zondige zondag, dan luisteren ze zondag, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan voeten uit, dan

Jawel, jawel. Welcome to the church. Beginnen deden we met de chairman of the board. Met Morning Glory. Een fantastisch, zoals ze noemen, cosmic funk nummer. Gevolgd door James Shorty en Viola Wales. Viola James, excuseer. Met The Mainline. Jesus is on the Mainline. And I...

0: Respectievelijk Spiritualized met Damaged. En het laatste nummer dat die hoorde was Nino Villa met Dirty is Just What Has Boundaries. Dat is een mooi bruggetje voor deze trippende trip van de week met Lady Hush. Take it away, Lady.
1: Welkom in deze heerlijk hete studio van Radio Centraal voor een nieuwe striptrip. Ik gebruik even een mannelijk bruggetje om het vandaag eigenlijk weer te hebben over een vrouwelijke striptekenares. Judith van Nistendaal werkt namelijk, net als Aimée de Jong, die vorige week in de striptrip schitterde, samen met de Belgische scenarist Zidroe. Judith, geboren in 1974, is dochter van schrijver, dichter en journalist Geert van Nistendaal. Twee telgen uit eenzelfde artistieke genenpool. In 2007 publiceerde ze het autobiografisch stripverhaal De Maagd en de Neger, dat gebaseerd is op een kort verhaal van haar vader. Hierin observeert een vader de liefde tussen zijn dochter Sophie en de politieke vluchteling Abu. Hoewel ruimdenkend en progressief, brengt dit gegeven al zijn zekerheden aan het wankelen. De strip is ogenschijnlijk nonchalant getekend in zwart-wit. Kenmerkend aan haar stijl is dat ze met de vrije hand werkt, zonder strakke rasters, wat zorgt voor een heel dynamisch geheel. Van Nistendaal is fan van satrapie en dat is duidelijk. Juist de onvolmaaktheid in de beelden maakt het verhaal sterker. Het is een heel eigen, krasserig en zwierig tegelijk. Later zal ook een deel 2 volgen, Leentje en Sophie, waarin dochter Sophie haar verhaal vertelt aan haar eigen dochter Leentje uit een inmiddels nieuwe relatie. Van Nistendaal slaagt erin maatschappelijke problemen teder en naar een persoonlijk niveau te tillen. Dat is ook het geval in de graphic novel toen David zijn stem verloor. Een hartverscheurende ziekte- en familiegeschiedenis waarin ze een antwoord zoekt op de vraag hoe het voelt als het leven een loopje met je neemt. Een verhaal dat werkelijk onder je huid kruipt. Net als de opvolger Penelope zien we in dit verhaal heel expressieve kleuren. Het gebruik van waterverf zorgt voor zachte, vloeiende overgangen en warme tinten die de intieme sfeer versterken. In Penelope volgen we een vrouw, moeder en chirurg die levens probeert te redden in een veldhospitaal in Aleppo. De vraag rijst of ze haar roeping verzoend krijgt met haar gezin. Ze verkiest deze missie boven de zorg van haar dochter. De dochter zelf heeft daar eigenlijk weinig last van, de mensen in haar omgeving des te meer. Hun commentaren op de afwezige moeder zijn vernietigend. Heel ontroerend, ontwapenend en onderhoudend. Minder concreet, maar van een ongelooflijk poëtische schoonheid, is de Walvisbibliotheek. Gelijk ook mijn persoonlijke favoriet en dus een samenwerking met Zidroe. Een 100.000 jaar oude walvis met een bibliotheek in haar buik en een bril op haar snuit die voorleest aan alle vissen. Ja, daar ben ik direct voor gewonnen. Ik wist trouwens niet dat er zoveel tinten blauw bestonden. Het lijkt alsof je in de illustraties van Van Nistendaal dankzij de waterverf echt kan zwemmen. Zou fijn zijn op dit moment. Voorlezen om niet te verdrinken is de boodschap. Tranen in de ogen op het einde. Voor deze visueel verbluffende parel ontving ze terecht de Willy van der Steenprijs in 2021. Ze was de eerste vrouw die deze prijs in ontvangst mocht nemen. Er is nog veel werk, ook in stripland, om vrouwen de erkenning te geven die ze verdienen, maar dit terzijde. Ik hoop dat ik met die pleidooi toch enkelingen heb warm kunnen maken voor het geweldige werk van Judith. Haar diepmenselijke en aangrijpende graphic novels worden ondertussen wereldwijd vertaald. Judith van Istendaal doseert aan het Luca in Brussel en woont in Molenbeek met haar gezin. Laat je meeslepen naar een onverwachte plaats en geniet van haar prachtige werk.
0: Dat was fantastisch. Dankjewel voor deze striptrip.
1: Met heel veel liefde.

0: William Onyabor met Heaven and Hell. Gisteren zijn we naar het Cactus Festival geweest in Brugge. Vandaag nog een dag, geloof ik. Lady Hash, wat was voor jou bijgebleven van groepjes en optredens?
1: Madness, vond ik. Natuurlijk. Leuk.
0: Leuk, maar misschien een beetje minder, niet zo scherp.
1: Misschien niet scherp.
0: Ja.
1: Maar toch, Aldous Harding.
0: Ja.
1: Vond ik leuk.
0: Aldous Harding, ja. Ja, ja, ja. Intiem, hè.
1: Ja. Borkov. En natuurlijk Brictutok.
0: Ja. Dat is van alles wat nu. Ik heb niet alles van alles iets bij. We zullen het moeten doen met die rare snuiters van Borkov.
1: Hoera.

0: Ja, lang, mooie liedjes duren niet lang. Barkov natuurlijk met Godverdomme. Dan zijn we nu aanbeland aan de Waarborg van de week. Ik ben een kleine 2 weken geleden met Borg naar de Nor geweest, naar een optreden. En er was eerst een lezing slash performance van Aline Bouvy, een Luxemburgse performance artieste. En zij gaf een lezing ten beste over de Parijse urinoirs van weleer. En daar heeft Borg, allemaal die B's, zich op laten inspireren voor het volgende nummer, Le Croutenaar, de Borg van de week. C'était Le Croutenaar, Borg.
1: Zat ik op het kilobeton van de Nord te wachten op warme Amerikaanse jazz. Voor dit voorrecht ons ten deel viel, werden ik en mijn lotgenoten ter lering en de vermaak door een bevallige verschijning ondergedompeld in een historisch-wetenschappelijke uiteenzetting over de urinoir publiek. Het met Frans doorspekte Engels waarvan de historica met dienst zich bediende, liet niets aan de verbeelding over. Dit was Paris. Dit moest in seks eindigen. Nu, we zijn al wel wat gewend. De ondernemende fetischist zijn zoektocht gaat in deze tijden over de lichtlopende asfaltbaantjes van het internet. Maar van de Croutenaar, daarvan kende ik het bestaan niet. Dus, als ik ooit nog eens in een Parijse boulangerie beland, dan zal ik mijn baguette of lut toch

Dit was Zodiac met The Mysterious Galaxy. En daarvoor hadden we de Fat Truckers met Teenage Daughter. En dit is een band die ik samen dan met Borg ben gaan kijken. Die dezelfde avond optraden met Aline Bouvy. Dit is Braja. Met het nummer spelenderwijze Quickness.

producing those teenage sensations.

Bienvenue, luisteraars. Dit is Ongawa hier op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag alleen maar Franstalige singles. Waarom? Omdat binnen twee dagen is het le 14 juillet, maar op dinsdag heb ik geen radioprogramma, wel op zondag. En trouwens, vandaag is ook de party van de 14 juillet van de radio. Ik ga aan de van 12 tot 12 vandaag in Bar Tati. Dat is in Berchem, in Oud-Berchem. Allen daarheen, maar als je nog moet eten, eet nu tijdens Ongawa en geniet van deze heerlijke Franstalige singles, zoals deze zeer toepasselijke Dimanche van de Liminianas. De volgende single is een klassiek, maar ik heb die nog nooit gedraaid hier op de radio. Ik heb die al, ik heb die gevonden als ik jaar of 17 was, dus al heel lang geleden. En ik heb misschien die grijs gedraaid. U zult wel horen. Dit is Même si je suis fou van Monty.

Ne poussez pas mémé dans les orties. Ofwel, duw oma niet tussen de brandnetels. Ik zou niet durven. Ik heb geen oma. Dat was de band Le Chorus Reverendus. Een EP van eind jaren 60. Net zoals deze hier van Ronnie Bird. Een geweldige cover is dit. Ce maudit journal.

een groep uit Schotland, maar wel met een Franse zanger. Laurent Mombel bij de groep Leboff. Het nummer was... even kijken, dat was toch Stephanie, geloof ik. Inderdaad, Stephanie. Het is een cover van het nummer Watch Your Step. En we gaan naar Stereo Total, die ooit zijn komen optreden voor mijn verjaardag in het Lintfabriek. Intussen al 25 of 26 jaar geleden. Lang geleden. En hier is het nummer L'amour à trois.

Dat was het nummer Un Petit Morceau de Buvert van de Franse groep Child of Panoptes. Vond is ook uit Frankrijk. Ja, veel Frans natuurlijk vandaag. Kan ook niet anders. En dat is Camille Lemaire. En de begeleidingsband is Le Chiffre Organization. Een van mijn favoriete Franse bands van de laatste 10 jaar. En ja, zij zingt over Rodin. We kennen allemaal Rodin. Misschien wel inspiratie voor Bar Rodin.

Maman, je craque van Alex Lézard. Van rond 1980 kwam deze single uit op het label Polydor. En iets recenter, van eind jaren of midden jaren 90, komt uit Londen een Franstalige band en die heet Dutron. En die groep is regelmatig verward geweest met mijn eigen band Dutronic. Zeker wanneer wij toen in Londen speelden. Dus er kwamen heel wat mensen opdagen omdat ze dachten dat Dutron ging spelen. En ze waren aangenaam verrast achteraf toen ons optreden gedaan was dat wij eigenlijk nog authentieker klonken dan de groep Dutron. En ze hebben verschillende LP's en singles uitgebracht. En op deze EP van Dutron staat hun versie van een Belgisch nummer dat eigenlijk gecoverd is, want oorspronkelijk is het een Engels nummer. Dit is Ça plane pour moi.

Deels in het Frans, deels in het Engels. De Green Hornets met Rendez-vous, je veux un rendez-vous. Op het label Vendetta uitgekomen eind jaren 90. Dan gaan we naar een Spaanse band die in het Frans zong. En dat is La Chica Yeye. Op het label Sacham uitgekomen. Dit is een geweldige versie van C'est pas sérieux.

Ja, veel Franser dan dit kun je het eigenlijk niet vinden. De naam van de band is Les Guillotines. Dat past wel zeer goed bij 14 juillet, vind ik. En ook de titel van de song, het gaat over absinthe. En het label is Croque Madame. Voilà. De volgende artiest is iemand van wie wij een nummer zeer vaak hebben live gespeeld. Namelijk J'aime regarder les filles van Coutin.

Zeven jaar geleden kwam deze single uit. Op de B-kant daarvan staat dit nummer Abba d'accord van de groep Junior. En voor ik enkel en alleen nog 60's ga laten horen, nog een keer de Liminianas. Nog altijd voor mij een van mijn favoriete bands van deze eeuw. En hier een van hun allereerste nummers, Migas 2000. In het jaar 2010 kwam die uit op het label Hozak Records.

Dit is toch wel ongetwijfeld een van de strafste EP's uit de midden-jaren 60 uit Frankrijk, van Les Cinq Gentlemen. Want daarop vind je de nummers Dino Dylan, Hosanna en vooral Si tu reviens chez moi, een van de allerbeste Franse beat tunes ever. Dit was het enige nummer van deze EP dat ik nog nooit heb laten horen hier op de radio in die 34 jaar Ongawa. Het nummer heet Prix. Volgende is Bruno Leys. Ik ben niet zeker of dat ik het volgende nummer al heb laten horen. Ik heb het niet nagekeken. Drie van de vier sowieso wel op deze EP, maar dit weet ik niet zeker. Het heet Hallucination.

Dit nummer kreeg de Franse zangeres Cléo cadeau van Jacques Dutronc. Het nummer heet Et toi. Speciaal voor haar geschreven. Uitgekomen op het label Vogue, Disc Vogue, waar dat Jacques Dutronc ook bij werkte. En hier is de meester zelf met het nummer Je suis content.

Het swingende La vie c'est comme ci, comme ça van niemand minder dan F.R. David in 1969. 13 jaar later heeft hij de Europese hitlijsten bestormd met het afschuwelijke, echt een geweldig, afschuwelijk, ampetent, irritante oorworm, namelijk Words. Je kent het wel, van Words Don't Come Easy. Dat is dezelfde man. Ongelooflijk dat je zo van genre is kunnen veranderen, want ik vind dat nummer ongelooflijk sterk. La vie c'est comme ci, comme ça. En het volgende nummer is een nummer dat ik ook vaak heb gecoverd, maar nooit in het Frans, altijd in het Engels. Het is origineel in het Engels, het nummer heet Temptation, maar in het Frans heet het Tentation van een Belgische band, namelijk The Cousins.

Dat was Le Pacha, een single van Jean Constantin. Ook nog ooit gecoverd. De volgende zangeres is misschien een van de, ik weet het niet, maar in ieder geval een dochter van Joe Dassin. En zij heet Julie. En onder de naam Julie D. heeft zij een aantal singles uitgebracht, waaronder deze met op de B-kant een geweldige Franstalige versie van Aiko Aiko.

Het is Belgisch. De zangeres is Delphine met het nummer La Fermeture Éclair. Maar origineel is het eigenlijk In the Past van We the People. Ik vind het nog altijd een ongelooflijk verhaal van hoe dat een 60's garage tune uit 1967, geloof ik, uit L.A. hier in België is verzeild geraakt. Het is de originele backing track daarvan, waar dat dan gewoon de stem van Delphine is opgezet. Ongelooflijk. Volgende is ook wel straf dat een minder gekend beatnummer van rock'n'roller Gene Vincent, Bert Doggin, namelijk uit 1966, ook in Frankrijk is terechtgekomen bij Noël Deschamps. En hij maakte dan dit van Pour le pied.

0: rouge vais jeter de la poudre à éternuer.
1: Een nummer dat ik altijd heel graag heb gespeeld in de tijd met Deuteronic. Gilles et Dominique met Ça m'éteigle, een single op het, alleen EP op het label Palette. En het volgende is voor Pierre, die zal momenteel wel aan het draaien zijn aan Café Tati in Berchem voor de 14 juillet party van de Radio Centraal. Nog tot 12 uur vannacht is dat daar op het pleintje voor het café. Dit is Douglas met Si je buvais moi.

Zo, het nummer Proletaire, een single van de groep Les Gypsies. Maar het is in de studio ondertussen al onder de 33 graden geworden. De raam staat hier open, maar het is hier nog momenteel 32,8 graden en nog 35 minuten. Ungawa, hier op Radio Centraal. Ik ga verder met een van de allerbeste Franse garagebands, groepen, ik zal het zo zeggen. Ik weet eigenlijk niet wie dat de groep is die het speelt. Met de zangeres natuurlijk wel. Dat is Christy Loom. Maar ik zou heel graag willen weten wie dat de backingband is. Want dat geluid is ongelooflijk. Dit is het nummer Rouge Rouge.

Het magnifieke Le Papivore van de groep Le Papivore. Pon is een nummer dat een Ongawa classic is. Ik zal het zo noemen. Er zijn een vier, vijftal nummers die constant opduiken in mijn programma. Omdat ik elke versie ervan geweldig vind. En dit is er een Franstalige versie van. Er zijn niet zoveel gezongen versies van dit nummer. Geschreven door Duke Ellington. En dan heb ik het natuurlijk over Caravan. Dit is Jean Lectia met zijn versie van Caravan. Het heet dan Caravan. En het is vertaald door Juan Tizol.

Een geweldige Franstalige cover van een van de leukste Northern Soul Classics door een groep uit, uit Canada. En dat is de groep Les Carabées. En het nummer heet dan Puisque tu m'as quitté. Nu twee keer Annie Philippe. Ik heb verschillende singles van Annie Philippe. Ik heb er twee, ik dacht maar één, maar ik heb er twee meegebracht. Eerst krijgt u van mij C'est la mode.

Opnieuw Annie Philippe, maar hier was hij dan met Oma Toujours Dit, een single op het label Barclay. Een EP eigenlijk. De volgende EP is op het label Riviera met de zanger Claude Rigi. En meestal laat ik het nummer Rendez-vous Orbital horen, maar met deze warme temperaturen heb ik toch gekozen voor Mini Jupe et Monokini.

Carnaby Street van Henri Salvador. Momenteel speelt zijn achterkleinzoon de pannen van attack in het Frans nationale team, namelijk Kylian Mbappé. Moet maar eens kijken hoe hard ze op elkaar gelijken. Het volgende is Gilbert Safrani samen met Les Boots. Meestal laat ik het nummer Les gens s'en vont dans le ciel horen, maar nu heb ik gekozen voor een ander nummer. Een minder gekend, Une fille futile.

Les Framboises. Het is een vertaling van een nummer van de Beach Boys, namelijk You're So Good To Me, maar nu gebracht door de Franse zangeres Stone. En op deze EP staat nog een nummer op dat ik ken van bij de Beach Boys, namelijk Sloop John B. En dat is dan bij haar een Fille au Garçon, maar dat heb ik al wel eens meegebracht hier naar de studio. En ook een nummer dat wij kennen van de Everly Brothers, staat hier mee op, is dan een probleem geworden. Stone heette eigenlijk Annie Gautrois, maar met zo'n naam ga je natuurlijk niet doorbreken. De volgende single, even kijken, dat is van Eric Saint-Laurent. En ik heb toch wel, ik wil ontwijfelen, zou ik nu La Route opleggen of zijn allerbeste nummer ooit. En dat heb ik dan voor genomen, dat is Le Temps d'y penser.

En we naderen zo wat stil aan het einde van dit programma, Ongawa. Binnen 2 weken ben ik hier terug en dan zal ik heel wat nieuw materiaal meebrengen. U zult wel horen wat natuurlijk. Vandaag was volledig gewijd aan de Frans Nationale Feestdag, die overmorgen eigenlijk is. Dat is de herdenking van de revolutie. En de volgende single die past er ook wel bij. Hetgeen dat u nu nog hoort is Je cherche van Les Lutins. En het volgende is Le 25e Regiment met hun versie van het nummer Venus. En het label is Revolution. Tot binnen 2 weken, tot de volgende Ongawa.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Dag Dirk.
1: Ja, goedemiddag Philippe. Oh,
0: ja, ik ben nog zowat aan de knopjes aan het draaien. Dat ja, we duidelijk te horen zijn. Mm-hmm.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dus vanaf 12 uur, dus vanaf nu, kan u luisteren naar Radio Centraal. Of u kan ook naar Bar Tati of Café Tati of
1: Bar, zo. Café Tati.
0: Gaan in Berchem. Daar is een groot feest of feestelijkheden van alles te doen van Radio Centraal. Omwille van de 14 juillet. Het is van 12 tot 12 op 12 juli. Wat ga jij doen op de 14 juillet?
1: Ik ga straks toch wel naar...
0: Op de 14 juillet.
1: Ah, dat is op een dinsdag, hè?
0: Ja.
1: Ik kijk naar de Tour. En daarna is het Spanje, Frankrijk. Alles in teken van
0: dus
1: Frankrijk.
0: Frankrijk, ja. Want je hebt ook gekeken naar de voetbal.
1: Hè? Ja.
0: Dus, ben je ook s'nachts wakker gebleven?
1: Ja, ik ben het al aan het afkikken. Ik heb 2 dagen zonder voetbal nu, dat is moeilijk voor mij.
0: Jij bent echt wakker gebleven?
1: Ik heb...
0: Om de Amerikanen te zien.
1: Ik heb verschillende matchen, wedstrijden gezien s'nachts. Ja,
0: ja oké. Okay.
1: Dat spijt voor wie het benijdt.
0: En dan
1: supporter ik wel een beetje mee. En dan roep ik en dan wordt er iemand wakker.
0: Ah, ja.
1: En dan zeggen die van, ga maar naar beneden kijken.
0: Ik
1: kan me niet inhouden.
0: Ik dacht dat je ook beneden zou gekeken hebben. Om in bed naar de voetbal te kijken met iemand naast mij. Ik denk dat dat heel lastig moet zijn voor de persoon naast mij.
1: Ja, ik heb oortjes in, dus die hoort daar niks van.
0: Hè? Nee, maar als je natuurlijk...
1: Roept. En tiert. Ja. En support.
0: Ja. Dus vrijdag gekeken naar de Belgen.
1: Tuurlijk.
0: Ja,
1: absoluut. Ja. Ik kijk dan op de Nederlander. Ja.
0: En terecht?
1: Nee. Ja, ik ben er nog niet goed van.
0: Nee.
1: Het was eigenlijk het moment om eens een halve finale te spelen, tegen Frankrijk dan, maar er zijn heel slechte beslissingen wel genomen. Als je 90 minuten moet voetballen, Filip, en je voetbalt 30 minuten achteruit, dan kun je geen doelpunt scoren.
0: En wie heeft die slechte beslissing genomen volgens u?
1: Ja, onze Rudy, hè.
0: Ja?
1: Onze Rudy vinden niet.
0: Ja, ik weet niet. Heb
1: jij gezien? Ja, toch, hè?
0: Ja. Heb je een boodschap? Voor Rudy?
1: Nee, ik ben te categoriek.
0: Ik heb een boodschap voor Rudy.
1: Een message voor Rudy.
0: Ja.

0: Rudy.
1: Een boodschap aan Rudy vanwege Dirk. Rudy, je hebt het niet goed gedaan.
2: Nee. Absoluut niet. Nee. Van heel het toernooi niet. Hè. Nee. Want als je tegen de Amerikanen wint met 4-5-1, de Amerikanen waren heel slecht.
1: Ja.
2: In feite moest Senegal veel verder gegaan zijn dan België. Ik vond Senegal, niet omdat ik van Senegal supporter ben, maar dus, Frankrijk light, vind ik.
1: Ja, het verlies van de Belgen. En er is nog iemand die we verloren hebben.
2: Ja.
1: Het was een chroniek van een aangekondigde dood, hè, want ze is een paar weken geleden opgenomen
2: Portugal.
1: Geweest. Bonnie Tyler.
2: Ja.
1: En nu is ze dan toch...
2: Ze lag in coma in Portugal of zo, dacht ik.
1: In Portugal, Zat Ronaldo zien shotten.
2: Ja, denk het.
1: Ja. Maar dit is Nicky French. Nicky French heeft dat ook ooit gecoverd.
2: Okay.
1: Ja, in de jaren 90.
2: Ja.
1: Dat is een cd'tje dat ik van Pierre heb gekregen.
2: Ja
1: echt, ik heb dat nog nooit opgezet. Hitjes uit 95.
2: Ja.
1: 95.
2: En wie is Nicky French?
1: Ik dacht dat je zei, wie is Pierre? Dat is iemand die je vanavond zult kunnen zien draaien, of horen draaien vooral.
2: Ja.
1: En ik denk dat hij er nu ook wel zal zijn, of misschien nog niet, ik weet het niet, want normaal gezien gaat hem altijd slapen voordat hij moet draaien, maar hij moet maar tot 12 uur draaien, dus...
2: Ja, maar hij heeft gisteren ook al moeten gaan draaien, dacht ik.
1: Ja,
2: dat is waar. Nachtleven dan geen leven, zegt hij.
1: Ja. En ook geen lever. Ja.

0: De verschrikkelijke jaren 90. Het heeft wat langer geduurd, dit nummer, omdat ik zo'n linkske, hoe heet dat eigenlijk?
1: Adapter. Adaptertje.
0: Zo, dat je zo moet op de platenspeler moet leggen als je singeltje draait.
1: Ja.
0: Dat verdwijnt die dus altijd in de kleine studio.
1: Ja.
0: En dan moeten ze zo eentje gaan halen in de
1: grote.
0: In de grote.
1: Ja.
0: Want jij hebt een singeltje bij.
1: Van ja. Ook van Bonnie Tyler, hè?
0: Ja.
1: Maar Claudia Kalouwe. Dit is...
0: Claudia Kalouwe. Ja. Ja, ooit de wederhelft van... Jawel. Shana. Was dat niet Shana? Denk ik wel. Ja. Maar nee, ik heb dit niet. Nee, spijtig genoeg heb ik dit niet. Maar misschien is het ook niet op cd te vinden. Hè?
1: Dat is het enigste dat ik heb van Bonnie Tyler.
0: Ja.

0: Zou ze van nature blond zijn, Claudia Kalluwe?
1: Dat weet ik niet.
0: Omdat ze heeft wel heel geel haar op het singeltje.
1: Ja,
0: en haar wenkbrauwen zijn toch donkerder
1: donker,
0: dan.
1: Ja. Zou ze de zus zijn van Jessie?
0: Ja, die heeft ook zo'n blond haar.
1: En ik geloof zelfs dat dit niet het origineel van Bonnie Tyler is. Het origineel is volgens mij nog van iemand anders.
0: Ja. Geen idee.
1: Nee, no idea.
0: Ze heeft meerdere hits gehad. Hè? Lost in France bijvoorbeeld. Denk haar eerste hitje, denk ik.

0: En Lost in France, zal Spanje verliezen tegen France?
1: Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ja. Ik vind Frankrijk heel goed. Ja.
0: Ooit is een hitje geweest voor Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Ja, toen zij nog niet zo hees was. Ah. Nadien is ze nog hezer geworden.
1: Ja, zoals Margriet, ik ben heis. Ja. Zeggen ze ooit in Duitsland.
0: Ja. Dit was ook een hitje van haar, hè?
1: Ah, ik heb het zo gedraaid.
0: Ah, ja.
1: In Nederland.
0: Ja, dat is waar.
1: En dit is in het Fins?
0: Nee, dit is James Last. James Last heeft dat ook. Ja, ja, ja.
1: Vocal version.
0: Ja, ja, maar dat is zo altijd enkel het refrein, hè. Dat is James Last. Het refrein en dan voor de

0: Ja, ik was in de war. Ik zat nog altijd met Total Eclipse of the Heart in mijn gedacht. Want ik heb nog een versie die ik misschien had moeten spelen na uw versie van Claudia Kanuwe.
1: Ah.
0: Ja. Van Wenke Mieren.
1: Wie?
0: Wenke Mieren. Blijf van mijn knie, Joe. Las mijn knie, Joe.

0: Ik hoop niet dat Radio Centraal opstaat in Café Tati. Vanaf nu mag dat wel, hè, want vanaf nu gaan wij ons houden aan de Franstalige muziek.
1: Ja.
0: En jij hebt een plaatje aan mij gegeven, een lang speler, vinyl.
1: Ja. Ja, ja.
0: 33 toeren, vinyl worldwide only, bij Dirk.
1: Ja. Ik heb iets bij van Jude Bondezé en dat is een man uit Bangui. En Bangui, dat is de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar je moet eens goed luisteren, Flip, er zit iets heel bekends in. Ja.
0: Ah ja. Dat dan, hè?
1: Luister.

0: Nee?
1: Nee.
0: Ken je Fab Five Freddy?
1: Ja.
0: Die hebben een hitje gehad met Change Beat.
1: Ja.
0: En volgens mij is dat gebaseerd op dit. Change Vie of zoiets. Wat zingt hij?
1: Je hebt hem niet meegenomen, want dat is ook in het Frans, denk ik.
0: Ja. Maar ik denk dat jij hem overlast gedraaid hebt.
1: Nee, ik denk dat ik die vorig jaar heb gespeeld rond deze tijd.
0: Oké. Okay. Ja. Inderdaad, Fab Five Freddy, ik heb dat singeltje nog. Dat is inderdaad volgens mij in het Frans.
1: Deels in het Engels en deels in het Frans, denk ik.
0: Ja, dat mag niet, hè.
1: Ja, maar dan speelde gewoon het Franse deel, hè.
0: Want ik had meer Congolees of Lingala. Gemengd met Frans,
1: ja.
0: Of het Creools met Frans.
1: Ja.
0: En daar heb ik dus moeten in schipperen. Maar van ja, deze Jude Bondese is. Dat is puur afro-disco. Hè.
1: Ja.
0: Dat is echt wel heel goed. Ja.
1: Want van waar is de man afkomstig?
0: Ah, wel, Centraal-Afrikaanse.
1: Ah, ja.
0: Bangui.
1: Ja,
0: dat is een LP'tje, ik weet niet, jaren 80 denk ik. Is heel goed. Ik vind het een heel goed nummer. Tro Romantiek noemt het nummer.
1: Ja, ik blijf zowel in dezelfde stijl.
0: Ah,
1: disco.
0: Disco.
1: Met Kelly.
0: Kelly. Faf?
1: Nee, gewoon Kelly.

0: bezet.
1: Ah, occupé.
2: Ja.
1: Aha.
2: Kelly dus.
1: Ja, ik bleef in het voetbal, hè, Philippe?
2: Blijf jij in de voetbal?
1: Nee, ik bleef in het voetbal. Ah, Kelly Pfaff.
2: Ah, ja, inderdaad. Ja.
1: Voilà, de ambulance is er al.
2: Ja.
1: Dat kende.
2: Voor de Rudy.
1: De Rudy, ja. Deze kende. Misschien.
2: Ja.
1: Dat is de klassieker.
2: Ja.

0: Jij stelt mij steeds dezelfde vragen.
1: Ja?
0: Ja. Met dat cd'tje. Hè?
1: Ah ja.
0: Dan zeg jij, ken jij dit of heb jij dit? Of,
1: ik denk wel dat je dat moet hebben.
0: Ja, maar ik heb het niet.
1: Je hebt het niet, hè?
0: Nee, mm-hmm. Ik heb het niet.
1: Vind je het goed?
0: Ja.
1: Ik vind dat heel leuk.
0: Ja.
1: Ze heeft, Filipje, Hebreeuws bloed. Ja. Ze heeft Frans bloed. Ze heeft Arabisch bloed. Algerijns bloed. En Tunesisch bloed.
0: Serieus, wat accidenten gehad.
1: Ja, haar ouders toch. En ja. Het is geen familie van Leonard.
0: Nee. Het is Rif.
1: Rif.
0: Rif Cohen.
1: Rif Cohen.
0: Ja.
1: CD'tje heet Apari. Ja. En daar staan dus nummers op.

0: Elke Brauweiler met Lekactus.
1: Ja.
0: Op een cd'tje Twist à Saint-Tropez. En dat staat vol met Franse covertjes.
1: Gainsbourg-covertjes.
0: Nee, want het is Dutronc.
1: Ah ja, Dutronc.
0: Het is van alles door elkaar.
1: Ja.
0: Soms elektronisch en dan weer wat harder, zoals deze Cactus.
1: Ja, dan, ik heb muziek uit Canada bij, Quebec.
0: Ja.
1: Een compilatie LP met allemaal Franstalige muziek uit Quebec.
0: Is er nog voetbal in Canada?
1: Dat denk ik niet, hè.
0: Nee? Ja, ik weet het niet.
1: Ik
0: bedoel in het stadion.
1: Dat weet ik niet. Canada.
0: Wacht, en dit was...
1: Dit is een compilatie op Freak Out met allemaal Franse muziek uit Canada. Ik had graag nummer 3 gehoord, Philippe, maar daar komt Engelstalig in.
0: Je deed 4. Ja. Ah, maar je wou 3, omdat in 3 komt Engels? Of?
1: Ja, een beetje. Ah, ja, ja. Een leuze. Ah, een leuze van Woodstock. Ah, Peace, love and...
0: Poetry.
1: Nee.
0: Ja, nochtans, het gaat poëzie zijn, hè.
1: Huh? Voorspel.
0: De Rudy Voorspel gaat, gaat wat Franse poëzie brengen.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ik weet ook niet of dat we dat gaan meemaken, want ja, wij zijn er pas tegen 3:15 of zo, tegen dat ik daar kan zijn.
1: Ja.
0: Dus dat ga ik misschien moeten missen, spijtig.
1: Ja. Zeg maar, zit nummer 3 maar op.
0: Ja?
1: Dat is een heel leuk nummer. Ja, een beetje Engels tussen Peace, Love and...
0: Ik weet het niet. Wat
1: is de leuze van Woodstock?
0: Peace, love, peace en joints.
1: Harmony?
0: Harmonie?
1: Harmonie?
0: Ja, ja.
1: Nee, music.
0: Music?
1: Is dit 3?
0: Ja, dat is 3. Ja?
1: Dan is 2. Dan is 2. Ja. Allee, come on. Even buiten de lijntjes tekenen.
0: Je moet wel weten wat je wilt. Dus ik heb al 4 opgezet, ik heb 3 opgezet.
1: Ja, we gaan zo af.
0: En dan gaan we nu naar 2 en dan zullen zien. Ah, maar B4 zeg ik dan.
1: Ja, B2, dat is een nummertje met Engels.
0: Ah.
1: Een beetje Engels in.
0: Ah ja, ik was begonnen met B4.
1: Maar dit is Frans met een beetje Engels.
0: Met haar op. Ja, oké.
1: Goed.

0: Leven het vinyl. Ja, dat is de meest...
1: kwetsbare.
0: Ah, ja, ik wou stabiel zeggen, maar dat is dus niet het geval. Ja, ja.
1: Nee, ik zag het pintje liggen op de plaat.
0: Ah, ja. Het is dan ook gelimiteerd tot 500 kopies.
1: Ah, en, Filip? Niet onbelangrijk voor u?
0: No CD.
1: No digital.
0: No digital.
1: Ja.
0: 180 gram. Mag het wat meer zijn.
1: Ja, ja. Only release.
0: Ja. Ja.
1: Voilà. Freak Out. Total. Volume 33.
0: Is het echt volume 33? Of is dat gewoon om te lachen met het feit dat dat op 33 toeren moet staan?
1: Nee, ik weet het niet. Het kwam een beetje Engels in, hè?
0: Ja.
1: Peace, love, people en...
0: Music.
1: Ja, goed.
0: Music, ja. Even bekomen wat disco.
1: Ah.
0: 5000 volt.
1: I'm on fire.
0: Ja, voilà.

0: Dus zo, de muziek die je kan verwachten als Pierre aan het draaien is.
1: Ja.
0: Denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, onder andere. Huh? Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, je kent een collectie beter dan ik, denk ik.
0: Ja, nee, maar het is wat de typische klassiekers.
1: Moet ze wel hebben, hè, Philippe?
0: Ja, inderdaad. En jij dacht, ik ga even kwaliteit spelen.
1: Ja.
0: Jij fan van de Velvet Underground?
1: Nee.
0: En toch heb je...
1: Ja, dat is een LP'tje. Dat is een fan du Velvet met allemaal nummertjes van de Velvet Underground.
0: Ja.
1: Door bijvoorbeeld Rita Mitsouko en Etienne Dao.
0: Ja.
1: En dit is Stephanie Seys.
0: Ja. In het Frans.
1: In het Frans.
0: Ja.

0: Ja, het is niet mijn ding.
1: Nee. Ik weet het. Ik kan er niet aan.
0: Taxi Girl. Je rêve encore de toi.
1: Ja. Versie parodie op Stephanie Seys.
0: Parodie of ja, het is een vertaling cover. Ja.
1: Wat staat er nog op eigenlijk? All Tomorrow's Parties.
0: Ja.
1: Venus in Verse. Sweet Jane.
0: Ja, de rest is allemaal wel in de originele taal.
1: Denk ik.
0: I'll be your mirror.
1: Enfin, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen platitudes zoals 5000 volt bij.
0: Ik heb wel wat platte dingen bij. Ik heb zelfs ook dingen bij die ik vorige week ook bij had en ze niet gespeeld heb, maar die ik nog altijd kan draaien, omdat het nog steeds voetbal is. Dus ja, dit is Antoine met een matchje.
1: Griezmann?
0: Een matchje voetbal.
1: Antoine Griezmann. Ja.

0: Ja. Hij was fan van Ajaccio.
1: Ja, ja, en hij kijkt elke zondag naar de voetbal.
0: Ja, ja.
1: Antoine dus, heeft niet altijd zo van die typische 60s gemaakt. Hè, maar ook dit soort van platitude maakte hij ook.
0: Een Fransman.
1: Ja,
0: een Fransman.
1: Antoine, ja. Ja, ja.
0: Aankoop van de week.
1: Is het de aankoop van de week?
0: Ja, en dat is te snel.
1: Ja, maar je zei mij.
0: Ja, ja, ik dacht het ook. Even kijken, ja. Het staat er niet op.
1: Nee, het zal sowieso...
0: Ja, ja. 33
1: zijn. Ik was totaal niet mee dat het al de aankoop van de week was. Ja, het is kwart voor, inderdaad. Ja. Goed gezien. Goed bezig.
0: Goed. Ik bombardeer mezelf terug tot de jaren... Eind jaren 80, Filip.
1: Ja.
0: Ik was fan.
1: Was jij fan van de Meat Beat Manifesto?
0: Absoluut, ja. En ook Consolidated hadden, de Disposable Heroes.
1: Ja.
0: En daar kocht ik toch heel veel van.
1: Ja.
0: Toen, ja. Ja. Wat heb ik onder andere van in? Ik ben kwijt. Strip Down.
1: Ja. En is dit uit je tijd? Of is
0: dit is een volledig een remix. Allemaal hernieuwd. Van een vorige album, 99%. Dit zijn allemaal remixen van 2023.
1: Ah, ja. Ja, ja. Omdat op 99% daar staan twee nummers op, denk ik, waar Zappa gesampled wordt.
0: Ah, is zo?
1: Dat is zo, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik heb die LP, of CD.
1: Ja, ik heb die ook op CD.
0: En dat zijn allemaal nummers die er dus op staan.
1: Ja, maar ik zie dus niet het nummer waar Zappa gesampled wordt.
0: Ik ben nu aan het zoeken naar de LACD.
1: Ja. Maar ondertussen, dit is de aankoop van de week.
0: Dit was, ja, inderdaad, in de zondebakken van de meiden.
1: Ah, ja. Ja.
0: Daar lag hem.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. Ik was zo geen fan van.
0: Ja, ik wel. Eigenlijk zou ik er nog eens allemaal moeten opzetten, want dat zit allemaal beneden in mijn kast.
1: Ja.
0: Maar ik was wel fan van dat soort muziek.
1: Okay.
0: Goed, hè?
1: Ja.

0: Voor dat soort muziek ging ik vroeger naar Londen. Hè. Renegade Soundwave, The Shaman, Popolis zelf, dan deze Meat Beat Manifesto. En dan kwam ik volle valies terug naar huis.
1: En jij hebt niks van Zappa? Je hebt wel dat singeltje, denk ik. Dat Nederlandstalig singeltje, de vertaling.
0: Ja.
1: En dan, zonder te weten, heb je dus van de Meat Beat Manifesto 99%.
0: Ja.
1: En ik heb het even nagekeken. Dus Hello Teenage America. Mm-hmm. Dat is, er zit een sample in. En het is dus die Hello Teenage America. Dat is Susie Cream Cheese die dat zegt.
0: Mm-mm.
1: En dan op All the Things You Are staat ook een sample op van Zappa.
0: Mm-hmm.
1: En The Hallucination Generation.
0: Ah, ja. Ja,
1: daar hoor je, denk ik, zeggen, Our Bizarre Relationship. Ja.
0: Possible.
1: En ik denk dat dat ook een fragmentje is uit iets van Uncle Meat van Zappa.
0: Ik heb nog Zappa, hè.
1: Ja.
0: Ah ja, de cumbia noemen ze daar.
1: Ah, ja, ja, ja. De Gotham Project.
0: De Gotham Project,
1: ja, inderdaad. Ja.
0: Dat wist ik ook niet. Ook En dan had ik nog een lach. In een liedje van een...
1: Die heel sterk leek op een lach, maar het was dus niet.
0: Maar dat staat dus niet vermeld op die site die wij af en toe eens raadplegen.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja. Dus dat zou er eigenlijk op moeten gezet worden, hè,
1: Philip? Ja, eigenlijk wel. Want het is duidelijk gesampled. En dat is ook... want ik kende de Meat Beat Manifesto niet... en dat is zo de periode dat ik heel veel cd'tjes ging ontlenen in de bibliotheek, omdat ik geen geld had om cd's te kopen. Dus ik ontleende cd's, of ik leende die. En ik nam dat dan op cassettes.
0: Ja.
1: En bij mij was het direct duidelijk van, die hebben hier Zappa gesampled.
0: Ja.
1: En daarom heb ik dat nadien dan wel gekocht.
0: Want vergeet niet, Meat Beat Manifesto, die worden veel gebruikt door bijvoorbeeld de Prodigy. En FX Twin en zo. Hè? Die gebruiken veel van. Inspiratie ligt bij Meat Beat Manifesto.
1: maar ik vind persoonlijk die Meat Beat Manifesto. Nee, dat is zo niet mijn ding. Ik vind dat nogal hard en
0: stevig.
1: Ja, stevig. Maar ik vind dan FX Twin wel. Goed. Ja.
0: Wat heb ik nog van hun? Dat is God OD, dat is een maxi. En Strap Down. Dat is redelijk stevig.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Consolidated, dat soort muziek.
1: Gekocht in de zolder. En ik ben ook naar diezelfde zolder gaan kijken. En dan kijk ik ook wel eens naast de zolder. En dan kom ik buiten zonder zolder. Allee, nee, ik had ook zolder gekocht, maar ook deze. Mijn aankoop van de week is Maghreb K7 Club, of Cassette Club.
0: Cassette.
1: En dat is al volume 3 of zo, denk ik. Dat is een serietje Maghreb Cassette Club. Hier staan 8 nummers. Op Bongo Joe. Ik weet dat daar... Van 1 ben ik zeker dat er nog bestaat. Een cassette. Of een cd-compilatie dan. Van artiesten die in... die andere is denk ik een Algerijn en dit is uit Mauritanië. En ik denk dat dat een manier was om uw muziek te kunnen verkopen, het opnemen op cassette.
0: Ah ja.
1: En het zijn dan een aantal cassettes die ze hebben gecompileerd op Bongo Joe Records. En dit is de cd met cassettes van Yassine. Yassine uit Mauritanië.
0: Nouakchott.
1: Ja, en dat is echt wel tof. Ja. Dus het is zo niet een typische...
0: Rai?
1: Nee, er zit zo wat elektronische, goedkope elektronische drumcomputers en zo in. En daarom, dat maakt dan, vind ik, dat dat wel plezant is om naar te luisteren.
0: Ik heb 2 edities van die Maghreb cassettes thuis liggen.
1: Van die cd'tjes?
0: Ja, die reeks.
1: Maghreb
0: cassettes.
1: Wel, dan gaat er waarschijnlijk 3 volumes zijn. Dan gaat dit het derde volume zijn.
0: Ja. Ik heb hem ook zien liggen in daar.
1: Ja, wel, ik heb hem gekocht.
0: Ja.
1: Yassine. En dit is het nummer Bustan El Agar. Ja, geen idee over wat hem het heeft.
0: Nee.
1: Het zou wel iets plezant zijn, denk ik.
0: In de workshop wel.
1: Ja, voilà.

0: Yassine met Maghreb Cassette Club op Bongo Joe. Ik denk, ja, volume 3, denk ik. Mm-hmm.
1: Van, dit klinkt ver van echt Mauritanische muziek.
0: Ja, ja,
1: het lijkt
0: ja.
1: me eerder Algerijns, Tunesisch.
0: Ja,
1: een heel goedkope synthesizer.
0: Ja, maar ik vind dat wel plezant. Ja, en er zijn ook zo'n aantal reggae-nummertjes die erop staan. Ja. Mijn reggae-tempo, maar niet echt reggae. Maar...
1: Habibi Funk achterna.
0: Ja. Ja, ja, het is inderdaad in je stijl dat je moet zoeken.
1: We gaan coveren.
0: Ja, ik zie... Heb je die plaat al eens niet meegenomen? Want het is iets uit...
1: Suriname.
0: Suriname.
1: Denk
0: en, ja, nee, nog niet.
1: Nee.
0: Omdat de man met zijn hemdje... Ik zie dat hemdje.
1: Dat wil ik ook.
0: Dat wil ik ook. Ja. En ik denk dat ik dat nogal eens gezien heb en dan datzelfde dacht.
1: Nee. Het is redelijk... Nee, ik denk het niet.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Het is Caseco, Rocksteady. En daar staat een nummer op dat iedereen kent. Het is daar.
0: Ah, ja. Ja, ik weet het, maar ik dacht al ondertussen mijn cd.
1: Het is een nummertje van Toets.
0: Toets. Tielemans?
1: Nee, Hibbert.
0: Ah ja.

0: Het enige verschil, Filip, met origineel is dat ze het hier verkeerd geschreven hebben.
1: Ah ja, ik zie het.
0: Monkey.
1: Monkey zonder E.
0: Zonder E.
1: Ik heb net een berichtje gekregen vanuit Praag over Berlijnse bollen. Maar ik had het vanmorgen al gelezen op VRT Nieuws. Er staat een artikeltje waarom de boule de Berlijn, dat die zo populair zijn aan de zee. Vroeger werd dat gewoon verkocht aan de zee. En er zit zo'n heel geschiedenis achter. Mensen moeten dat maar eens checken op VRT Nieuws. Maar ik had het dus vanmorgen al gezien. En dan ging het zo ook wat over de geschiedenis van de Berlijnse bollen. Boule de Berlijn.
0: Boule de Berlijn, dat is een vettige pistool.
1: Dat is in vet gebakken deeg.
0: Ja.
1: En blijkbaar, ik denk dat het zo uit Duitsland afkomt. Dus eigenlijk is het nog niet zo duidelijk, hè, maar in Duitsland is dat met confituur tussen.
0: Ah.
1: Ja. En hier hebben we er pudding. En wij banketbakkersroom tussen gedaan.
0: En wit poeierke.
1: Ja. En dat heet, want Fred zegt dat het koblihi heet. En dat is dan ook afkomstig uit Oost-Europa. Wacht, ik zal even kijken wat hem net geschreven heeft. Hè. Voilà. Dus inderdaad, meestal is het met malina en framboos. En gefrituurd, het is een beetje gelijk smoutenbol. Dat is ook zo heel vettig.
0: Nat.
1: De beste patisserie vind je in Praag, Wenen en Budapest, volgens Fred. Ja. Oké. Ja. En wij doen er pudding tussen.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Ja?
1: Ja, nee, dan...
0: En wat is dit, het punt?
1: Dat was gewoon ter informatie dat ik dat toegestuurd kreeg. Zal ik hem ook een berichtje doorsturen dat wij ook aan hem denken met de Franse feestdag, maar dan...
0: Over Tsjechië gesproken, Filip. Ja. Een heel klein weetje dat je, is dat de Wimbledon-finale werd gespeeld door twee Tsjechische dames.
1: Ah, ja.
0: Ja, de Tsjechische tennisschool.
1: Je geraakt niet uit uw woorden vandaag.
0: Het is te veel.
1: Ja, dus, nee, ik heb Eva Olmerova. En eigenlijk is dat zo de Edith Piaflova. De Edith Piaflova van
0: Piaflova.
1: Van Tsjechië.

0: Ja, zo moet dat eindigen, hè. Dus Eva Olmerova, de Edith Piaflova van Tsjechië.
1: Pavlov.
0: Zdau, leta zdau, of zoiets. Ja.
2: Goed. Een van die twee tennisters had onze Elise Mertens uitgeschakeld in de kwartfinale, dacht ik. 2-0.
0: Ja. Ja. Nu, afgelopen dagen, of was het gisteren geen finale?
2: Ja, ja. Is gewoon door een Tsjechisch.
0: Winnaar is Wimbledon, Linda Noskova.
2: Noskova.
0: Stond tegenover de Tsjechische Karolina Muchova.
2: Nee, dan is...
0: En die won Wimbledon 2 jaar geleden.
2: Ja. Ja. Het is een Tsjechische tennisschool. Ja. Ik denk onder leiding van Ivan Lendl. Ah, ja. Een legendaarse tennisser, Ivan Lendl.
0: Ja. Die ken ik. Van naam, hè.
2: Ja,
0: dus ik ken die niet persoonlijk, hè.
2: Ivan Lendl.
0: We gaan verder met onze Franse liedjes. Want je kan dus al meer dan een uur terecht in, bij Café Tati in Berchem. Is daar tot 12 uur. 12 uur lang wordt daar van alles gedaan door Radio Centraal medewerkers. Van poëzie tot, ik weet niet wat er ook optredens zijn. Maar vooral DJ's, denk ik. En vanavond zal dat dan Pierre en Daniel zijn.
2: Vorige week had ik de Belgian Associalities met dit nummer. Frans.

0: Muziek Bel. Hier ook dus heel duidelijk het verbasterde Frans in het Creools. Hè.
1: Ja.
0: Zij gebruiken heel veel Frans. Maar zij verbasteren dat je soms niet weet wat ze zingen.
1: Ja. Gevangt.
0: Ja.
1: Maar daarnaast.
0: Zoek was het, Philippe.
1: Ja, en bij mij was Jean-Claude met Machin 6. En je hoorde toen jij een instrumentale versie speelde van, wat was het?
0: Poupée de Cire.
1: Had ik een interview van Henri Salvador met een Marsman.
0: Ja, ik herinner me dat je dat vorige week verteld
1: hebt. Ja, maar ik had het vorige week nog niet gespeeld.
0: Nee, het is niet van dezelfde. Vorige week had ik Nirvana. Met die twee cello's en dan begon jij daar naar lachen.
1: Ja.
0: Is dat dezelfde?
1: Nee, dat is een ander plaat van, Henri Salvador. Ik weet niet of ik er nog zoiets van heb, denk het eigenlijk.
0: En wat wist Marsman te vertellen?

0: Ze liggen eruit, hè?
1: Ja.
0: Le Viking.
1: De Nooren.
0: Ja, ja.
1: Dit was niet Noors, hè?
0: Nee, het was niet Noors. Maar het waren wel Le Viking.
1: De Guadeloupe.
0: Met Tilong Tilong.
1: Ja.
0: Ah. Ja. Ja, op een compilatie Creole Love Calls. Ja. Moet denk ik de eerste CD zijn die ik kocht met dit soort van Creoolse muziek.
1: Ah, ja. Ja. Ja. Oh, leuk.
0: Ja, ik heb het nadien niet meer teruggevonden.
1: Ah.
0: Ik bedoel, dat is echt voor die hype dat Ladies Depp allemaal op CD verschenen via Strut of was het?
1: Depps.
0: Ja,
1: Henri Depps.
0: Ja, dus...
1: Ik heb, zeg maar...
0: Nee, dat wou ik eigenlijk al niet maar zeggen. Dat ik is eruit liggen, hè. Ja, geknikkerd door Engeland.
1: Ja.
0: En door een draad. De draad.
1: Van die, noem het, die drone. Die drone-draad.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dit is een van de vettigste compa LP's. Ja.
0: Over olie en zo.
1: Olie en zo.
0: Ja. Vettig.
1: Nee, danceable.
0: Ah, ja. Okay.
1: Dit is Scorpio.
0: Ah.
1: Scorpio. Ansem.
0: Ik ken enkel de Scorpio's.
1: Radio Scorpio.
0: Ook ja. Ik dacht dan, wat was dat hitje van de Scorpio's?
1: Hello Josephine?
0: Ah nee, dat is Scorpions. Zo is het, Scorpions.
1: Maar dit is wel heel vettig.
0: Ah, ja.

0: Het is ideaal weer, hè, voor dit soort van muziek.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Benieuwd of dat we dat gaan horen.
1: Ah, ja, nu op de radio. Hè.
0: Ja, ja, ja, maar eigenlijk ook de ideale muziek om op te dansen met dit soort van weer.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Ik vind dit ja, heel, heel, heel, heel goed.
0: Ja.
1: Ja, heel goed. Trouwens ook op CD te krijgen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ah, ja. Scorpio, Ansem.
0: Tje, maar dat is dan iets, een heruitgave dan?
1: Ja.
0: Of,
1: Deze LP komt uit 1977 en de CD is uitgebracht in 2005.
0: Oeh, ja, dan ga ik die niet meer kunnen vinden, denk ik. Hè.
1: Jawel.
0: Ja?
1: In UK en de States.
0: Ah ja, nog steeds.
1: States, ja. Ja,
0: ja. Ja. Oké. Okay. Zaiko Langa Langa.
1: Yeah.
0: Ook ideaal voor... Dit weer.
1: Ah, ja. Psycho.
0: La toux neige.

0: Psycho, Langa, Langa. La Tunege.
1: Ja. Moest eens weten hoeveel LP's ik van Psycho heb. Nee. Ik denk dat ik het mee 25 niet toe kan denken. Ja. Echt heel veel. Ja. Heb ik ze ooit al allemaal beluisterd? Ik denk van niet.
0: En waarom niet?
1: En weet je, dat zijn één, heel lange nummers.
0: Ja.
1: En twee, die intro's zijn ook heel traag. En,
0: ja, dikwijls en duurt dat tijdje eer dat dan op gang komt. Dat klopt.
1: Ja, klopt. Maar het is wel heel leuke soekoes.
0: Ja.
1: Ja, soekoes. Voilà. Deze man heeft een probleem. Dus Ruben van Gucht van Côte d'Ivoire. Hij heeft drie vriendinnetjes.
0: Drie?
1: Ja.
0: Dat valt al
1: en
0: op
1: deze
0: mee.
1: Twee.

0: En voor wie gaat hem nu kiezen? Of... Ja.
1: Voor Fanta?
0: Gaan we dat op het einde weten?
1: Denk ik... Ah, nee, denk ik niet. Nee, ik weet het niet.
0: Het is een onbeantwoord nummertje. Ja. Ja. Ja.
1: Never ending story.
0: Nee, inderdaad.
1: Daouda.
0: Uit Côte d'Ivoire.
1: Côte d'Ivoire.
0: Ja. En dit is Amadou Balaké.
1: Ja. Taxi heet de plaat?
0: Ja, die plaat is het. Kikiriki. Oh.

0: Kikiriki. Ja. Amadou Balaké. Mm-hmm.
1: De Burkina Faso, dacht ik. Burkina Bene. Ja. Taximan, niet Taxi heet de plaat.
0: Ja, Taximan. Ja, ja, ja,
1: inderdaad.
0: Dus Taximan n'est pas gentil, zoiets. Hè?
1: Ja, ja, ja, zoiets. Ja. Muziek uit Gabon.
0: Gabon, ja.
1: Le Diablo 10 à Paris.
0: Dus een live opname of gewoon een opname uit Parijs, een studio.
1: Ja, ja, ja, ja. Pas à souffrir. Oké. Okay.

0: uit Gabon.
1: Gabon, Libreville. En dat deed me denken, Filip, aan Zappa.
0: Ja?
1: Herinner u die Shankar, Latifishment Shankar, die ooit samen gespeeld heeft met Zappa?
0: De violist.
1: Ja, de violist. Ja. Die heb ik leren kennen op een radiostation in West-Afrika. Dat was Radio Afrique, numero 1.
0: Ja.
1: En die draaide enkel muziek voor Franstalig Afrika. En zij draaide daar bijvoorbeeld die Shankar.
0: Ja.
1: En Libreville, waar zij vandaan komen, deze band.
0: Ja, een beetje raar.
1: Ja, nee, we hadden het straks over wat ik heb van Zappa.
0: Ah, ja. Je hebt inderdaad ook Lakshmi Narayana
1: Shankar.
0: Shankar,
1: ja.
0: Oftewel L. Shankar.
1: Ja. En die heb ik leren kennen op Afrika nummer 1, het radiostation voor Franstalig Afrika.
0: Ik ga even terug naar Amerika.
1: Goed.
0: Het wordt tijd dat ze er Frans gaan spreken. Ja, toch?
1: Ja.

0: zit een digitaal foutje in. Ja. Allee, het is de cd-speler die blijkbaar...
1: De lezer.
0: De lezer, of... Ja.
1: Het is niet
0: spijtig.
1: In ieder geval, ja, thuis, ja. Thuis doet hij dat goed, misschien op een andere cd-speler.
0: Maar thuis leg je dat op je pick-up.
1: Nee, want ik... het is spijtig, want het is een heel origineel uit 1935, dacht ik.
0: Ja,
1: Bon Moi en Thibault, waar heel veel gecoverd is.
0: Ja, inderdaad.
1: Doedoe. Ja.

0: Zo, dat was het voor vandaag. Centraal, wij vertrekken nu richting Bergen. Om daar een, er is blijkbaar van alles te doen van de radio. Ergens in de buurt van Café Tati, zoek het op. Maar blijkbaar heeft iemand dat opgezocht en die vond een frituur. Een frituur in Antwerpen. Maar ik denk dat dat een foutje is. Een foutje. Het is in Berchem, niet ver van Berchem station, op wandelafstand vind je dat. En daar is tot 12 uur van alles te doen van Radio Centraal, medewerkers en zo. Ja. Ja. Voilà. Volgende week dan is het...
1: Zover,
0: dan is het gedaan. Dan kunnen we ons met op iets anders focussen. Tot volgende week. Ja.

0: Inmiddels 9 uur op Radio Centraal, 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of radiocentraal.org. En DAB Plus sijpelt ook binnen hier en daar. Thuisreis tot 12 uur. Met vandaag thuisreis naar Parijs. Naar het kerkhof, Cimetière du Père Lachaise, in het 20e arrondissement. Naar het graf van Jim Morrison, zanger en liedschrijver van The Doors. Verder ook onder meer dichter en filmmaker. Begraven op Père Lachaise op 7 juli 1971. Jim Morrison overleed in Parijs op 3 juli 1971. Op 27-jarige leeftijd. Om in de stemming te kunnen komen voor de reis, heel wat muziek van The Doors vandaag. Uit de soundtrack van de film When You're Strange. Een film about The Doors uit 2009. Regie Tom DiCillo. Met hieruit ook korte stukjes uit interviews met Jim en ook met de andere groepsleden. En één kort gedicht of een fragment uit een gedicht. Komt er zo meteen aan trouwens. Verder muziek uit het debuutalbum van The Doors. The Doors uit 1967. Uit hun derde studioalbum Waiting for the Sun uit 1968. Uit hun vijfde studioalbum The Doors Morrison Hotel uit 1970. Verder enkele tracks uit het live album The Doors Live in Vancouver 1970. De dubbel CD uit 2010. Als gids, als audiogids Ray Manzarek van The Doors. Een deel uit een interview met Ray Manzarek uit 1991 over het ontstaan van The Doors in de jaren 60. Er zijn coverversies van liederen van The Doors uit twee compilatie-cd's uit het jaar 2000. The Doors Stoned Immaculate, The Music of The Doors, daaruit John Lee Hooker en Jim Morrison, Roadhouse Blues. Ja, ik heb hier ook staan, de vocalen, ik kan er vast zeggen, de vocalen van Jim Morrison zijn postuum ingemixt, zodat de suggestie van een duet werd gewekt. Ja, ik zal het alvast mededelen. Verder ook een lied van William S. Burroughs. Of door William S. Burroughs ook. Uit de andere compilatie Darken My Fire, A Gothic Tribute to the Doors. Eerie Von, helemaal solo. En Controlled Bleeding. Ook twee orkestrale instrumentale versies van Doorsliederen. Uit de CD Riders on the Storm. The Doors Concerto. Met Nigel Kennedy, violist, Jazz Coleman, voornamelijk bekend als medeoprichter van de groep Killing Joke. En het Symfonisch Orkest van Praag met als dirigent Peter Scholes. Ook een CD uit het jaar 2000. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast breng ik enkele teksten van Jim Morrison, origineel. Gevolgd door mijn eigen vertaling in het Nederlands. Een gedicht van Jim uit 1954, geschreven op 10-jarige leeftijd. En een deel van zijn tekst The Hitchhiker. Een filmidee bij Jim Morrison uit de jaren 60. Er kwam een film, van 53 minuten, H.W.Y., An American Pastoral uit 1969. Dat is een film gemaakt door Jim en enkele kameraden. Jim Morrison speelde de hoofdrol en enige personage, maar het is niet de verfilming van zijn The Hitchhiker film idea bij Jim Morrison, dus dat kan ik alvast stellen. Maar ik zal er dus wat uit voorlezen. Het is ook toch wel Jim Morrison met gevoel voor humor, minder bekend aspect van Jim Morrison. Doorheen deze thuisreis vier tracks uit een dubbel CD van Brigitte Kaandorp. Kunst, integrale theaterversie, live opgenomen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom, geregisseerd door Antonin Baudry. Mas Palomas, geregisseerd door José Mari Naga en Aitor Aregi. Ik probeer die Baskische namen uit te spreken. Het is een Baskische film, een film uit Baskenland. Maspalomas is wel op Gran Canaria, niet in Baskenland, maar bon. Toch voor een deel in Baskenland gesitueerd, deze film ook. Verder Evil Dead Run, of nee, Evil Dead Burn. Geregisseerd door Sebastian Vanicek. Dan de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken in Tic Tac, tentoonstellingsruimte. Daar een nieuwe tentoonstelling te zien. Werk van Hannah Perry, Hard Love. Dat is het voor de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ja, in deze thuisreis naar Parijs. Naar de begraafplaats Cimetière du Père Lachaise. In het 20e arrondissement. Naar het graf van Jim Morrison. En ja, ik zei iets uit die documentaire film. Zoek ik de hoes hier van de cd. Doosje. En er staan, ik sprak al over interviewfragmenten die erop staan, maar ook gedichten of fragmenten van gedichten van Jim Morrison. Maar die worden gelezen door Johnny Depp. En ik ga daar één van laten horen, dat komt er zo meteen aan. The Doors of Perception. Ik kan ook al stellen dat dat verwijst naar ja, de naam van The Doors. Naar ook, even kijken, een boek. De naam is eigenlijk geïnspireerd door een boek van Aldous Huxley, Britse schrijver, uit 1954, het boek The Doors of Perception. Een autobiografisch boek van Aldous Huxley. Jim Morrison las heel veel ook, onder meer dat boek neem ik aan, toch minstens de titel. Zo. Ik ben er doorheen geraakt. Het mocht blijkbaar tot op zekere hoogte.
1: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite.

U hoorde The Doors live in 1970 op het Island of Wight. Ja, en een samenloop van omstandigheden wil ik nog even schetsen. Ik was bezig met de voorbereiding van deze uitzending. En ja, als u zich afvraagt hoe Jim Morrison eruit zag, kun je stellen dan wel. Ja, er zijn enorm veel affiches en flyers verspreid met de beeldenis van Jim Morrison momenteel in Antwerpen. Ja, en ik heb hier een flyer bij de hand. Dus een portretfoto van Jim Morrison. Ik vertaal het wel, staat er in het Engels op. Zaterdag 19 september 2026, Marquee Club. New Wave Indie Rock'n'Roll Reopening. DJ's Ronnie Rotten en Cat Gadget playing from 10 p.m. to 5 a.m. in de Almoezenierstraat 46-4-2000 Antwerpen. Dus een bericht, omdat ja, zoals ik zei, een samenloop van omstandigheden wel degelijk. Het is niet nadat ik deze flyer heb gezien dat ik de uitzending ben begin uitwerken, want ik was er al mee bezig. The Doors, Jim Morrison zang en ook auteur van liederen. Ronnie Krieger, gitaar en ook medeschrijver van een aantal van de liederen. Jim Morrison naast zang ook wel sporadisch percussie en wat harmonica, maar voornamelijk zang. Ray Manzarek, klavieren en vocalen en John Densmore, drums. Opgericht in 1965, ze brachten 6 studioalbums uit tijdens het leven van Jim Morrison en nog 3 nadien, ook in de jaren 70. En zijn dan gestopt eind jaren 70. Een optreden ook live uit 1967 in de Ed Sullivan Show in de USA. Light My Fire komt er zo meteen aan. Er was controverse over, omdat ze verplicht werden, of nadrukkelijk werd gevraagd om iets te veranderen aan de tekst, die mogelijk een seksuele verwijzing heeft. Het is niet expliciet, maar het werd zelfs zo geïnterpreteerd. En op de televisie in de USA is daar een strikt beleid rond, zeker toen in de Ed Sullivan Show, kunnen we dat even zeggen. Iets om over na te denken. Behoorlijk wat geweld, maar wat seksualiteit betreft ligt het heel gevoelig, kunnen we stellen toch. Light My Fire.

Dit was de openingstrack uit het debuutalbum van The Doors. The Doors uit 1967. Een album met twee covers op ook. Dit vind ik de meest opmerkelijke. Alabama Song, Whiskey Bar, dus haakjes. Een lied van Kurt Weill en Bertolt Brecht in de versie van The Doors.

De film La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom, is deel 2 van een tweeluik. Eerste deel, La Bataille de Gaulle, L'âge de fer, was dat vorige maand, neem ik aan. Ja. Ik heb er ook over gesproken. Dit is deel 2. Twee films, mogen we dat wel zeggen, want het zijn behoorlijk lange films ook. De eerste 159 minuten, de tweede 157 minuten. Dus samen bijna 6 uur. De regisseur is Antonin Baudry, die samen het scenario schreef, samen met Berenice Villa, gebaseerd op een boek van de Britse historicus Julian T. Jackson, geboren in 1954. Zijn boek A Certain Idea of France, The Life of Charles de Gaulle, een boek uit 2018... Ik dacht toch wel een beetje ook de... Ik dacht dat dan zo wat Engelse, ironische humor... Die ook al in de film sluipt. Eigenlijk, zo meteen zal ik er niet meer over zeggen, denk ik. Wacht even kijken. Cinematografie, Chiora Bejag en Pierre Cottereau. Verder vertolkingen, Simon Abkarian als generaal Charles de Gaulle. Niels Schneider als generaal Leclerc. Simon Russell Beale als Winston Churchill. Campbell Scott als Franklin Delano Roosevelt. Daar heb ik nog een paar namen genoteerd. Felix Kissiel als Jean Moulin Rex. En Anna Maria Bartolomei als Livia. Wat heb ik? Dus die... Dit situeert zich in 1943 en 1944. Het vorige deel was voordien, toen Charles de Gaulle naar Londen trok. Toen ook het Engels niet machtig was, eigenlijk ook nauwelijks. Maar het geluk was dan, neem ik aan, dat Winston Churchill, een francofiel, die Frans sprak met Charles de Gaulle. En ja, nu in het geldt trouwens in het tweede deel ook voor Franklin Delano Roosevelt. Wordt ook een francofiel genoemd en dan ook in het Frans praat. De Gaulle, die al toch een beetje op die paar jaar blijkbaar wel wat Engels heeft geleerd. Want hij had geen tolk nodig als hij in het Engels werd toegesproken. Maar zelf toch heeft hij een paar woorden Engels wel gesproken, maar toch voornamelijk het Frans hanteren. Dat is op zich al een beetje toch, terwijl hij in een zwakkere positie zat ten opzichte van Groot-Brittannië, waar hij dan als gast was, kunnen we stellen. En wou hulp ook van de USA, die eigenlijk andere ideeën had, andere plannen had eigenlijk ook. Dus dat is het gegeven. Turbulente zaak. Het is een beetje ook... Met zijn drie fronten kunnen we dan zeggen. Er is het gebeuren in Londen, er is het gebeuren in Afrika, met die generaal Leclerc, die dan ook op een merkwaardige manier bevorderd wordt tot generaal. Hij was kolonel, geloof ik. Ja. En dan die de strijd voert tegen troepen van Rommel, de bekende strateeg Rommel, van Nazi-Duitsland, die met veel meer wapens en vliegtuigen wordt tegengehouden door hardnekkige verzet en dergelijke. Dus dat is een opmerkelijke, belangrijke rol ook eigenlijk in het verhaal. En dat gaat dus wel om een echt bestaan de figuur. Die generaal Leclerc, die overleed in 1947, heb ik even opgezocht, op 45-jarige leeftijd. Maar was eigenlijk al... Heeft het overleefd, die strijd die daar gebeurd is, maar dat was opmerkelijk toch ook wel. Dan heb je die... Ook heb vermeld Felix Kissiel als Jean Moulin, genaamd Rex. Belangrijke figuur in het verzet in Parijs. Dus ook echt bestaande figuur. Die probeert een gezamenlijk front te vormen van het verzet, de communisten en dan erbij en weet ik wel. En rond Charles de Gaulle te verzamelen, want het was toch meerdere opties, neem ik aan, die werden onderzocht. Dat is ook een echt bestaande figuur. Die vrouw, Livia, zijn assistente van Dijon, kunnen we zeggen, dat is geen historische figuur. Maar dus dat is ook de enige vrouw die voorkomt in het verhaal. Dus toch kunnen we stellen. Dat risicovolle daden stelt in het verzet, dat wel. Maar voornamelijk is het een mannengebeurtenis, kunnen we stellen. Op zich, ik zei, op drie fronten kunnen we eigenlijk stellen dat het zich afspeelt en toch boeiend. Het ging eigenlijk, dus ik zei, langdurig, maar toch ging het eigenlijk heel vlot, vond ik het gebeuren. Dus de moeite waard om toch even bij stil te staan, een aantal overwegingen. En hoe het eigenlijk geworden is uiteindelijk, is anders dan een paar opties onderweg die vermeld werden, onder meer. Dus zo kunnen we dat stellen.
ja, de USA, dus Franklin Delano Roosevelt in zwakke gezondheid, wat ook in de werkelijkheid zo was. Hij is overleden in 1945 op 63-jarige leeftijd. Dus hij was al niet in optimale gezondheid toen daar het gebeuren in 1944 ook al niet dus meer. Oké, okay, maar toch sterk de moeite vond ik deze film. La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom. Die heb ik uit de compilatie met coverversies van lieder van The Doors, Darken My Fire, A Gothic Tribute to The Doors. Verscheen in het jaar 2000. Ik zie hier staan Cleopatra Records. Ik heb gekozen voor Erie Von. Die brengt zijn versie van The Spy en er staat bij dat hij alles zelf doet. Zij heeft het geproduceerd, geëngineerd en ook

De volgende film, Mas Palomas, is een Spaanse film uit Baskenland. Mas Palomas is een badplaats op Gran Canaria, dus niet in Baskenland. De film speelt zich gedeeltelijk af op Mas Palomas en gedeeltelijk in Baskenland, San Sebastián. Regie José María Gunaga en Aitor Arregui. Scenario José María Gunaga. Cinematografie Javi Aguirre Erauso. Muziek heb ik genoteerd hier, Aranzazu Kaleja. Maar ik weet niet, er is nog andere muziek in de film, in de dancings waar ze komen, de personages. En met ook een aantal opvallende zaken op de soundtrack, wou ik hem zeker ook vermelden. Verder heb ik hier genoteerd hoofdrol José Ramón Sorois als Vicente. Een homoseksuele man van 76 jaar. En zijn dochter, Nerea, vertolkt door Nagore Aramburu. Die komt in het tweede deel van de film aan bod. Het eerste deel op Mas Palomas. Vicente, zijn relatie van 25 jaar is voorbij. En hij komt op een strand met alleen mannen, waaronder ook een aantal naakte mannen. Dan is er in de duinen toch zoeken naar seksuele contacten. Die nadrukkelijk ook in beeld komen, kan ik u zeggen. Dat geldt ook in een dancing waar uitvoerig seks bedreven wordt. Mannen, ook allemaal mannen. En Vicente zakt in elkaar. Heeft een beroerte gekregen en in het tweede deel wordt hij wakker in een verzorgingscentrum, woonzorgcentrum in San Sebastián, in Baskenland. Hij gaat revalideren. Is een kamer voor twee personen, dus de andere persoon waar hij daarmee te maken krijgt. In de eerste plaats moet hij revalideren en krijgt te maken met de regels van het huis, zullen we dat maar stellen. Van, na het middageten mag er niet even op het bed gelegen worden, geen siesta. Want we willen dat de mensen met elkaar contact hebben of zoiets. U ziet dan een aantal mensen, ook vrouwen. Dus nee, trouwens niet enkel mannen, daar mannen en vrouwen. U ziet dan een aantal, bijvoorbeeld vrouwen, zag ik dan wel op de zetel zitten slapen. Dat mocht dan blijkbaar wel. Die werden niet wakker gemaakt en gezegd, je moet maar met elkaar praten of zoiets. Maar ik bedoel, in elk geval, er waren strikte regels. En ook, hij krijgt een persoonlijke verzorger toegewezen. Maar dat is een homoseksuele man. Dat krijgt hij ook later bevestigd in beelden op internet die hij dat gaat opzoeken via zijn telefoon. Maar hij wil eigenlijk zijn geaardheid niet prijsgeven. Of hij wil daar niks over zeggen. Hij wil daar niet mee naar buiten komen. Dat is eigenlijk toch het idee van dat niet te doen. Maar langzaamaan, naarmate hij beter wordt, zullen we maar stellen. Beter revalideert, opnieuw kan gaan en dergelijke. Dan komt de drang toch terug naar boven. Er is een relatie met zijn dochter, want hij was gehuwd, hij had een dochter. En is dan op een bepaald moment is hij weggegaan thuis. Uit de kast gekomen is aan de term die je kan gebruiken, neem ik aan. Dus dat is het gegeven. En die dochter die voor hem zorgt, in alle omstandigheden, dat is het eigenlijk, grotendeels. Kan ik nog verder gaan met het idee, ik zei al, dat een drang toch terug naar boven komt. En hoe ga je daar dan mee om? Ga je dat met de directrice die hem aanraadt, van ga je dat nu zeggen of ga je dat niet zeggen? Het zijn hier oudere mensen, conservatieve mensen. Ben je bereid om beledigingen te ondergaan? Want dat kan gebeuren en dergelijke. Dat is toch het element van de ongebreidelde vrijheid, kunnen we zeggen, dat daar dan toch beleefd werd op Mas Palomas. En dan de strikte regels in dat woonzorgcentrum. Dat was eigenlijk ook opvallend. Ik denk het die toch sterk de moeite, deze film ook. Om verschillende redenen. Laat die belaten. Mas Palomas, geregisseerd door José María Gunaga en Aitor Arregui. Brigitte Kaandorp, dubbel CD. Brigitte Kaandorp Kunst, integrale theaterversie. Ik zie het opstaan, perspremière 19 oktober 1991. De opname van deze dubbel-cd was op 4 en 5 juni 1992 in de Kleine Comedie in Amsterdam.
Alvast de openingstrak. Ballet. En daar staat vermeld als componist Tchaikovsky. Inderdaad, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Op heel eigen wijze geïnterpreteerd, kunnen we stellen, door Brigitte Kaandorp en onder meer ook publiek.

Een fictief vocaal duet. John Lee Hooker en Jim Morrison. Roadhouse Blues. De vocalen van Jim Morrison werden postuum ingemixt, zodat het idee van een duet ontstond. Uit de compilatie Stoned Immaculate, The Music of the Doors. De film Evil Dead Burn. Een flinke portie bovennatuurlijke horror. Regie Sébastien Vanitschek, die ook het scenario schreef, samen met Florent Bernard. Gebaseerd op The Evil Dead van Sam Raimi uit 1981. Sam Raimi toen regie en scenario. Dat was een moeilijke start voor zijn carrière, maar dat ging dan heel goed uiteindelijk, het resultaat. En dit is de zesde film, als ik me niet vergis, in die reeks die ontstaan is. De vorige was in 2023. Dit is dus overwegend Franse gebeuren. Franse regisseur, die ook al een horrorfilm heeft gemaakt ergens een aantal jaar geleden. Wat heb ik hier nog genoteerd? Cinematografie Philippe Lozano. Muziek Double Danger. Het Franse duo Douglas Cavana en Xavier Co. Vertolkingen Souheila Yacoub als Alice Price. De Franse echtgenote van William Price, vertolkt door George Poulard. Nu, Franse echtgenote, dus is wel de actrice, komt wel uit Zwitserland. Maar dus, dat is het gegeven. Ik weet niet welke mate ik moet gaan. William overlijdt en de familie gaat naar een soort buitenhuis, waar ook nog wat spullen van de grootvader aanwezig zijn. En er ontstaat een... er waren in het begin trouwens al wat demonische aanwezigheden en horror helemaal bij het begin. Dus je wist al waar het kon op uitdraaien, als in het landhuis trouwens. Waar dan ook het boek Necronomicon opduikt. Een fictief boek van de doden. Bij weten eerst opgedoken in een kort verhaal van H.P. Lovecraft in 1924. Maar het speelde hier een rol dus. En de familie die dus als bezeten tegen elkaar ingaat. Het is een... Het gaat er flink tegenaan, flink. Dat kan ik zeggen. Dat is het element. Met de hond ook, die een flinke rol speelt. Dus die muziek ook natuurlijk bij de soundtrack is belangrijk. Maar ook naast die Double Danger ook bijvoorbeeld een lied van de Belgische zanger Jacques Brel. La chanson des vieux amants. Dat is het huwelijkslied van het echtpaar dat ook al een zeer turbulente geschiedenis had. Alice toont haar litteken, dat staat overgehouden aan haar echtgenoot, voormalige echtgenoot. En ook al een scène met enorme ruzie en explosiviteit komt ook in beeld. Maar het gaat er hard aan toe. Zo kunnen we dat stellen, neem ik aan. Hè. En het is wel degelijk ook een bovennatuurlijk element, bovennatuurlijke horror. Evil Dead Burn, geregisseerd door Sébastien Vanitschek. The Doors met Touch Me. Geschreven door Robbie Krieger. Ik wil benadrukken dat ook Robbie Krieger compositorische bijdrage heeft geleverd aan het werk van The Doors. Onder meer dit stuk dat hij volledig schreef. Voor andere stukken was hij co-auteur ook wel en dergelijke. Touch Me.

zal ik nou voor de grap eens zo'n liedje laten horen wat erin zit? Nou, ik zal, moet je horen, ik zal het laten horen. Het heet Kleine Zeug.

0: Diana. Nee, joh. Ik zou er niet eens om klappen, echt waar. Nee, joh. En er kwam er nog een hele conferentie achteraan over scharrelproducten. Scharrelpatat met scharrelmayonaise. Scharrelsigaretten. Recycled tampons, weet ik veel. Ja, weet je wel. Ja, het zal hartstikke... Even depp hoor, anders zie ik er niet uit. Het zal hartstikke vernieuwend geweest zijn. Maar ik kon, ik kon het gewoon niet. Zo lag het gewoon.
1: Je hoorde Kleine Zeug van en door Brigitte Kaandorp. Wat er zo meteen aankomt is het interview. De gids, de audiogids Ray Manzarek. Een interview uit 1991. Ik had een fragment. Het gaat over het ontstaan van The Doors. Ray Manzarek was ook student aan de filmschool van de Universiteit van Los Angeles, waar ook Jim Morrison studeerde en daar ook een diploma haalde, overigens. Daar hebben ze elkaar leren kennen. Zij zijn de eerste aanzet voor The Doors geweest. En dan werden Robbie Krieger en John Densmore erbij gehaald. Zo is de bezetting ontstaan. Dus ik heb het al min of meer samengevat voor een deel. Enkele liederen uit het derde studioalbum van The Doors, Waiting for the Sun, uit 1968, afwisselen met fragmenten uit dat interview. En dan gaan we zo langzaamaan richting de tentoonstelling waar ik iets over ga zeggen, Hannah Perry in Tic Tac. Even kijken, waar zijn we gebleven? Er komt ook nog wat, ik kan niets meer zeggen. Een van die tracks uit Waiting for the Sun is Spanish Caravan. En ik zal ook laten horen de concertante versie uit de cd Nigel Kennedy, viool, Jazz Coleman en het Symfonisch Orkest van Praag. Ook met Spanish Caravan. Dus je hoort eerst de versie van The Doors en dan in twee keer de versie uit dat album, The Doors Concerto. Maar eerst even kijken, Love Street, daar begin ik mee, dat lied.

De originele versie van The Doors overigens ook. Ik ben naar Tic Tac geweest, tentoonstellingsruimte aan de Mechelse Steenweg in Antwerpen. Er is momenteel te zien een tentoonstelling van Hannah Perry, Hard Love. Ja, nog te zien tot 1 augustus. Sculpturen, bij het binnenkomen sculpturen, zware betonblokken en betonijzer met ook wat ballonnetjes die toch een hartje suggereren, alleszins. Dan is er ja, 3 ruimtes zijn het, in de kelder. Daar is ook geluid. De persoon, de verantwoordelijke van de galerie, neem ik aan, die het even iets meer volume gaf. En dan bleek op, ja, het is een componiste ook, dus Hannah Perry uit Groot-Brittannië. Geboren in 1984, inmiddels 42. Ze maakt sculpturen, ook geluidskunst. Het is eigenlijk, ja, een componiste, zou ik bijna kunnen zeggen. Ik had ook het gevoel dat daar vocalen bij zaten, allerlei zaken. Dus een interessante compositie die klonk. Dan de eerste verdieping, en is er ook nog de gelijkvloers in de eerste verdieping. Ook wat drukwerk, iets van een editie is er te zien, en ook nog andere sculpturen. Dus zware werk, zou je dat kunnen zeggen, met fysiek zware betonblokken en ook nog andere zware stukken die daar staan. En toch de combinatie met het geluid vond ik eigenlijk de interessantste combinatie eigenlijk. Er zijn ook teksten gemaakt, die daar ook op de eerste verdieping, teksten in het Engels. Een zaak, ja, Tic Tac is een tentoonstellingsruimte, geen galerie. Hannah Perry wordt vertegenwoordigd door een galerie in Londen, neem ik aan, ja, Groot-Brittannië alleszins. En dus dat is de connectie eigenlijk. Maar die teksten, die dan, er zijn een paar in het Engels geschreven, die dan op een of andere manier daar toch de betekenis of het gewicht, zou je bijna kunnen zeggen, van het werk mee wil bepalen, voor een deel. Maar voor mij was het eigenlijk gewoon het zien van het werk en de combinatie met het geluid vond ik eigenlijk de sterkste combinatie. Maakte het eigenlijk een solide indruk. Dus als je binnenkomt en het staat niet zo luid, want in het begin stond het niet zo heel luid, kan gevraagd worden om het volume een beetje te verhogen, zodat het geluid ook te horen was tot op de eerste verdieping. Dus niet geen beat of zoiets. Hè. Dus gewoon geluid dat dan ook tot en met, die verdieping is dan niet zo hoog eigenlijk. Dus, maar dat was toch, je kunt het vragen alleszins, neem ik aan. Het is de moeite, want zonder dat geluid is het toch een mindere ervaring, denk ik dan. Interessant. Zoals ik zei, nog tot 1 augustus. Wat zijn de openingsdagen? Woensdag tot en met zaterdag van 13 uur tot 18 uur. Tic Tac, Mechelse Steenweg, 247 Antwerpen. Ja, tictac.be, daar kan u ook wat zien van het werk en meer informatie krijgen. William S. Burroughs heb ik klaarstaan. Uit de compilatie Stoned Immaculate, The Music of the Doors. William S. Burroughs met Is Everybody In? William S. Burroughs begeleid door 3 leden van The Doors, Robbie Krieger, Ray Manzarek en John Densmore. De 3 overlevende leden, zou je kunnen zeggen. Daar ga ik meteen aan koppelen een stuk van Brigitte Kaandorp, Licht en Geluid. Dat ga ik in fragmenten brengen, afgewisseld met live opnames van The Doors uit een dubbel cd, The Doors Live. We moeten hem even nog bij de hand nemen. Ja, The Doors live in Vancouver 1970. Dus dat gaat afgewisseld worden met Brigitte Kaandorp, Licht en Geluid. Even kijken, waar zijn we dan? Ja, en uiteindelijk komt dan de versie, zoals ik beloofd heb, de versie van The End door The Doors zelf. Uit 1967. Dus niet uit het, dus uit het debuutalbum van The Doors, The End, slotstuk van The Doors, 1967. Zo, dat is toch een heel eind verder zijn we dan. Dan ga ik zo langzaamaan het boek ter hand nemen. Dat is een boek van 5 kilogram, dat ik heb kunnen uitlenen. Jim Morrison, The Pony, even kijken, ja. Jim Morrison,

eerlijk maar. Ja, en daar komt, ja, en daar komt ook nog eens bij. Ja, daar let u meestal niet op als gewoon publiek zijnde. Maar licht en geluid, dat is vaak ook nog eens een keer de helft van het effect van zo'n liedje. Sowieso van alles wat je op het toneel doet. Dat is misschien wel even leuk om te laten zien. Kan je dat even laten zakken, Sjaak? Hier. Ja, kijk, in donker is het sowieso al helemaal niks. Dat ziet u ook. Als leek, maar dit is ook heel erg. Zie je? Ja, dat ziet u ook. Ja, dit, zo'n liedje in dit licht, nou ja, dat is stom. Dit is stom, het is al een liedje van niks. Nou ja, en dan in dit licht, mensen lopen de zaal uit, ik weet het zeker. Je kan Frank Sinatra heten, je kan met een 30-koppig orkest hier New York, New York gaan staan zingen. Maar in dit licht, dat gaat niet goed. Mensen denken, dat is niet goed meer met Frank, die lopen weg. Maar dat ligt helemaal niet aan Frank, maar aan het licht. En zonder geluid is het helemaal waardeloos. Ik zeg, zonder geluid is het helemaal waardeloos, dat versta je niet eens. Maar als je er nou een beetje een dramatisch lichtje opzet en je draait er desnoods een beetje een effectief romantisch muziekje onder. Nou, eerlijk waar, het maakt geen klap meer uit wat je doet. Eerlijk waar niet. Je kan, eerlijk waar, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar je kan bij wijze van spreken het telefoonboek voor gaan lezen. Eerlijk waar. Eerlijk waar. Nou, ik heb er hier toevallig eentje liggen. Wacht, dan moet je kijken. Doe ik het eerst, zal ik het even laten zien, zal ik het bewijzen. Doe ik het eerst in dit licht, zonder speciaal geluid. Sorry. Ja, maar een beetje verkouden. Ah, heerlijk. En dan doe ik het daarna. Sorry, knippen we er allemaal uit. En doe ik het daarna. Doe ik het daarna in dramatisch licht. Met dramatisch geluid. Moet u opletten. Cool, leren wat een drukte hier, hè. Je zal hier maar wonen. Wacht even hoor. Even een gezellige plaats hier opzoeken. Nou ja, maakt in principe ook niet uit. Nou ja, let's op. Wacht een detective bureau. Den Boer. Ja, man. Nou, het maakt niet uit. Let's op. Ja, dat maakt wel uit. Nou, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Nou, ik kan niet kiezen. Nou, deze. Nou, maakt niet uit. Hè? Ja.

Diepebrink. Oh, daar heb je ze waarschijnlijk. Ja. Kijk hoor, ja, het is maar één inderdaad. Zonder N, Diepebrink. 694, 45, 92. Dienstencentrum Loodgieterswerk. 612. Haar vader waarschijnlijk. Ah. Ah, stil nu even. Laat even iets aan bewijzen. 612-5606. Dieren. 662-1899. Nou, dit is niet echt spectaculair, dat ziet u ook. Er wordt een beetje vervelend op een gegeven moment. Het is dat zij daar zitten te giechelen, maar het wordt in principe vervelend. Nou, moet je nou opletten. Doe niks anders, let op.

diepe brink. 694, 45, 92. Dienstencentrum loodgieterswerk. 6, 12, 56, een 0 en een 6. Dieren. 6, 26, 85, een 9 en nog een 9. Dieren, crematorium en begraafplaats. 6,93, 12, 33.

Dierenhandel Exotica 6 79 42 en het reservegetal 80. Dames en heren, licht, makkelijk, geluid, paal, duel, vol spot, koosplanken, met dank aan de mannen van theater.

0: Volgende nummer. Het volgende nummer. Dit is niet goed. Wat een stom geluid, zeg. Ik doe niks, echt waar niet, nee. Eerlijk waar, ik praat gewoon, nee, echt waar. Nou, echt waar, hoe heet u bijvoorbeeld?
1: Charlotte.
0: Zie je wel, Charlotte hebben het ook. Hoe heet u?
1: Els.
0: Ja, zie je wel, Els en Charlotte hebben het ook, ja. Ja, ligt niet aan ons, nee, ligt niet aan ons. Ik lijk wel een oude nicht, vind je niet? Ja. Oh, meid, vertel. Oh, zo'n trut. Ik denk dat de batterijen op zijn. Wacht even.

0: Nou, dan moet hij zo... zo goed zijn. Dit is ook niet goed. Wat een stom geluid, zeg. Ik doe niks, echt waar. Nee, eerlijk waar niet. Ik praat gewoon. Ik lijk Carrie Jepsen wel. Ja. Ja. Nee, nou, Hanneke, kom er maar even bij, hoor. Nou, je bent zeker wel nieuwsgierig wat er achter de waaier staat. Hè? Nou, ik heb hem al gezien, hoor. Het is een keier, hoor. Wacht, wat heb ik nou fout gedaan?
1: Ja, weet ik niet. Wat heb je erin gestopt? Dat is niet goed, hoor. Dit.
0: Ja, die reservebatterijen, die lagen daar. Voor calamiteiten. Het is niet goed. Het is wel grappig.
1: Er ligt een doosje met medium batterijen. Dat moet goed zijn.
0: Oh, ik heb de small erin gedaan, weet ik veel. Moeten de medium erin? Ja, weet ik veel. Ja, je bent een vrouw, hè? Daar heb je geen verstand van, techniek.
2: Ja, hij doet het weer. Sjoe. Ja, hey, je doet er een paar verkeerde batterijen in en je hebt eigenlijk gelijk alweer succes. Het is zo makkelijk allemaal. Ik begrijp eerlijk waar niet dat er nog meisjes zijn die bij de HEMA werken. Echt waar niet. Het is zo... Nou ja. Nou goed.

The End uit het debuutalbum van The Doors. The Doors uit 1967. Zometeen, ik heb het boek hier al ter hand genomen, maar ik ga, zoals beloofd, de versie van The End uit de cd The Doors Concerto met Nigel Kennedy en Jazz Coleman en het Symfonisch Orkest van Praag. The End en in fragmenten zal dat zijn, tussen de teksten door. Het boek van, ik denk, toch een enkele kilogram. Het was uitleenbaar in de bibliotheek. Ik doe dat regelmatig als ik iets specifiek nodig heb. Het is niet altijd gemakkelijk, omdat de aankooppolitiek beperkt is. Kunnen we, neem ik aan, wel zeggen, denk ik. Dat is de teneur momenteel. Die leeft in het bibliotheekswezen dat gestuurd wordt dan door, neem ik aan, politieke gegevens. Ja. Ja, ik was er even over aan het nadenken. Ik kwam zo even een zin in mijn hoofd. Stel je voor, een soort ideaal, een kiesvee geprogrammeerd door de algoritmes van de quizkunde. Ongelukkig gezien, maar ik heb hem nu toch uitgesproken.

Ja, het is een boek uit 2021, in het Engels. En ik ga het eerste gedicht dat erin staat, en ook Jim Morrison heeft ernaar verwezen, dat is het eerste gedicht dat hij zich herinnerde. Geschreven op 10-jarige leeftijd. Ik ga wel iets aanhalen, familiale context van Jim Morrison. Geboren in 1943 in een militair gezin, kan je zeker zeggen. Hij had ook trouwens een broer en een zus. Maar zijn vader was officier in het leger van de USA. Rond 1943 was hij piloot, gevechtspiloot. Heeft ook een aantal missies gedaan. Maakte nadien, na de oorlog, meer carrière in de US Navy. Waar hij in 1967 werd gepromoveerd tot admiraal. Dat is toch de familiale context van ook de 10-jarige Jim Morrison. Ik zal eerst het Engels origineel, Engelstalig origineel voorlezen en dan mijn vertaling erbij nemen.

De Pony Express. Dit is een bedrijf. Ja, postbedrijf, zoals blijkt uit de tekst. De Pony Express. De Pony Express carried the mail over hill, over dale, over rough, rugged trails. And the brave men that carried it didn't complain, for they knew they were helping their good country's name. They rode and rode through strong winds and rain, just to carry the mail and build up our name. Over Indian country and great sandy plains, they carried the mail and shared our great fame. May 21st, 1954. Mijn vertaling. Ik heb de titel van het gedicht niet vertaald, omdat het is een bedrijf. Pony en Express, dat kan zo blijven, denk ik dan. De Pony Express. De Pony Express droeg de post over heuvel, over dal, over ruwe, ruige routes. En de dappere mannen die het droegen, kloegen niet, want ze wisten dat ze hielpen de naam van hun goede land. Ze reden en reden door sterke wind en regen, gewoon om de post te dragen en onze naam op te bouwen. Over Indiaans land en grote zanderige vlakten droegen ze de post en deelden onze grote faam, of roem. 21 mei 1954, eerste gedicht van Jim Morrison. Ja, het eerste dat hij zichzelf herinnert ook. En zoals beloofd, alvast een fragment uit The End, orchestrale versie uit The Doors Concerto.

Ja, ik was een beetje afgeleid. De pauzeknop moest enkele seconden eerder worden ingedrukt. Vandaar toch een niet zo ideale onderbreking van die eind. Verder in het boek, heel dik boek, zwaar boek. Een tekst die te maken heeft met de filmstudies, kan je ook, neem ik aan, zeker wel zeggen, van Jim Morrison. Zoals ik eerder aangaf, studeerde hij aan de filmschool van de Universiteit van Los Angeles. Haalde daar een bachelordiploma. Ray Manzarek heeft aangeduid dat hij inderdaad ook op diezelfde school zat, maar hij een masterdiploma haalde. Maar ik heb hier een tekst. The Hitchhiker. A film idea by Jim Morrison. Er is ook, zoals ik aan het begin van de film, van de uitzending zei, een film gemaakt, 53 minuten. Ik heb de titel niet bij de hand, maar in elk geval, het is niet de exacte verfilming van dit idee. En Jim Morrison maakte een film met enkele kameraden. 53 minuten, is ook niet zo courant beschikbaar, die film. Maar bon, de tekst. Ja, en ik probeer ermee achter de microfoon te manoeuvreren. Ik ga het begin brengen. Eerst het origineel, dan wat muziek, dan mijn vertaling van dat allereerste deel, dan het vervolg van het origineel, ook een kort stuk, en dan mijn vertaling van dat tweede deel. Met telkens wat muziek ertussen uit The End, orkestrale versie. Ja, je zou toch kunnen zeggen, Jim Morrison met gevoel voor humor, een minder bekend aspect van hem, komt toch wel aan bod, vind ik, in deze tekst.

Ja, nu mijn vertaling in het Nederlands, van wat ik net in het Engels heb proberen voor te lezen, kunnen we zeggen. Ja. Ik was er niet helemaal tevreden over, maar het is er doorgeraakt, min of meer. De Lifter. Een filmidee door Jim Morrison. Het scherm is zwart. We horen de stem van een jonge man in informeel gesprek met vrienden. Nee, deze kerel zei het me. Je kunt over de grens gaan en een meisje kopen en haar meenemen. En dat is wat ik ga doen. Ik ga naar daar, koop een van hen en breng ze naar hier en trouw met haar. Ik ben de stem van een oudere vrouw. Billy, ben je volledig gek? We horen het goedaardige gelach van de vrouw, een man en een andere vriend, met de aandringende stem van Billy, die zich verheft door te zeggen: Billy, nee, het is waar, echt, deze kerel zei het me, het is waar, ik ga het echt doen. De film verandert naar kleur. Een koppel zit aan een kleine tafel in een gesimuleerde grensstad nachtclub. Het is een beeld van dichtbij. Het herinnert ons mogelijk aan de absintdrinkers van Picasso. De sfeer wordt gesuggereerd door randgeluiden zoals onstuimige jonge stemmen, vloeken in een buitenlandse taal, het rinkelen van glazen en muziek van een kleine rockgroep. Misschien is er een danseres zichtbaar op de achtergrond. Misschien topless. Een anonieme serveuze kan het beeldkader binnenkomen en verlaten, drankjes serverend.

held is dronken. En hij probeert een aantrekkelijk Mexicaans meisje te overtuigen. Een serveuze in de bar, een hoer, om met hem de grens over te gaan en met hem te trouwen. Het meisje tolereert hem. Ze werkt, ze moedigt drinken aan en moet luisteren, maar ze vindt hem ook leuk. Hij interesseert haar op een of andere manier. Billy, ik weet dat de enige reden dat je niet met me meegaat is omdat ik geen geld heb. Wel, luister, ik zeg je, ik ga terug naar daar en haal wat geld. Heel veel geld. Misschien zelfs 10.000. $10.000 in 1969 is nu meer dan, iets meer dan $91.000. Vond het toch nodig om dit als nota van de redactie even toe te voegen? Misschien zelfs 10.000. En dan kom ik terug voor jou. Ik kom terug. Hij verdwijnt zigzaggend uit beeld. Vastbesloten, dronken. De camera blijft op het meisje gericht. Ze lacht, weemoedig en ironisch, hem na. Dan grijpt ze een andere jonge Amerikaan en trekt hem neer, zet hem naast haar, het meisje. Hey man, wil je een drankje voor me kopen? Titel: De Lifter, een Amerikaanse pastorale. Film verandert naar zwart en wit.

Ja, dit mocht dus helemaal niet meer, hè, van kunst. Ukulele, dat wisten we nou wel, maar ik heb er nog een heel mooi liedje op gemaakt. Over mijn lievelingsonderwerp. Had het? Zeg maar. Het is een reggae.

Ja, ik zal nu komen met de aankondiging van Thuisreis volgende week. Volgende week in Thuisreis. Thuisreis naar Antwerpen. Naar het Operaplein en omgeving. Met muziek uit de soundtrack van de film Calas uit 2002 in regie van Franco Zeffirelli. Met Fanny Ardant als Maria Calas. Uit de soundtrack historische opnames met zangeres Maria Calas. Verder muziek uit de CD van Martin Tétrault en Robert M. Lepage. Cala, la diva et la vinyl uit 1997. Ook doorheen de uitzending vier tracks uit de dubbel CD van Brigitte Kaandorp. Kunst, integrale theaterversie, opname 1992. Hieruit onder meer de track Calas, verwijzend naar Maria Calas. Verder een ruime selectie uit de compilatie-CD Extracted Celluloid uit 1999. Een keuze uit de compilatie van Blaastaal. De Woonkamer uit 2005. Blaastaal nog steeds actief op Radio Centraal. Ook een selectie uit twee CD's van Negative Land. Happy Heroes uit 1998 en Helter Stupid uit 1989. En een keuze uit een CD van Girl Talk Night Ripper uit 2006. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik voor uit een literair tijdschrift dat ik recentelijk vond op straat in de buurt van het Operaplein, ongeveer 1 kilometer van dat plein in de Wolstraat aan de tramhalte, nabij wat Ercola werd genoemd en inmiddels neem ik aan Ercoland is. Toen was dat nog niet zeker en het pand moest ontruimd worden. Op de hoop die klaar stond voor groot vuilophaling lag helemaal bovenaan een exemplaar van het laatste nummer van het avant-garde tijdschrift, Gare Civique. Avant-garde literatuur, verschenen in 1964. En ja, de jonge man die het gebeuren rond Ercoland mee coördineerde, zei me dat ik dat gewoon kon meenemen. Het was daar voor het groot vuil. Het was wel in orde, nog hygiëne is in orde. Er was ooit wel wat vocht op terechtgekomen op dat exemplaar, maar het was al opgedroogd, inmiddels een lange tijd opgedroogd. En perfect leesbaar ook. Wat ik ga doen, ik ga teksten voorlezen uit dat magazine van Armando en van het duo Sleutelaar plus Vaandrager. Er zit ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Antwerpen, naar het Operaplein en omgeving. Nu verder met deze thuisreis naar Parijs. Het graf van Jim Morrison op Père Lachaise. Ik heb een cover van een track van The Doors, When the Music's Over, door Controlled Bleeding. Dat komt er nog aan. Dan uit The Doors Morrison Hotel uit 1970, dat album. The Spy, u hoorde eerder in de uitzending de interessante uitvoering door Erie Vaughan. Dat kan nog, neem ik aan. En misschien ook een stukje Roadhouse Blues. U hoorde de versie van John Lee Hooker en Jim Morrison, maar dat zal niet helemaal in de uitzending meer kunnen, denk ik. Wel Controlled Bleeding, alvast.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Ook vandaag zetten we onze jaarlijkse zomertocht door de Franstalige muziek verder. Zoals het ondertussen de gewoonte is geworden, staat jullie hier volledig in het teken van chansons, pop, elektronica en muzikale omwegen uit alle hoeken van de Franstalige wereld. Zoveel mogelijk muziek, zo weinig mogelijk afleiding. Voor deze derde zomeraflevering zoeken we het iets dichter bij de neonverlichting dan bij het strand. Met een mix van synthpop, zonnige electropop, moderne wave en licht psychedelische elektronica bewegen we ons ergens tussen de dansvloer en de dagdroom. We begonnen met Storytelling van Clio. Een toepasselijke titel in een tijd waarin iedereen voortdurend zijn eigen verhaal lijkt te vertellen. Via sociale media, podcasts, nieuwsbrieven of foto's van ontbijtjes. Het verschil is dat Clio er tenminste nog een goed nummer van weet te maken. Daarna luisterden we naar Je prends du plaisir van Miel de Montagne. Een titel die bijna rebels klinkt. Plezier maken zonder productiviteitsplan, zonder zelfoptimalisatie en zonder dat er achteraf een certificaat wordt uitgereikt. Het blijft een onderschatte kunst. We zetten onze reis verder met Beauté Fatale van Vanessa Philippe, een titel die ergens balanceert tussen verleiding en waarschuwing, alsof schoonheid ook een kleine gebruiksaanwijzing zou moeten meekrijgen. Tot straks.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde zomereditie van Moiré op Radio Centraal. Daarnet luisterden we naar Je t'ai toujours aimé van Polyphonic Size, gevolgd door Le double van Lem. Het is moeilijk om die twee nummers niet als verre familie van elkaar te horen. Polyphonic Size blijft een van die groepen die de Belgische muziekgeschiedenis een beetje scheef hebben gezet, op de best mogelijke manier. En Lem lijkt die erfenis verder te dragen. Zij het in een wereld die er ondertussen niet bepaald overzichtelijker op geworden is. In Le Double horen we iets wat vandaag misschien bekender klinkt dan ons lief is. Stedelijke verveling, kleine persoonlijke rampen en de eindeloze gesprekken die mensen met zichzelf voeren wanneer niemand anders nog luistert. Gelukkig gebeurt dat allemaal op muziek die uitnodigt om te bewegen. Alsof de sociale apocalyps tegenwoordig vooral iets is waar we op dansen. Voor we afscheid nemen, duiken we nog even in de prachtige compilatie Histoire du Coeur, Lost French Synthpop, 70s en Eurobombs, 1980-1989. Een verzameling nummers die jarenlang verborgen zaten in platenbakken, vergeten studio's en stoffige archieven, wachtend op een tweede leven. Daaruit luisteren we eerst naar Poupée van Fabienne Stocco. Daarna sluiten we deze uitzending af met Vacances à deux van Kira. Want uiteindelijk eindigen we zoals elke zomer graag eindigt. Met een beetje romantiek, een vleugje synthpop en de hardnekkige illusie dat vakanties langer duren dan ze werkelijk doen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week voor een nieuwe zomereditie van Moiré op Radio Centraal. Salut!

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A hersens en ritme, ofwel via de streaming die je vindt op www.radiocentraal.be. Wij begonnen deze warme dag met een nummertje van Mauro Pawlowski uit zijn album, zijn laatste album, Unspectacular Times, The Ever Waltzing Tides, Mauro Pawlowski. Dan heb ik hier nog iets splinter nieuws voor u klaarstaan van Intige Talure samen met Claude Perwé, die hebben ook juist een nieuw album uit, Sometimes Weak at the Knees heet dat album, en daarvoor van draaien wij voor u het 11e nummerke L'Urbanisme. Intige Talure en Claude Perwé.

0: Caesar.
1: Même ainsi soit-il.

Ja, en dat waren ze dan nog eens intige Talure en Claude Perwee van het album Sometimes Weak at Denise, vorig jaar oktober uitgebracht. En dit nummer heet Dark Wood Song. Ja, en dan moet je voorstellen dat je even zo'n bos woont en dat je van de ene dag op de andere dat ze dat beginnen te kappen en helemaal kaal liggen. Want dat blijkt dan namelijk een bos te zijn, een monocultuur, waar dat ze dan in één keer helemaal komen plat gooien. En dat is wat onze vrienden in Ierland hebben meegemaakt een tijd geleden. En Natalia Baylis, die wil daar een muziek over schrijven. En eerst was die op zoek naar de destructie en al wat er verdwenen was, om dat in beeld te brengen. Maar toen op de morgen hoorden ze een merel zingen en die bleef maar aandringen om toch eens te kijken naar welke nieuwe opportuniteiten dat daar weer al kwamen op dat koolgekapt stuk land. En dan is ze inderdaad haar plannen omgegooid, is ze naar het nieuwe leven gaan zoeken samen met een aantal vrienden, muzikanten. Eens even zien wie dat er allemaal bij was. Dus samen met Tola Kusti, Jultan O'Brien, Nick Eurotech, ja, het is Iers, ik kan dat ook allemaal niet juist lezen. Amir Reedy en Willie Stewart. En dat is een nummer waar ze regelmatig mee optreden samen. Een nummer dat zich evolueert ook naarmate ook de natuur daar evolueert. Eens even zien, de titel is Around Here the Birds Plant the Trees. Natalia Krept en dus de vele vrienden. Wij gaan het volledige stuk aan u laten horen. Hoort alles ontkiemen, 52 minuten lang. Allee. Sorry, een klein probleempje. Ze zijn nog ontkappen, hè? Dan kan het nog niet groeien, hè? Hier heet Natalia Baylis. En friends, around here the birds plant the trees.

0: Natalia Bayliss en vrienden, around here the birds plant the trees. Het verdwijnen van het bos waarnaast ze woonden. En dan observerende hoe een platgeslagen bos dan terug tot leven komt. De volledige uitleg die vindt u op de Bandcamp pagina van Natalia Bayliss. En daar kan u dan ook het hele stuk downloaden. Een deel van de opbrengst van de verkoop van dit album gaat naar Safe Lightrim. Dat is dus het getroffen dorp. En dat is dus een vrijwilligersorganisatie die zich verzet tegen de commerciële bosbouwsector en het overheidsbeleid dat de vraatzuchtige industriële chaos ervan mogelijk maakt. Safe Lightrim belicht de schadelijke gevolgen van ons huidige bosbouwbeleid voor gemeenschappen, dieren in het wild, de natuur, de waterkwaliteit, de landbouw, het geestelijk welzijn en het gezond verstand. Goede bosbouwpraktijken bestaan en bestaan ook op veel andere plaatsen. Als u meer wil weten over de mogelijkheden, raad ik u ten zeerste aan het essay Economies of Scale van Wendell Berry te lezen. Een goede bosbouweconomie, net als elke andere goede landeconomie, streeft ernaar de lokale menselijke gemeenschap en de lokale natuurlijke gemeenschap of het ecosysteem zo zorgvuldig en gezond mogelijk met elkaar te verbinden. Dat is wat Wendell Berry dan schreef. En dus, wat Natalia Bayliss dan ook wil delen. En we moeten die kaalslag zien te, in goede banen te leiden. Die denken aan, tell me, Ken, you found...
1: listening to that piece, it reminded me a little bit of a piece that I know from Virgil Thompson, The Plow That Broke the Plains, and that's actually from Sessendertic, and from 1936, and you have a little bit of the history on that.
0: Dat gaat dus over de Great Plains, een gordel in het midden van de Verenigde Staten, die voornamelijk uit grasland bestond. En daar kwamen heel veel indianen die rondtrokken met hun kuddes en die daar een landbouw en veeteelt deden wel. Maar dan hebben ze de indianen daar verdreven en dan... dan kwamen de cowboys mee, niet anders dan runderen en die vraten het gras weg. En dan kwamen de boeren met landbouw en met allemaal graan. En dat ging allemaal heel goed, omdat in die tijd nog wel regende daar. Maar de Eerste Wereldoorlog was er meer en meer graan nodig en dan begonnen ze met grotere en grotere mechanisatie en monocultuur. En binnen de kerste keer stond er alleen maar graan. En dan begon dat in de jaren 30 ineens droogte te komen. De Dust Bowl, inderdaad. En die bodem was compleet uitgeput van alleen maar altijd graan enzovoort. En nu, heel die... vruchtbare bovenlaag, die waaide helemaal weg naar elders enzovoort. En dan, ja, dat is dan een heel arm land geworden. Iedereen is er in bittere armoede moeten wegvluchten.
1: And it is the time of Woody Guthrie. And I think this week is Woody Guthrie's birthday.
0: Ah ja, maar ja, we gaan even Woody Guthrie, dan even Sabita, want Sabita ging de draad hier kwijt. Dus, maar ja, er werd dan een film over gemaakt. Door Pare Lawrence, met een cinematografie van Paul Strand, maar dan ook een volledige score, filmmuziek, en die werd geschreven door Virgil Thompson, dus in 1936, en we gaan eens even luisteren naar die muziek, dus Virgil Thompson, The Plow That Broke the Plains, de suite from the film music uit 1936.

Ja, dus The Plow That Broke The Plains van Virgil Thompson, gebracht door de Los Angeles Chamber Orchestra, conducted by Sir Neville Mariner. En dan gaan we nog wat zonder veel tekst op u loslaten van de Moody Blues, The Days of Future Past. De drie eerste nummertjes, The Day Begins, Down is a Feeling and Another Morning, The Moody Blues.

kom aan jongens. Zijn we niet veel goesting? Dat staat hier precies of dat is aan het spelen. En dat is aan het spelen.

Ja, dus de Moody Blues, achterin, volgens The Day Begins, Down is a Feeling, and Another Morning. Nog een kleine aankondiging voor degenen die vorige week vergeten te luisteren zijn, of het gewoon niet gehoord hebben. Zaterdag, deze zaterdag, in de Hopzak, live Marco R. Wagner. En wij spelen ter aankondiging dan voor u ook wat agriculturele song, hoe noemen ze dat? Marco R. Wagner, Back to the Plow.

0: Occasionally.
1: Ja, occasionally, dat is een andere keer, want onze tijd zit er namelijk op. U hoorde de Last March of the Ents, de Lord of the Rings, tussen haakjes, The Two Towers. Dus dat was Howard Shore met de stem van Ben Del Maestro.
2: En ik dacht al dat ik Gandalf zag rondlopen in de studio hiernaast.
1: Wat zeg je?
2: Ik dacht al dat ik Gandalf zag rondlopen in de studio hiernaast, maar het was jij.
1: Grapjas, de Nernedorsen, niet voor een tour spreken. Dat was de doos tot in de draai.
2: En we draaien door.
3: Mix niks.

Dit is Mr. Mixnix. Toch al wel gemixt, maar niks in de mix. Clock DVA, White Souls in Black Suits. Een start voor het programma vandaag. Ooit uitgebracht op cassette en ook op vinyl. Tot dus vandaag wat postpunk, EBM, pre-dance music zijn en een beetje new wave. Blijf luisteren. Of luister niet.

Nog eentje van Clock Devier, 4 Hours, uit een album Thirst. Dit is de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal op donderdag. Der Mussolini.

Ja, ja, wauw. Vandaag niet te veel praten. Het is veel te warm weer om veel te praten. Gisteren met de kindjes hier van Kokkelaarté veel gepraat, maar nu gewoon muziek. De grote Mr. Mix niks jou. Natuurlijk op radio's.

Chinese Black, Neon Judgment. Vandaag dus in de grote Mr. Mixnik Show. Vooral verschillende soorten muziekjes door elkaar. Maar het begint wel bij postpunk, new wave, cold wave, EBM en andere experimentele muziekjes. Savage Republic uit het album Whisper. De rode lijn is dat er geen rode lijn is, maar alleen een groene. Die je mag altijd overtreden. Mr. Mixnik op Radio Centraal. Op donderdag namiddag.

A Certain Ratio. Lucinda uit het album Sextet. Zo lang geleden dat ik de plaat nog gedraaid heb. Ik laat het gewoon doorlopen, ook voor het volgende nummer. Dat kan gelukkig hier allemaal op Radio Centraal. Creatieve vrijheid. Na Lucinda krijg ik Crystal in hetzelfde programma op dezelfde radio. Ik moet er zelf niet veel voor doen, alleen maar één schuifje omhoog en één schuifje omlaag. Zo blijft Mr. Mix niks een gelukkige mens hier op de radio. Dan altijd steeds blij dat ik hier sinds 1996 programma's kan maken. 30 jaar. Crystal.

0: Wars in Science, de grote Mr. McNix Show. Die heeft vandaag eigenlijk, Mr. McNix heeft vandaag, gisteren eigenlijk, vandaag niet, gewoon zijn platenkast opengetrokken. Een van de platenkasten, want zo 2000 LP's verspreid over verschillende ruimtes. En we zijn even van, wat heb ik al lang niet meer gedraaid? En dan kwam ik zo terug op die postpunk, dance music, IBM en soortgelijke. En dan is altijd leuk om eens wat plaatjes mee te pakken en er iets mee te doen.
1: Oppression and the oppressors. Brothers and sisters, it is with great honor and privilege that I present to you the leader
0: Front of the revolution.

From Two for Two. En natuurlijk, ik zei een beetje ook postpunk, maar de volgende groep was eigenlijk al postpunk voor het punk bestond. Heel experimenteel, Throbbing Gristle, Dead on Arrival. Gelukkig zijn de volgende programmawakers live en levend. Dit is Radio Centraal, Throbbing Gristle.

Radio Centraal. Op donderdag, namiddag, de grote Mr. Mixing Show. Trubbing Whistle en volgende is Hardcorps bij Porte Bonheur.

zo eventjes iets compleet anders ertussen uit de collectie plaatjes van Mr. Mix Nix. We blijven nog doordraaien tot 5 uur. En dan daarna moet je zeker gewoon blijven luisteren. Hardcore, Bart Bonheur. Zo dadelijk weer iets compleet anders.

Welkom, beste luisteraars hier op Radio Centraal 106.7 bij het Abecedarium. We zijn aanbeland aan de letter K, wat zoveel wil zeggen dat u dit uurtje allemaal artiesten te horen krijgt die beginnen met de letter K. En we zijn intimistisch begonnen met First Blood van de band Keuler, met Jurgen de Blonde en Brecht Ameel in de geleden, uitgebracht op Slow Tapes. En we blijven een beetje in de intieme sfeer. U krijgt nu twee nummertjes van mij van de verzamelplaat Searchlight Moonbeam, uitgebracht op Efficient Space. Ik heb daar al wel eens nummertjes uitgespeeld, met andere letters dan uiteraard. We beginnen met The King of Luxembourg met Pop Tones en dan Kasumi Trio met Cabbage Butterfly. Veel luisterplezier.

Ja, deze drie nummers waren mijn ode aan de jaren 70. U hoorde net Carrie met Stargazer te vinden op de verzamelplaat Skydust Drifter van Forager Records. Daarvoor was het King Crimson met Catfoot. En daarvoor Kevin John Agosti met The Reason, ook te vinden op die Skydust Drifter. En dan gaan we nu, geheel toevallig misschien wel, naar de jaren 80. Twee bands die allebei de naam Klang dragen. Het eerste nummer is As It Was, dat is ook van die verzamelplaat Searchlight Moonbeam van Efficient Space. Ik moet eens even spieken van waar dat die zijn. Want de andere band, Klang, die erna komt, dat is een Belgische band. En daar speel ik Nagasaki Sun van. Maar deze eerste Klang, ja, staat er niet direct op van waar ze afkomstig zijn. Ik ben wel benieuwd, maar het is ook heel minimalistisch. Doe me eigenlijk een beetje aan pot denken van de Breeders. Gewoon heel kaal, bas, drum, gitaar en de zang. Oordeel zelf. Klang As It Was.

Ten van Osamu Kitajima. De reprise versie. Ik had eigenlijk nog een hele hoop platen klaar liggen, maar het uurtje is al bijna voorbij. Ik laat Kitajima nog even verder doen en dan krijgt u van mij nog Kruambing met Little Joe en Mary. En dan gaan we eruit met een kleine banger van Kneecap, Better Way to Live. Maar nog een stukje Benzaiten.

Zo, het uurtje abecedarium zit er bijna op. Nog een kleine mededeling. Als u deze muziek best wel fijn vond en u hebt zaterdag niks te doen, dan kan u terecht in de Wally's Groove World. Dat is een plaatwinkeltje in de Nationale Straat, denk ik. Nee, de Lange Nieuwstraat, sorry. Dit is een klein evenementje van Radio Centraal met DJ-sets. Met onder andere Yours Truly en Caro en Patrice van het Amusementsbedrijf. Ook enkele live-sets van Daniel de Botanicus, Jan Basset en nog veel meer. Dus als u niks te doen hebt en een beetje nog een lekker drankje erbij of wat merch wil kopen, kom zeker naar de Wally's Groove World. En dan geniet nu nog maar van A Better Way to Live van Kneecap met Grian Chatten van Fontaines DC. En hopelijk tot zaterdag. Bye bye. De Wim van de Webgang is er nog niet, dus die zit weer vast in de file, vermoed ik. Dus het kan goed zijn dat ik zometeen even de nachtmachine moet opzetten. Maar niet getreurd, Wim zal wel opdagen. Kneecap.

0: bags of street is the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
1: I tell you what, Moet, sir, that's a great point.
0: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone. When it comes to mental health, I'd be sick in the head.
2: Goedenavond, goedenavond. Radio Centraal 106.7. Ik moet mij even oriënteren in frequentie, tijd en ruimte. Maar we zijn net op tijd terug na een duizendtal kilometers om een webgang ineen te flansen. Even kijken hoe we dat best doen. Ik moet alles nog uitpakken, ik moet alles nog opstarten. Dus misschien kan ik even de tune van mijn reserveapparaat hier laten spelen. Dan gaan we dat kabeltje even aansluiten en op deze mini jack aansluiting. Yes! Kiezen bij de afdeling afspeellijsten, artiesten, Radio Centraal Webgang, dat is een goede afspeellijst lijkt me. Webgang Tune, ja, deze nemen we. En even kijken of het hier doorkomt. Hè. Moeten we die... Yes! En... Ja, goed, ik ga naar het control panel. We zitten midden juli. Nauwkeuriger gaan we het ook nog te weten komen. Dat volgt.
3: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
4: 155. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is het zeker niet mijn laatste. Koffie.
5: 150, 149, 148, 147, 146, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, 143, donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
6: The idea in the project is to try to do with what we have. Oké.
3: 129. 127.
5: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
3: 123. 100.
7: Ja, Unix of Linux.
3: 121.
8: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
9: 120.
8: Dus 119. Het is meestal doen, maar
9: 118.
8: 117. Nee, maar het is technisch. Je hebt niet technisch. Het net technisch genoeg. Je hebt te technisch.
10: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
9: 113. 112.
11: Ja, es geht so langsam voran.
12: Open document format.
13: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
11: Was passiert da?
10: It depends on what you consider useful.
14: Please raise your hands if you cannot hear me.
3: 101.
9: 100. 99. 98.
14: What does free software mean?
9: 97.
15: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
16: It's always newer, it's larger, it has more packages.
9: 92.
17: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
18: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
17: Ja, nu nog niet.
3: 85.
17: Yes, it's from the last DevConf in Extremadura, Spain.
19: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
9: 80. 79.
18: 78. Knap is a different system.
9: 77.
17: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
9: 75.
17: Maar ja,
9: 74.
17: Dat ligt aan mij.
9: 73.
8: Alles is gebackupt, ja.
9: 72.
20: Enable firmware.
9: 71.
18: No, no.
21: Zet hem daar.
17: Functie toets, add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
22: Vandaag was de install party en zo, so het is de D-Day, dat je moet hier zijn.
19: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is altijd in de basis en dat staat er bijvoorbeeld is er gewoon een ID-device en dat is gewoon aangeconstrueerd. In de BIOS ziet het eruit, die gewoon staan, geen crime. naar je harddisk. En dan heb je gewoon een flash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als je gewoon 6 gigabyte hebt. Dat is een beetje een beetje een servertje. Het voordeel is dat je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een En dat mag toch gebeuren op een trage snelheid. Wij gebruiken onder andere bijvoorbeeld zo'n stukjes zoals dit hier.
3: 21.
7: 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12, 11,
3: 10,
7: 9,
3: 8,
7: 7,
3: 6,
7: 5,
20: get your freedom. 4.
21: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
2: Goedenavond. Ik kan al meer bepaald zeggen dat het vandaag 16 juli 2026 is. Dank u, Broadcast Control Panel 0.7.1. En de Webgang redactie heeft vakantie, dus we hebben geen nieuwstekstjes vandaag. We gaan wel eens rondkijken op het web of er dingen zijn die het vermelden waard zijn. En in vakantieperiode hebben we wel tijd natuurlijk om tijdschriften te kopen en te lezen. Toevallig is het vandaag een Linux User Magazine uit Duitsland afkomstig, dus dat is dan in het Duits natuurlijk. Ik ga daarin een paar dingen bekijken. We hebben onder andere Ein Loblied, dus het editorial, door Carina Schipper. En daar ga ik een paar dingetjes uithalen. Dat gaat over community. Heb ik nog andere dingen aangeduid? Ja, ik heb nog iets aangeduid. Ownphone. Een smartphone op vermoedelijk Linux, want dit is een Linux-tijdschrift. We kennen er een paar. Mart draait een smartphone met Linux. Ik draai een smartphone met Linux. Dus die twee, die hoort u regelmatig vermelden. Maar misschien zijn er nog meer. En Duitsland is een groot land. Economisch ook een grote markt. Een sterke speler. Dus misschien hebben die wel dingen te bieden die wij niet kennen. En die dankzij de grootte van de markt daar wel mogelijk zijn. Wat heb ik nog? Heb ik nog dingen aangeduid? Even snel kijken. OpenSUSE tips. Ja, dus in tegenstelling tot veel andere tijdschriften, veel Linux-tijdschriften, zijn toch heel erg georiënteerd op Ubuntu. Die, denk ik, zijn het meest aanwezig. Anderzijds, veel beschrijvingen gaan terug op Debian. Dat is wel interessant natuurlijk. Veel servers draaien op dat systeem. Maar SUSE zien we iets minder hier bij ons. Het is een distributie, een Europese Linux-distributie, die wij toch wel het vermelden en ook het gebruiken waard vinden. Bestaat ook al heel lang, is ook altijd heel uitgebreid geweest, technisch heel uitgebreid. Dus wel binnen, de meer technische Linux-gebruikers wel bekend. Maar ook voor gewone desktop-gebruik een fantastisch systeem. Dus we gaan daar eens naar kijken wat ze daar in Duitsland over weten te vertellen. Voilà, dat is het zo'n beetje. Hier en daar ook nog dingen op rommelmarten en kringloopwinkels en dat soort dingen gevonden in de voorbije 1000 kilometer, waaronder, en dat vind je natuurlijk minder en minder, doosjes voor cd's of dvd's. En dat is grappig, ik heb zo'n hele set gekleurde doosjes. De achterkant is gekleurd in allemaal verschillende kleurtjes, lichtblauw, rood, wit enzovoort. En de voorkant is doorschijnend, dus je kan er een papiertje in steken met de inhoud van je cd'tje. Waarom zou je nog cd'tjes gebruiken? Wel, er zijn nog wel redenen. Misschien een backup die iets minder kwetsbaar is dan een backup op een USB-stick die je gemakkelijker verliest. Iets dat je echt kan stockeren voor archiefdoeleinden. Misschien heb je nog ergens een muziekspeler waar je muziek op afspeelt in de vorm van cd's. In de wagen bijvoorbeeld, misschien in de auto, ja. Enzovoort, enzovoort. Goed, dus zo'n stapel gekleurde doosjes te pakken gekregen. Ook handig om, als je eigen cd's hebt waarvan het doosje kapot is, om dat te repareren of te vervangen. Mijn tijdschrift, wat is er nog? Ja, dat is zo'n beetje. Even iets opzetten uit de cd-speler. Eens kijken. Een anoniem cd'tje ook gevonden. Waarvan ik echt geen idee heb wat het gaat bevatten.
0: Life, Advanced Workbook by Paul Dummett. Published by National Geographic Learning, a Cengage Learning Company. Copyright 2019. Track 1, Unit 1A.
1: Hello, everyone. My name's Herb Sokolowski, and I'm a college graduate, just like you. You might have heard of me because I used to present a TV program called Weird Science. Currently, I'm writing a book about scientific inventions, and when I was asked to come and speak to you, I thought I'd talk about that. But then I thought, what's the use of that? It'll probably only interest a few of them. So instead, I'm going to give you some rules of life that I read about 15 years ago in a book by a guy called Charles Sykes. I believe the book was called Dumbing Down Our Kids. Before that, I had believed myself to be, as you probably do now, one entitled individual. But it changed my attitude, and who knows, perhaps it'll change yours. I've reduced the number of rules a bit and put them in my own words. So, are you ready? Here we go. Rule 1. Life's not fair. Get used to it. Rule 2. You will not make $80,000 next year. You won't be a vice president with a car phone, not until you've earned the right. Rule 3. If you think your teacher is tough, wait till you get a boss. Rule 4. Flipping burgers is not beneath your dignity. Many years ago, your grandparents had a different word for burger flipping. They called it opportunity. Rule 5. If you mess up, it's probably your own fault. So don't whine about your mistakes. Learn from them. Rule 6. You probably thought growing up that your parents were pretty boring. But they were like that because at the time they were paying your bills, cleaning your clothes, and listening to you talk about how cool you are. So before you go off and save the world, clean up your own room. Rule 7. Over the last 20 years, schools have abolished the idea of winners and losers, but life hasn't. In school, they give you as much time as you want to get the right answer. That rarely happens in real life. Rule 8. Be nice to nerds. Sooner or later, you'll end up working for one.
0: Track 2. Unit 1A.
20: One of the problems with advice is that people tend to interpret it to suit their own purposes. An example of this is the wisdom of the 18th century economist Adam Smith. One of his main ideas was that if you allow people to seek wealth for themselves, they will naturally create jobs and wealth for others. He called this the invisible hand. People, trying to improve their own situation, also help their neighbour to improve theirs, but without meaning to, as if with an invisible hand. Unfortunately, a lot of people took Smith to mean that it was all right to be greedy and selfish and not to help others directly, which is not at all what he meant.
0: Track 3, Unit 1B.
20: 1.
23: I hear you loud and clear.
20: 2.
23: He'll be up and about in no time.
20: 3.
23: It's a game of cat and mouse.
20: 4.
23: She's sick and tired of people asking what she's going to do with her life.
20: 5.
23: The job has been a bit up and down.
20: 6.
23: It's part and parcel of being a parent.
0: 4. Unit 1, scene.

Oké, we gaan eens kijken naar ons het tijdschriftje dat we meegebracht hebben. De aanlooplied van de Chefin redactie. En dat is Carina Schippers. Ja. Het klinkt misschien niet Duits, die naam Carina Schippers, maar het artikel is wel in het Duits, dus ik ga het een beetje lopend vertalen. Het gaat over de Chemnitzer Linux-tagen. Dat is een soort Linux-conferentie, bijeenkomst, Linux- en open-source-conferentie in Chemnitz. Dus daar waren ze aanwezig met de redactie van dit tijdschrift. En dit is Linux User, het is een editie van mei. En dat is een tijdschrift, een Duits tijdschrift, dat bestaat uit eigenlijk drie delen. Je hebt enerzijds het Linux User... ik verwar met een ander. Linux User, nee, dat is gewoon één tijdschrift. Het heeft verschillende... Nee, toch wel twee delen, ja. Het heeft gewoon de Linux User rubrieken. Dat is editorial natuurlijk om mee te beginnen. Dan heft DVD. En er zit dus nog altijd een DVD bij dat tijdschrift. Op die DVD in dit geval staan Clonezilla Live, Garuda Cosmic 26.0.1.0.1, Laka 6.1, Peropesis 3.2 en Sparky Linux 2026.03. Dus grotendeels herken ik hier verschillende Linux-distributies in en Clonezilla Live is misschien een tool. Dat zal ook allemaal natuurlijk verklaard worden in dat tijdschrift. Juist. Achteraan staat een overzicht van die dingen. Ik ga eens even kijken naar degene die ik niet ken. Die Garuda Cosmic Zen, dat is een Linux-versie. Die staat ook uitgebreid beschreven in dat tijdschrift. Dat is een 64-bit-versie. Waarom op DVD? Je kan ofwel met een externe DVD-speler starten en die Linux draaien of installeren. Of je kan de ISO's, je kan zelf dus... vanop de cd kopiëren naar een USB-stick om daar je computer mee te starten. Of als het een live distributie is om die te draaien vanaf de DVD. Sparky Linux, dat is duidelijk een Linux. Peropesis is een 64-bit Linux live distributie. Met kernel 6.18.2, valt er verder nog iets over te zeggen. Laka 6.1, dat is ook een distributie, een slanke distributie, zeggen ze hier. Die voor kleine of oudere computers die niet meer mee kunnen met de laatste nieuwe uitgebreide Linux-versies, zware desktops enzovoort. Nee, deze heeft LibreElec 12.2 als basis, kernel 6.18 en een stabiel fundament voor het gebruik op de computer. De desktop is RetroArch in versie 1.22. En ja. Dan dus de laatste die als op de DVD als eerste vermeld staat, die Clonezilla. Dat is een Debian's Unstable tak. Zit is de basis voor Clonezilla Live, dus een live distro. Type zoals waarschijnlijk vroeger KnopX of zo. Dus daar kan je rechtstreeks aan starten, dat rechtstreeks draaien. En dat is ook handig als je een probleem hebt met een computer, dat je kan starten van een extern medium. Om dan zo te gaan kijken op de harde schijf van die computer dingen te repareren of daar toch nog dingen af te halen als je de computer niet meer kan starten enzovoort. Dus dat is heft DVD. Wat rubrieken hebben we er nog in? Schwerpunkt, dat is dan het hoofdartikel. Boom, ging hier over. Heb ik niet direct gezien. Staat ook niet op de cover. Zeitmachine voor code. Oh ja, heel interessant. Git is een tool die gemaakt is eigenlijk voor gebruik bij het programmeren, het samenwerken aan een programmeerproject en om broncode eigenlijk op een goede manier te beheren. Dat betekent broncode in verschillende versies op te kunnen volgen, ergens te bewaren op een server en te kunnen
samenwerken met andere mensen aan diezelfde broncode. Zonder dat alles in het honderd klopt, dus de nodige tools om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus dat is een interessant hoofdartikel. Dan praxis, dat zijn praktische tips of praktische, soms spelletjes ook en zo. De volgende rubriek die sla ik even over. De volgende rubriek is net en systeem. Dus het gaat over netwerken en meer de serverachtige systemen. Dan, en ook, ja, ook over Firefox, ook over browsers. Hardware, een onderdeel hardware. Dat is in dit tijdschrift waar ik over sprak al. Own phone, een privé gerichte smartphone zonder Google. Is het onderwerp in hardware. En welke rubriek hebben we dan nog? Know-how. Linux voor ruimtevaart. Oké, wie daarmee bezig is, die zal zijn weg wel vinden. En dan service, readme. Oh. En de middelste rubriek die ik overgeslagen heb, dat is een beetje raar, want dat is eigenlijk Easy Linux. En Easy Linux was vroeger een apart tijdschrift. Een apart tijdschrift, ik denk dat zo'n beetje meer gemakkelijker voor gewone desktopgebruikers, thuisgebruikers, terwijl die Linux-user misschien toch iets ruimer gaat en ook al eens iets over een server. En zo zegt, en die Easy Linux, denk ik, is een beetje meer zo voor de gewone desktopgebruiker bedoeld. Dus Easy Linux Open SUSE tips. Ja, voilà, een beetje overzicht van de Linux-user van mij. Ik ga nog even in het editorial kijken. Zoals ik beloofd had, in dit jaar is de redactie dus live op die beurs geweest, op die Chemnitzer Linux-dagen. Dat is een Linux-conferentie. En daar hebben ze een stand gehad met hun tijdschrift. Ze waren daar met drie aanwezig, met Marius Kwabeek, Tim Schuurman en Carina Schipper zelf. De conferentie zelf, zegt ze, is een Linux- en open-source conferentie die jaar na jaar groter wordt. Ze gaat door aan de Technische Universiteit Chemnitz en ze bereikt stilaan de grenzen van de ruimtelijke capaciteit van die universiteit. We denken maar aan onze eigen conferentie in Brussel, Belgische conferentie in Brussel, Fosdem, die ook zodanig uitgeroeid is ten opzichte van het eerste jaar dat we daar verslag van uitgebracht hebben, was dat in één gebouwtje, gang in een paar lokalen en ondertussen zijn dat zowat bijna alle gebouwen die daar beschikbaar zijn in beslag genomen door Fosdem. Dus Chemnitz ook in de groei. Maar duizenden bezoekers, zegt ze, stromen door de gebouwen en volgen de voordrachten. Overal waart de open source mind en spirit door het gebouw en het voelt aan als een soort klassenbijeenkomst van bekenden met oude bekenden en nog nieuwe mensen die je leert kennen. Dit jaar was de redactie dus daar live aanwezig met een stand. Als redacteurin verbring ik einen Großteil mijn Arbeitszeit als Schreibtischtäterin. Dus als redacteur gebruikt ze veel, heeft ze veel tijd nodig, zit ze meestal aan haar schrijftafel. Viel zu Zeiten schaffe ich es auf Veranstaltungen. Artikel wollen geschrieben oder redigiert werden. Es gilt, Prozesse am Laufen zu halten und Hefte zu produzieren. Er moeten tijdschriften verschijnen, moeten artikels geschreven worden, moeten herwerkt worden enzovoort. Er is altijd veel te organiseren, er is altijd veel werk. Angesichts der Alltagshektik rutschen Besuche auf Konferenzen auf der Prioritätenlist immer weiter nach unten. De prioriteit van het bezoeken van een conferentie, ja, wordt stilaan naar onder gedrukt door alle dagelijkse bezigheden. Directe interactie met de mensen motiveert en stift het zin. Daarbij ervullen ze voor mij persoonlijk
eine wichtige Funktion. Aldus. De directe interactie met de mensen is motiverend en is voor haar persoonlijk een belangrijke functie om die mensen te ontmoeten en dat mee te krijgen. Ze herinnert mij daaraan waarom ik doe wat ik doe. Die mensen herinneren mij eraan dat ik doe wat ik doe en waarom ik dat doe. Bijzonder beroerd en bestärkt hat mich die Reaktion auf unseren Vortrag richtig schlecht über Technik schreiben. Dus ze hebben zelf ook een voordracht gegeven op die Chemnitzer Linux-dagen. En de titel van die voordracht was richtig schlecht über Technik schreiben. Dus echt slecht over techniek schrijven. Technologie zal het misschien eerder zijn. Hè? Samen met Tim Schuurman heeft ze dus een... lezing gegeven voor een groot publiek live in een van die ruimtes daar en ze was verwonderd over de grote opkomst en de grote bijval die ze daarbij kregen, de grote interesse. Echt slecht schrijven over techniek, ja, waarschijnlijk. Dat is dikwijls, hè. Je hebt dikwijls op zo'n conferenties wordt een titel zo'n beetje uitdagend gemaakt, wordt die eigenlijk zo omgekeerd gemaakt van waar het over gaat. Ein Loblied. Dus lof voor de community, denk ik dat ze bedoelt met haar titel.

0: Gaan we eens kijken naar het artikel over de own phone, een privé gerichte smartphone. De titel van het artikel is Ausgeschnuffeld. Ik ga er even door en haal een paar dingen naar boven. Het gaat natuurlijk over de markt van de smartphones, even kaderen. De markt van de smartphones is zo'n beetje verdeeld voor het grootste deel tussen twee grote spelers. Dus aan de ene kant Google met alle smartphones die gebaseerd zijn op het Android operating systeem. Smartphones van verschillende merken. Aan de andere kant Apple, dat zijn eigen operating systeem heeft en zijn eigen ecosysteem, zijn eigen software en softwarewinkel en zijn software systeem, ecosysteem eigenlijk. Dus de software die draait op hun systeem en alleen op hun systeem en niet op een ander systeem. Er is natuurlijk ook veel software die gemaakt wordt voor iPhone en ook gemaakt wordt voor de Android phones. Maar het zijn aparte systemen en ze vereisen een aparte behandeling. En ze hebben een aparte winkel waar je de software kan verwerven. En ook een aparte manier om ze te verwerven. Hoe kan je kopen in die winkel enzovoort. Dat zijn de commerciële spelers. Die verdelen het grootste deel van de markt. Maar we hebben in ons programma al heel dikwijls gezien dat er ook nog andere systemen bestaan. Daarbij heb je dan niet natuurlijk dezelfde mogelijkheden als bij die commerciële systemen. En soms ga je die mogelijkheden niet missen, omdat je juist bepaalde dingen niet wil. Je wil buiten bepaalde gebieden blijven, buiten bepaalde systemen, buiten bepaalde netwerken. Of zakenmodellen. Hè. Je bent het onderwerp van een zakenmodel bij die mensen, bij die bedrijven. Infrastructuur, clouddiensten, accounts. Hè. Je moet accounts aanmaken. Dus ook bij je account, alles wat je doet is verbonden aan je account. Dus vertelt iets over jou. Telemetrie, daten, getriebenen, geschäftsmodellen. Het zakenmodel van die bedrijven is het verzamelen van die gegevens over personen, over accounts. Apps die synchroniseren niet alleen voor jou, maar ze synchroniseren ook tegen jou. Ze synchroniseren over jou. En dat is ook iets wat steeds meer mensen beginnen te beseffen en ook steeds minder willen. De informatie van de apps gaat allemaal naar de grote bedrijven. Wat met die gegevens, of het nu het monitoren is van je loopsessies, of het monitoren van je gewicht, of het monitoren van eender wat in je huis, van temperatuur of verwarmingssystemen. Of het gaat over je adresseboek, over je contacten enzovoort. Het gaat allemaal naar de servers van die grote bedrijven. En wat daar met die gegevens gebeurt, begint steeds meer mensen te verontrusten. Het is een groot zwart gat. En het is natuurlijk wel een gemak. En dat is ook de reden waarom iedereen daar ook blijft. Het is gewoon gemakkelijk. Het is gemakkelijk en ja, we vinden het niet allemaal fijn wat daarover verteld wordt, maar het is wel gemakkelijk. Dus we blijven. De meeste mensen toch. De afhankelijkheid van die gesloten platformen wordt nu af en toe wel meer en meer duidelijk, vooral als die platformen bijvoorbeeld onder politieke druk een bepaalde functie gaan uitschakelen voor een bepaald land, voor een bepaalde groep mensen, voor een bepaald bedrijf of organisatie, non-profit. En die macht hebben ze en er is al een paar keer gebleken dat ze die ook gebruiken. Als de druk groot genoeg is op het bedrijf, dan zal het gebeuren. Deshalb wächst der Markt datenschutzorientierter smartphones in den vergangenen Jahren stetig aan. Dabei zählen im Besonderen die Geräte von Murena und die des deutschen Herstellers Vola, sowie das kürzlich erneut aufgelegte Yola Phone zu den wichtigsten Europese alternatieven zum Android und iOS Mainstream. Ik weet niet of je dat begrepen hebt. Probeer het even te vertalen. Vooral de apparaten van Murena en door een Duitse fabrikant gemaakte Vola. Vola, daar hebben wij in het programma nog niet over gesproken, denk ik. Ik ken het in ieder geval niet. Zoals ook het onlangs terug opgedoken Yola Phone. Daar hebben we al wel over gesproken. Hè. Dat hebben we vermeld, dat opduiken. En dat zijn de belangrijkste Europese alternatieven voor de grote mainstream Android en iOS aanbiedingen van de grote bedrijven. Auch das Ownphone, dat deze artikel voorstelt, valt in deze groepen. Dus nog één in deze groep is de Ownphone. Die Ownphone die in dit artikel wordt voorgesteld en die ook tot die privévriendelijke, privacyvriendelijke smartphones behoort. Daarachter steekt trouwens een Nederlands bedrijf, leer ik hier, en dat heet Your Data Network. En die werken aan een decentrale infrastructuur die de gebruikers en de gebruikersgegevens maximaal moet beschermen. Het doel is een smartphone aan te bieden die geen aanmelding of geen account bij een centraal systeem nodig heeft om allerlei diensten te kunnen gebruiken en om die diensten die je gebruikt ook transparant te houden voor de gebruiker. Het project bestaat uit hardware, uit een besturingssysteem en uit infrastructuur natuurlijk, de backend, die een aantal diensten moet aanreiken aan online aan die gebruikers op een manier dat er een soort samenhang ontstaat. Hè. Dus als je gedistribueerd werkt, dat is goed, maar de mensen moeten elkaar vinden, de apparaten moeten elkaar vinden, ze moeten met elkaar kunnen communiceren natuurlijk. De manier waarop ze dat doen, daar zijn ze aan het werken. Ze werken aan alternatieven voor de Google-diensten bijvoorbeeld. En aan de hardwarekant hebben ze, en dat is een beetje eigen aan die apparaten, hebben ze fysieke schakelaars. Dus op de smartphone zijn van die kleine schakelaartjes, ik vermoed dat het zo'n schuifschakelaartjes zijn, waarmee je bepaalde onderdelen van de smartphone kan uitschakelen door die schakelaar. Dus daarmee weet je zeker van dat onderdeel is nu uitgeschakeld. Ik denk maar aan je camera, aan de microfoon van je toestel of aan bijvoorbeeld de draadloze verbindingen, WLAN, Bluetooth. Dus met die schakelaar kan je dat heel gemakkelijk zonder je apparaat te moeten opstarten of je code in te geven. Je kan gewoon rechtstreeks met een schakelaartje dat uitschakelen. Dat bij de Ownphone. Daar komt nog bij een soort back-end concept en dat heet Threefold. En Threefold gaat over een soort verdeeld meshnet infrastructuur die wel werkt zoals andere dingen met een IP-protocol veronderstel ik, maar een extra protocol Mycelium gebruikt. En die naam verwijst naar het netwerk, het wortel, het zijn geen wortels, maar het draadnetwerk van de paddenstoelen, van de je weet wel. Dat wat zich zo door de bodem van het bos verspreidt en op die manier connecteert. Analoog daarmee dus gaan ze een soort decentraal netwerk uitbouwen waarvan de knooppunten rechtstreeks met elkaar communiceren zonder dat er een centrale dienst moet zijn en zonder dat er een centraal bedrijf is dat centraal dingen kan beslissen of dingen kan afsluiten of dingen kan bepalen. En daardoor kunnen de gebruikers eigen diensten kiezen en zelfs in principe eigen diensten gebruiken zonder op een cloud aanbieder te moeten terugvallen. Over dat gedistribueerd netwerk kunnen ze zelf. Je zou in principe dan ook kunnen kiezen voor een eigen Nextcloud bijvoorbeeld, die draait op je eigen server die aangesloten is aan het internet, of die draait bij iemand, een organisatie of een non-profit die je kent en daarmee mee in dat netwerk zit enzovoort. Een model dat we vroeger ook al wel eens in het programma hebben zien opduiken. Die OwnPhone die gebruikt eigenlijk de hardware van die Volafone. Dus die Volafone dat was een Duits bedrijf. De Volafone Quintus is het apparaat. En die wordt gebruikt om daar dan een eigen versie van te maken met een eigen aangepast operating systeem en eigen aangepaste manier van werken met die back-end toepassingen. De prijs waar ze hierover spreken ligt rond de, eens even kijken, 800 euro, dacht ik. En ja, de batterij die een 4700 milliampère uur, natuurlijk ook een camera enzovoort, 4G, 5G, 8 gigabyte RAM enzovoort. Meshnet is het interessante deel er misschien van. Of misschien nog even vermelden, heeft ook nog een koptelefoonaansluiting. Dus zo'n mini-jack aansluiting. De typische koptelefoonaansluiting waar je ook als uitgang kan gebruiken. En dat is ook bij veel smartphones aan het verdwijnen. Dus dat is ook wel interessant dat ze dat toch nog behouden. En voor de rest is die... het operating systeem dan, dat... operating system heet Your OS en het is eigenlijk een afgeleide van het Vola OS. En Vola was die fabrikant van die andere smartphone. En die Vola OS op zich is dan weer een afgeleide van Lineage OS. En dat is gebaseerd op een Android open source project. En dus zo zie je heel de evolutie ook daarin weerspiegeld van die systemen. Het interessante is dat Meshnet natuurlijk ergens... ze integreren bij OwnPhone dat Meshnet direct in het operating systeem. En daarvoor wordt het Threefold project gebruikt, dat een decentraal netwerk voor opslag en netwerkdiensten enzovoort en rekencapaciteit uitbouwt. Zonder dat je dus afhankelijk bent van één leverancier. Voilà, dat is toch een interessant artikel in bij Hardware in Linux User. Helaas al mei 2026, maar ik heb het net gekocht, dus het zal nog wel in de winkels te vinden zijn. Misschien alleen maar in Duitsland, dat weet ik natuurlijk niet. Daarmee gaan we naar het einde van onze vakantiewebgang. Bedankt voor het luisteren. Ik zal een paar verwijzingen nog online zetten, maar het is vakantie, dus het kan wat langer duren dan anders. En graag tot volgende week.
1: Unit 1D. Conversation 1.
2: What did you think of the talk?
3: Yeah, I thought it was really interesting. A lot of food for thought.
2: Sorry, I should have introduced myself. I'm Teresa. I'm one of the conference organizers.
4: Good to meet you, Teresa. I'm Ana Munoz from Deusto University in Spain.
2: Oh yes, I've heard of that. Whereabouts in Spain is it?
4: In San Sebastian, in the north.
2: Oh yes, where the Guggenheim Museum is. Fabulous building.
4: No, I think you're thinking of Bilbao. We're not a million miles from there, but it's a different branch of the university.
2: Are you an academic too, Teresa?
4: Yes, I lecture in social sciences at Toronto University.
2: Really? That's my field as well.
4: Look, I'm going to get a coffee before the next session. Do you fancy joining me?

Tips is begonnen en zelden dat we zo in ons vakje blijven als vanavond blijkbaar, Wim. Desalniettemin, dit is wel de uit zijn vakje 106.7 Radio Centraal. Wees wel ingetuned bij Beatscape. Sinds november 1997, elektronische dansmuziek.

Oké, ik beloof, ik blijf van die pitch af. Het is zomer, het is hier warm. Het is hier... Good Grooves Guy zit hier ook te chillen in de hitte. Kleine misrekening, maar hij heeft gelukkig gelaven. Is bij. Allemaal Detroit-stuff vanavond. En het mag wat rustiger of experimenteler zijn. Na die Hieroglyphic Being, echt op Soul Jazz Records. Wat experimenteerder, dit is Electroid.

2015 is, dan dat wij zometeen wel een heel stuk

0: Daphne, rustig techno kabbelen. Genietend van onze laatste Beatscapes voor het zomerreces. Zomerreces van Beatscapes. En net zoals vorig jaar hebben we voor vervanging gezorgd. Ik had twee kandidaten helaas. Tommy Slavski kon er vanavond niet bij zijn, maar zal wel, ik ken de data niet van buiten, maar die komt mij onder andere vervangen met zijn onnavolgbare mixes en tonggeratel. Dat wordt weer smullen. De andere vervanger die mij ook al regelmatig vervangen heeft, overigens, u herkent zijn stem en zijn stijl, is Ian Gonzo. Die hebben we wel in de studio. Pardon?
1: Lekker bakken hier.
0: Het is inderdaad
1: wat wel te doen.
0: Daar moet een beetje op voorbereid zijn natuurlijk. Er is er wel een ventilator, een fanneke. Dat draait, maar voor de rest.
1: Ik zou wel een bevroren flesje van een halve liter plat water in mijn liesstreek duwen. En dan gaat dat hier wel vlot gaan.
0: Dat was snel opgewarmd zo.
1: Ja, dat wel.
0: En een zonnebril, maar die dan aan. Je gaat de komende weken hier knal die zon in je ogen hebben, heerlijk.
1: Ja, tuurlijk.
2: Zal ik hem terug naar boven gooien?
0: Gooien.
1: Ja.
0: Oké, probeer maar.
1: Ik kon inderdaad 3 keer van u overpakken, hè. 2 wekelijks is dat zo ongeveer. Dus ik vermoed dat een Tomislav dan de andere week afwisselt.
0: Dat is de planning, ja.
1: Ja, bij mij zal het voor de 23 juli, 6 augustus en 20 augustus zijn. Ik had in gedachten...
0: Je had vorige keer Christophe... meegebracht live. Ik heb zelf op dat moment niet kunnen luisteren natuurlijk. Je hebt er wel een heel pakket inhoud van gemaakt, heb ik de indruk. Hij heeft hier nu weer, beste luisteraar, hij heeft hier weer zo'n A5'je volgekribbeld.
1: Notas.
0: Volgeschreven, excuseer, met notas. Oei, mijn woordkeuze, foei.
1: Voorbereiding is een elf aan het werk in mijn geval. Mijn geheugen is een zeef soms.
0: Dat is niet het concept van Beatscapes. Of mijn invullen van het
1: nee. Maar, ja, Jan, het is dat ik inspiratie had voor thematisch te werken deze keer. De vorige keer was ik ook heel goed voorbereid met het interview met Skeredijs, met Christophe. Dat was eigenlijk een interview van best wel heel Beatscapes lang praktisch, met muziek afgewisseld. Dus dat was een goede flow in communicatie.
0: Ja. Zo was zijn set trouwens ook tijdens de kortste nachten. Een goede flow, heel opbouwend natuurlijk.
1: Ja, was trouwens ook heel leuk, die kortste nacht.
0: We hebben er allemaal zwaar van genoten. Er komt trouwens een volgende editie. Ik ben nog op 1 iemand ja aan het wachten, maar iedereen is blij.
1: In de buurt van de volgende Equinox zijn?
0: Dat zal waarschijnlijk weer rond de 19e of de 20e.
1: Het is geen langste nacht en een kortste nacht.
0: De langste nacht, we hebben dat vroeger natuurlijk op Centraal breed uitgesmeerd door hier... In de feesten in Factor 44 was 2 keer de langste nacht. En nog ergens aan Extra City, geloof ik, dat de langste nacht nog geweest
1: is. Dus
0: hebben we weer heel veel leuke herinneringen aan het ophalen. En naast de kwestie aan het lullen.
1: Wel, die 3 afleveringen dat we gaan maken, dat ik zal maken... ik had in gedachten om... telkens een label in de spotlight te zetten. Ik heb de laatste jaren zo qua elektronische muziek en dan ook redelijk acid gericht. Voornamelijk eigenlijk de meeste platen die ik heb gekocht waren bij 3 labels, besefte ik. En ik dacht dan gaan we van die 3 labels 3 Beatscapes afleveringen samenstellen. Het eerste label is Zodiac Commune uit Eindhoven. De volgende dat ik wou doen was Acid Avengers. Is een sublabel van Tripalium Records. Die zijn van Reims.
0: Champagne-streek in Noord-Frankrijk.
1: En dan is er nog een Belgisch label, D-Tuned. elkaar ga ik ook wel wat platen van opbrengen. En mocht het lukken, dat zal het lot uitwijzen en de technische mogelijkheden om hier een telefoongesprek met de label managers aan te gaan.
3: Niet in een kleine studio.
1: Ja, of ik zou willen proberen toch iets van interview eraan toe te willen voegen. Ik ga nog uitwerken hoe dat zal gebeuren. Dus u verwacht u aan redelijk wat acid in verschillende stijlen, van house, electro tot techno, tot breaks en wat specialer. En ik ben mijn draad kwijt.
0: Hij is ingeplucht hoor.
1: Ja, nee, ik ben hem toch kwijt. Dus voilà, drie labels. Met,
0: drie labels, drie maal Beatscapes. En dan, ja, het is toch, je hebt ervaring, het is toch zo voorbij, geloof ik. Hè?
1: Ja, effectief. Dat was snel.
0: Dat was Lieve. Het volgende programma is Arrivé. Ah, nee, ik zeg dat de achterkant van die A5 ook nog volgeschreven was.
1: Ja, dat was al hetgeen dat je mij opkwam voor in het interview te stellen. Dus ik wil dieper ingaan hoe dat de labels zijn ontstaan, van waar het muziek komt, hoe dat interactie met de artiesten is.
0: Dat wordt smullen.
1: Ik wil evenementen bekijken, is een eenmansbedrijfje. Ik wil de details achter de labels.
0: Een heel andere invulling dan zoals technici aan dat doet van een Beatscapes. Ja, dat is natuurlijk dat is smullen. Dankjewel. Jammer dat ik zelf niet kan luisteren, maar misschien achteraf op USB.
1: Ja, ja, ik had vernomen van Koen, geloof ik, van het bestuur, dat hier in de toekomst mogelijkheid zou zijn dat je afleveringen zou kunnen herbeluisteren.
0: Ja.
1: Dat eraan gewerkt wordt.
0: Ja. Dat wordt opnieuw aan gewerkt.
1: Ja, mooi.
0: Dat was dan even een inleiding, een introductie van iemand die niet meer geïntroduceerd moet worden ter vervanging van Beatscapes. Zeg, Ian, mag ik nou eens even een vraag stellen? Waarom maak jij zelf, waarom begin jij zelf geen programma op Centraal eigenlijk? Want jouw enthousiasme is altijd wel, voor om mij te komen vervangen, is wel erg groot. Of is dat de bedoeling om mij te vervangen?
1: Ja, Jan, als jij in de kist ligt en van mijn tijd aanbreken. Goh, ik maak heel graag programma. We zijn muziekfreaks. Ik benader het graag op verschillende manieren. Maar ja, enerzijds zit ik met een onregelmatige werkrooster, professioneel. Wat dat momenteel wat minder is, maar zwet. Ik heb altijd gezegd, als ik op pensioen ga, dan ga ik sowieso een radio maken en dan wordt het wel Minerva of wel Centraal.
0: Minerva?
1: Nou ja, tegen dat ik op pensioen ben, kan ik daar ook aansluiten.
0: Okay.
1: Als ik me een eigen inslag mag geven, dan worden dat de Gonzo Classics.
0: Okay.
1: Ja, muziek van de jaren stilletjes tot en met de jaren 70, maar op mijn manier.
0: Tussen acties, beste luisteraar, Ian heeft ook live gespeeld tijdens die kortste nacht vanuit Stormkoppen. Dat was een zijprojectje, geen DJ-projectje, maar het was al een live.
1: Ja, het was eigenlijk Gonzo's analoge potmetergrond, heb ik dat projectje gedoopt. Die inspiratie kwam van het feit dat ik eigenlijk thuis met mijn materiaal analoger en analoger ben aan het gaan. Dus een analoge rotary mixer. Mijn draaitafels, analoge effecten, analoge bakjes, externe reverbs die je kunt manipuleren, quadrofonisch geluid dat rondvliegt, maar alles analoog aangestuurd, dus niks digitaal. En tja, dan dacht ik van, zou het leuk zijn voor hier ook iets live mee te kunnen brengen. En dat is dan de analoge potmetergrond geworden. Op de slimste nacht had ik een setup van een 303-clone, een stilofoon beat. Er kunnen basslijntjes en drum patterns mee programmeren, live eigenlijk. Dat is niet voorgeprogrammeerd, dat moet ik op het moment zelf doen. En dat stuur ik dan samen met nog een tape recorder waar ik samples heb opgenomen van vinyl. En die samples gaan van sprookjesverhalen die verteld worden tot een narratief van de eerste maanlanding, tot van die oude stereotestplaten, van die dingen dat je eigenlijk al dan niet vervormd op tape zet. Die een tape recorder laat ik dan afspelen tijdens de analoge potgrondmeter.
0: Of vertraagde snelheid of zo. Is dat niet? Of manipuleer je die dan nog eens?
1: Live kan ik die band manipuleren door ermee te spelen, door aan de reel-to-reel, aan de tape recorder, aan die band zelf te mozen. Of wat tegen te houden, dan kunnen ze een schok-effect bekomen bijvoorbeeld, of een vertraagd effect of een versneld effect. Dat is leuk. Aan die bandrecorder had ik ook nog twee lampjes gehangen die ronddraaiden. En die lampjes die beïnvloeden de fotosensoren van mijn analoge effecten. En die bepaalden hoe dat de phaser zich gedroeg. Dus het is zowel visueel, zag je mij van alles doen aan springreverbs en knoppen en tapes en her en der drukken en trekken. Voilà, dat is zo wat heel de opzet geworden van de potmetergrond. Ja. En de kortste nacht was het puur analoog, maar de volledige setup is ook met vinyl erbij. Dus nog eens platen erboven. Ja.
0: Dat is ook nog een samenwerking. Je hebt samen met Christophe gespeeld ook nog, hè? Scarabij.
1: Ja, we hebben een overlap gedaan van een klein 10 minuutjes. We hebben spontaan is gegroeid.
0: Dat is best oké.
1: Ja, ik vond het ook een goede overgang.
0: Maar dat krijgen we dus niet te horen tijdens de vervanging van Beatscapes.
1: En ik weet ook niet of het opnames dertig zijn bijgehouden. Jawel, ik heb ze horen voorbij komen, maar dat waren de microfoonopnames. Dat waren niet de rechtstreeks rec-out.
0: Het is allemaal.
1: Alles werd opgenomen. Omgevings.
0: Maar dan verwijs ik jou graag door naar ons.

Merci voor het luisteren. Dit was Beatscapes. Klank voor Technics. De zomerreces. Maar de continuïteit wordt gewaarborgd door Ian Gonzo en Tommy Slavski de komende weken.

5, 4, 3, 2, 1.

0: Welkom hier bij Radio Centraal. Je bent afgestemd op uw wekelijkse Wave, Synth, IBM, Darkwave, noem maar op, Minimal Synth. Programma Wave Frequencies. U kent het reeds 13 jaar lang. Presenteren we dit reeds op onze vertrouwde donderdagavond van 9:30 tot 10:00. We zijn er weer ingevlogen met een studiotemperatuur van 30,9 graden. De blazer staat hier gelukkig op, lieve, en we hebben goede muziek bij. Jij doet de knopjes, de draaitafels, het mengpaneel, noem maar op. Ik zit hier wat te lullen in de micro. Ja. En de muziek, ja, die brengen we allebei aan. Ja, hangen allebei aan. We kregen reeds 3 prachtige nummers. Waaronder ja, de opener, Rüdiger Lorenz, prachtig nummer, 38-17-34, vrij vertaald in het Nederlands. En dat vind je terug op een cassette uit 1981, Silver Steps. Dat nummer is ook 2 keer verschenen op LP, eentje in LP van 1985, The Last Secret of Poseidon. En ons lag onlangs nog op Early Tape Recordings 1981-1983. De man, een Duitser, is helaas al overleden in 2000, lieve.
1: Ja, spijtig genoeg wel, ja.
0: Ja, ik had deze wel zijn bekendste en misschien wel zijn beste nummer is. Ik heb de LP thuis, ik kan die andere nummers ook eens checken. Misschien dat daar nog een pareltje tussen zit in dezelfde stijl. Daarna Liquid G-Bellies, product van Peter van Bogart, die nu ook werk maakt onder Liquid Garbage. Ja. Distortion of Reality is een release van hem uit 2026. Die vind je terug op Bandcamp. En dan het laatste, ja, X10 met Repulsion. Origineel terug te vinden op een 12-inch uit 1991 op het befaamde Antler Records label. Maar er is natuurlijk een Antler 4 Early Years uitgekomen. Schaffe Maan, prachtige verzamelaar. Nog maar net uit, lieve. 2026.
1: Ja, ja.
0: Alright, dan zijn we goed van start, hè?
1: Oké.

0: Jullie zijn nog steeds afgestemd op Wave Frequencies hier op jullie vertrouwde donderdagavond met Lieven en met Chris. En we spelen uiteraard prachtige minimal synth muziek, zoals dat laatste deuntje van Alan Harmon. Sinking City vind je terug op een LP uit 2025 op Hertz Schrittmacher. Homeostatic Machines, daarvoor een project van Erik van Wontergem. Ons allen bekend, zijn project Expo van de LP Interconnection speelden we Tension. Ook een release van 2025 op Prodam Records. En we gingen van start met een band uit Finland. Ja, ook in Finland maken ze goede IBM elektronische muziek, lieven. Advanced Art. We speelden Black Roses. Dat is een nummer van een split 7-inch uit 1988. We hebben ook misschien nog wat duister nieuws te vertellen.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat we moeten beginnen met 25-7. Dat is de Dark Entries Night in de Kinky Star. Ja, Dark Entries, toch wel bekend. Het is een avond vol met, optredens ook, dus check it out. Maar de twee events die het meest in het oog springen, dat is uiteraard de Lokerse Feesten. Met een hele rits 80s bands. Gary Newman, Human League, Soft Cell, Gavin Friday komt. Cabaret Voltaire nog eens een keertje. Potoshkin, ja. Toch ook een nummer, wel eens, een band die we al gespeeld hebben. Factory Floor. En de Fonnefeesten. De donderdag, 6e geloof ik, 6 augustus. Met Ziglo XX en Blamange, als ik het me goed voor heb. Dus ik zou zeggen, ja, kun je lieven of jij nog een event hebt dat eraan komt?
1: Morgen, in Wallis Kloofveld.
0: Juist. Dat waren we nog vergeten. Een event van Radio Centraal zelf, van 14 tot 20 uur DJ-sets in Wallis Grooveworld, waaronder ook een DJ-set van Wave Frequencies, ik geloof van 18 tot 20 uur.
1: Of van 18 uur 30 tot 20 uur.
0: 18 uur 30 tot 20 uur. Ik kan er helaas niet bij zijn. Familiale verplichtingen, maar lieve gaat de honneurs volledig waarmaken en waarnemen. Dus kom af naar Wallis Grooveworld deze zaterdag.

0: Ja. Radio Centraal onder de 6.7 FM blijven luisteren tot 10 uur. En dan volgen er nog programma's. Dus het staat hier niet stil. En wij staan zeker niet stil. Want tot 10 uur heb je nog prachtige wave muziek te horen. U kreeg reeds They Feel Nothing. En dat is een Belgisch product. Dat hebben we ontdekt bij de... Wat was dat? In Beveren. Bij de preselecties van twee groepen voor het BIM-festival.
1: Vier.
0: En er werden dan twee gekozen.
1: Wat was dat?
0: Ja, de Lieven is al effectjes erbij aan het steken.
1: Dat is achtergrondmuziek.
0: Kevin van Volken, ik hoop dat ik het goed uitspreek, uit Brugge. Die heeft een project They Feel Nothing op Bandcamp. Hebben daar het nummer Behind You van gespeeld. En dan daarop volgend Avelien. Ook een Belgisch product, met Baby van de Amour Noir LP uit 2026. En dan heb je natuurlijk ook nog T. Toulouse, het laatste nummer. Science Fiction terug te vinden op de Underground Wave volume 7 LP die Lieven heeft samengesteld op het Valhalla Records label.

Right. Niet getogen nummer, sfeervol nummer van Dive. Dat is hem ook niet gewoon. Ik vond prachtig Mercy van die Final Report CD uit 1991. Daarvoor Spaans geweld van Esplendor Geometrico met Tribuna Robotnixa. Versie 1, en dat komt van de Cosmos Kino LP uit 1987. Cosmos Kino is een cinema die je terugvindt op Karl Marx Allee in Berlijn. Prachtig gebouw. Het staat ook op de hoes van de LP. Het is was Scorpion Violente met Strychnine, een nummer cover eigenlijk van de Sonics in hun eigen minimale versie. Fiets terug op de Rapist 12 inch uit 2012. Lieven is ondertussen een nieuw nummer aan het klaarstomen. We hopen dat jullie morgen niet, maar zaterdag afkomen naar Wally's Groove World, de bekende platenzaak in Antwerpen. Want daar heeft Radio Centraal een eventje. Van 14 tot 20 uur zijn daar DJ's die hun ding komen doen. Waaronder ook Wave Frequencies van 18:30 tot 20 uur. Dus als je kan, kom een kijkje nemen. En dan zien we elkaar daar wel. Ik raam misschien nog ook eventjes, terwijl Lieven aan het zoeken is, de duistere kalender. Dus voor de mensen die de Locusse feesten willen meemaken op 2 augustus is het beste moeite. Je hebt dus het hoofdpodium met Gary Newman, Newman League, Softcell, Gavin Friday, ook Vive la Fête komt, geloof ik. En je hebt dan een tweede zaal waar Cabaret Voltaire komt. Cabaret Voltaire die een maandje geleden, denk ik, in Ancien Belgique in Brussel nog een prachtig concert hebben gegeven met mooie visuals en een uitstekende geluidskwaliteit daar in die zaal. En Potoshkin die komt spelen, Factory Floor en nog een naam, ben even kwijt, nog een Belg, bekende Belg, maar ben kwijt. Lieve, heb jij een nummertje klaarstaan? Alright.

Right, wavefrequencies, radiocentraal op 30,6 graden Celsius gekookt. U kreeg nog dat ding met de dark wave van de LP Practical Limits of Nihilism. Wat zeg ik? Het is zelfs een dubbel LP uit 2026 op Electronic Emergencies. Daarvoor een, lieve net weer tijd om langs de tattoo shop te passeren en heeft zich daar een reuze exemplaar aangeschaft op zijn linkerwang. En we gingen van start met Company of State met het nummer Dark, terug te vinden op een 7-inch uit 1983 en een compilatie LP Dance Remotion uit 2013, Belgisch product.

0: Alright, we zijn 3 minuutjes en een half van het einde verwijderd van deze Wave Frequency. Er staat al een nieuw programma klaar te lachen en te zwaaien in de gang. U kreeg nog Psych met Splattered Nerves, voor de mensen die dat nummer nog niet kenden. Prachtig nummer, terug te vinden op de vintage CDR 2007. Bushido, Question of Time, Deliverance LP 1985 en Liquid G, Inferno. We gaan eruit met een minder gebruikelijk nummer. Een nummer van June 11, Never Dim Your Shine. Shine, ja, dat was het, hè, lieve. Never Dim Your Shine.
1: Never Dim Your Shine.
0: Ja, ietsje minder wave, maar June 11, we spelen het toch.
1: Van Jan van den Broeke.

0: Net zoals de Three Lions, de Engelse ploeg, op het vliegtuig van de USC naar de UK. Maar dan punksgewijs deze keer met Lucy en Feel So Good. Ze waren actief van 76 tot 78 en brachten welgeteld twee singles uit.
1: Amai.
0: Ja, op twee jaar tijd. Dus productief, jongens. Dit was Feel So Good. Het was het B-kantje van hun tweede single. De gitarist Phil Collen, die zou in 82 dan wereldberoemd worden als gitarist van Def Leppard.
1: Oh, God.
0: Of All Bands. Dus ja, zo'n typische hard rock band uit de jaren 80. Veel kitsch. Visjes met patches.
2: En spannende broeken.
0: Spannende broeken.
1: Spandex of
0: weer. Ja, een permanent die wat hard is uitgegroeid. Allee, weinig hard. Niet meer een ding echt. Taxis.
1: Ja, welkom in Potage du Jour. Deze week aflevering 35.
0: Uh-huh.
1: En ik denk, Sven, door het broekjaseffect moeten we binnenkort onze pot soep niet meer op het vuur zetten, want die waren het vanzelf wel op.
0: Ja, scheelt in de energiekosten.
1: Dat wel. toch een beetje verwarrend, Sven. Testosteron van de band, genaamd Lucy, een vrouwennaam. En nu wat? Oestrogeen uit Oslo.

0: enthousiast, net zoals wij. Hè.
1: Uh-huh. Ja. Toch net iets enthousiaster.
0: Je zou denken dat het in Noorwegen momenteel een fraksje frisser is, maar uh-huh. Ik ben toch eens gaan loeren op het internet. En momenteel is het daar ook 32 graden. Dus,
1: dat is nog warmer dan hier.
0: Nee, voor de koelte moet je ook niet naar ginder. Uh-huh. Een band thuis, dus uit Oslo, genaamd Mensen. Ja, uh-huh. Een originele naam. Met drie vrouwen in de gelederen. Een zekere Marianne, Christine, 16 en oftewel Tini of Tiny, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat ze... Misschien kleintje, kan ook,
1: ja,
0: hè.
1: Kan, ja.
0: En er zit ook één man bij, Lars Fox. Klinkt als een pornonaam of zo. Maar oké. Okay.
1: Long John Silver.
0: Ze waren actief van 1995 tot 2004 en stonden bekend om hun energieke op de Runaways geïnspireerde gitaar en punkrock. Ja. Hebben ook trouwens ooit op het podium gestaan van het legendarische café De Tikkies in Geerle.
1: Ah, bij onze vriend.
0: Ja. U hoorde City of Lights uit hun debuutplaat Delusions of Grandeur uit 2000.

Marc Molin en Placebo uit hun debuutalbum, Placebo genaamd. Deze Belgische jazzrock en jazzfunk pioniers, naast jazzpianist was en oprichter van Placebo natuurlijk, was Marc Molin ook in de elektronische muziek pionier met Telex in der tijd, maar hij was dan ook journalist, radiopresentator op de RTBF. Helaas overleden, maar zijn muzikale nalatenschap is natuurlijk gigantisch. U hoorde Hop, Hop.

0: Het was eigenlijk toch, buiten placebo, dan een tijdje geleden dat we nog eens een Belgische band in het programma hebben. Maar dat compenseren we vandaag ruimschoots, want er zijn er vier aan de beurt. Klopt, dit is de tweede. Deze mannen heten Klein Volk en is een muzikaal project uit Gent. Het begon eigenlijk als een grap op verjaardagsfeestjes, waarbij twee leden van de groep wel eens een quatre-mains op de piano brachten.
1: Ja.
0: Blijkbaar was dat populair. Ik heb dat nooit geweten op een verjaardagsfeest.
1: Hier was dat niet.
0: En dat kreeg dus een staartje. En uiteindelijk werd de groep Klein Volk opgericht. In 2019 kwam hun debuutalbum uit, genaamd Gulden Onversneden. En deze plaat die werd geproduced door Dave Sanders. Mm. En de nummers waren eigenlijk het resultaat van een lome hittegolf in de zomer van 2018. Ja, hoe moet je hun muziek omschrijven? In de pers wordt er gesproken, ik vind het wel een mooie omschrijving, een beetje poëtisch, gekoesterde naïviteit.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dit jaar kwam er een nieuw album uit van Klein Volk, met de titel In Weelde Verbrast. Maar dit komt dus uit die eerste plaat, Gulden Onversneden, en ik vind het wel grappige titels. Herfststijlloos. Ja, dit heette Meewind.
1: Meewind, ja.
0: Ongehoord. Laattijdig. Reizen. Kneden. Broodkast. Sandwich achter het stuur. Mooi weer.
1: Ga je die allemaal dus, aflezen?
0: Ja, ik vind alleen al daarvoor zou ik heel de plaat mooi gekocht hebben. Ja. Dus een naam om te onthouden. En ik ga zelf eens op zoek hoe dat die opvolger klinkt. Dit was Klein Volk.

0: Ja, Full Nuss Dub, opgenomen in zijn tuinhuis, in Lee Perry zijn tuinhuis eigenlijk. Maar Black Ark Studios klinkt natuurlijk mooier. Hè? Dus hij had letterlijk een huisje achter zijn huis staan. En daar heeft hij een studio aan gebouwd destijds. Heel rudimentair, met gewoon een viertrack recorder. Maar goed, de man was een magician met mixboard en met allerlei effecten en zo verder. Dus die haalde uit dat kleine studiootje toch altijd fantastisch klinkende muziek. Maar goed, die studio is in 83 in de fik geschoten, afgebrand. En de geruchten gaan, Lee Perry was toen een beetje verward, dat hij ze zelf in brand zou hebben gestoken om hem te reinigen van boze geesten. Dus ja.
1: Ja, de man was een klein beetje prettig gestoord, maar anderzijds wel productief tot op het einde.
0: Eigenlijk. Ja, oké. Ik heb hem ooit eens naar Hoof Live, een festival dat lang geleden bestond. En daar heeft hij ook eens gestaan. Die wou maar niet stoppen met spelen. Uren aan een stuk, maar goed, ja. Fantastisch. Lee Scratch Perry met Full Nuss Dub.

0: minimalistische slowdub, dat is de term die wij er zo net eigenlijk hebben uitgevonden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed.
0: Het bleef een beetje in dezelfde lijn met Lee Scratch, Perry, maar dit is een dubnummer van het muzikale solo-project van een Duitse producer en live-artiest Jonas Schachner uit Augsburg, met als alias dan de naam Another Channel.
1: Ja.
0: De man die staat bekend om zijn diepe analoge geluid binnen de genres dub, reggae en dub techno. En dit nummer Never kwam uit zijn plaat van 2022, Behind the Glow. Absolute aanrader bij dit weer.

Half elf, we zitten in de helft van deze uitzending, Cis, van Potage du Jour. Het zweet staat weer overal waar het niet moet staan. Dus zolang Hot Summer Night, het is er weer zo een vandaag. Uit Electric Ladyland uit 1968, Jimi Hendrix Experience. En jij bent vorige week met dat stomme woord, streepje Jimmy. Kan altijd, vind ik. En ja, natuurlijk gewoon een heel toepasselijk nummer op deze bloedhete avond.

0: Ja, dit waren de Runabouts uit Memphis, Tennessee, met het hypnotiserende, vind ik toch wel, rockabilly, ja, blues nummer. The Strangeness in Me. Het nummer werd geschreven door Alice Mize, een obscure, letterlijk, want over de man is weinig te vinden, obscure, ja, Amerikaanse muzikant en songwriter uit de 50s.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk kwam het nummer echter uit met een andere titel, When I Get the Blues, maar hij schreef toch dit nummer speciaal voor de band The Runabouts.
1: Okay.
0: Diehard fans van The Cramps zullen waarschijnlijk wel weten dat zij dit nummer coverden in 1991 op hun studioalbum Look Mom No Head. En dat levert dan weer een aardig pensioentje op voor deze Alice Mize.

0: Drie gasten uit Budapest die hip-hop en beats mengen met jazz. Ze jammen wat, nemen wat op en klaar is Kees. Ze spelen live ook, hun nummers zijn nooit live hetzelfde. Dus ja, het is eigenlijk pure improvisatie, maar ja. Eén versie wordt aan de plaat gezet. Jazz Boys waren dat met Chrome uit hun LP Still Blunted.
1: Ja, en wat dachten die Jazz Boys eigenlijk van? We gaan vooruitstrevende jazz maken, maar we gaan gewoon iemand... ja, iemand inhuren die de meest lelijke hoes ontwerpt.
0: Ja, ja, die hoes zijn echt spuug. Ja, fugly. Zoals ze zeggen.

0: Sven geeft toe, wij gaan op café om te leren en niet omdat we goesting hebben in Bint.
1: Staan we toe, even te lachen, zus.
0: Nee, zo gaat dat tegenwoordig. Ja. Vroeger was dat anders, maar ja.
1: Tot vorige week dan,
0: ja. Nu, een paar weken geleden kreeg ik een tip van Fred, de beminnelijke cafébaas van de Kwakzalver, die buiten drank ook een bescheiden eclectisch aanbod aan plaatjes heeft.
1: Klopt.
0: En zo kwam ik in het bezit van de tweede LP van de Wit-Russische groep Mochat Doma. Ik denk dat ik het ongeveer heb... goed heb uitgesproken, wat Russisch is voor de huizen zijn stil of de huizen zwijgen. De plaat heet Etagi, oftewel verdiepingen, en kwam uit in 2018. De hoes is uiteraard in zwart-wit, ligt een beetje in de lijn van de muziek, en toont het iconische Hotel Panorama in Slowakije. Uit deze plaat hoorde u het nummer Kletka, wat dan weer kooi of cel of ruitpatroon betekent. Dus je merkt het al, hè? Mijn Russisch gaat met rassenschreden vooruit.
1: Dat is goed. En vrees het voor jou, ze hebben een cola klaar dan.
0: Denk het niet.

0: Belgisch, nummer 3 vanavond, uit Brussel, ergens begin jaren 80. Coldwave van Isolation Ward, te vinden op de compilatie En toen was er New Wave. Dat volstaat met wat minder bekende Belgische New Wave nummers. Ik denk dat er op tv ook een reeks van geweest is. En trouwens, onze voorganger van Wave Frequencies, Lieve de Ridder, die heeft mee de tracklist eigenlijk samengesteld. Dus die man kent er ook wel iets van.
1: Wist je trouwens dat Isolation Ward ooit het voorprogramma heeft mogen doen van Suzy and the Banshees en van de Birthday Party, dus nog voor de Bad Seeds.
0: Ja, toch niet slecht, hè? Dus Babes and Sucklings, A Lullaby hoorde je van Isolation Wards.

0: U luisterde naar de vierde Belgische bijdrage van deze Potage du Jour.
1: Ja.
0: En deze keer komt het van de groep Dans Dans uit Antwerpen en ook Brussel. Met drie topmuzikanten in de gelederen. Ja, de eerste en denk ik de meest bekende is Bert Dox op gitaar.
1: Ja.
0: Die u misschien ook kent van de groep Flying Horseman en zijn soloproject Otla.
1: Ja.
0: Dan heb je Frederik Sjaak op de bas en elektronica. Heeft ook bij Deus gespeeld en heeft ook een eigen soloproject, Lien.
1: Ja,
0: dat is ook
1: klopt.
0: Zeer goed. Ja. En dan Steven Kassiers op drums en percussie, die zijn sporen bij Desmona verdiende.
1: Ja.
0: Het nummer dat u nu hoorde heette Zephyr en staat op de plaat 3 of 3 uit 2014.
1: Oké, okay, en dan zit het er weer op, precies.
0: Ja.
1: Uw cola staat al klaar, denk ik zelfs. Maar we moeten nog één ding spelen natuurlijk. Onze Rachel mag niet ontbreken vandaag. Het LP van de maand, Rachel Kitchlew met Leopard Slug. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

vanavond. U luistert naar The Magic Mushroom op Radio Centraal. Vandaag presenteer ik u het tweede en laatste deel van een mini-reeks over het oeuvre van Mike Rutledge, de toetsman van Soft Machine. In deel 1 heb ik het gehad over zijn jeugd, de beginjaren van Soft Machine en enkele van de andere artiesten waaraan hij zijn diensten verleende. We waren aanbeland bij het vijfde album van Soft Machine en gaan logischerwijze vandaag door met nummer 6. Aangezien ik daar enkel lange nummers uit selecteerde, komt de instrumentale opener van deze uitzending uit een later project waarbij Rutledge betrokken was. De titel ervan is Clockwork Racer.

Ik durf wedden dat Soft Machine fans deze intro een beetje verrassend vonden. Later in het programma zal ik het daar wel over hebben. Maar eerst gaan we terug naar 1972, naar de LP Fifth. De opnamen daarvoor werden afgerond in februari 1972 en het album verscheen in juli. Tegen dan had Elton Dean aangekondigd dat hij zich meer wilde gaan toeleggen op zijn eigen band, Just Us. Als vervanger werd Carl Jenkins ingehaald, stichtend lid van Nucleus. Die speelde niet alleen sax, maar ook toetsen. Vooraleer men begon met de opname voor de volgende plaat van Soft Machine werd Mike Rutledge in september of oktober 1972 gevraagd om het orgel te leveren voor de LP Banana Moor van Kevin Ayers, met name voor de track Interview.

De bezetting van Soft Machine, die in november 1972 samenkwam in Londen, in de studio's van CBS en Advision, bestond uit Carl Jenkins, hobo, bariton en sopraansax, elektrische piano, akoestische piano en celesta, Mike Rutledge, orgel, piano's en celesta, Hugh Hopper, bas- en geluidseffecten en drummer John Marshall, ook een ex-lid van Nucleus. Toen Six in februari 1973 uitkwam, bleek het om een dubbel album te gaan. De eerste LP bevatte enkele nummers uit concerten die de groep had gespeeld in november en december, in de Dome in Brighton en de Guildford Civic Hall. De tweede bestond uit studio-opnamen, onder andere van het nu volgende The Soft Weed Factor.

Na de release van Six verliet Hugh Hopper de groep. Hij had inmiddels ook al een soloalbum opgenomen, het bijzonder oncommerciële 1984, en werkte in de daaropvolgende jaren met Stomo Yamashita, Isotope, Gilgamesh en de Carla Bley Band. Zijn vervanger bij Soft Machine was Roy Babington, ook al ex-Nucleus. De voormalige leden van Nucleus maakten nu dus meer dan de helft van de groep uit. In juli 1973 werd al een nieuw album afgewerkt dat de zeer voorspelbare titel Seven meekreeg. Omdat Rutledge zich meer en meer op de achtergrond hield, begon Carl Jenkins steeds meer zijn stempel te drukken op het geluid van Soft Machine. Van de 12 nummers op de plaat schreef hij er 7. Mike Rutledge leverde er 4 en John Marshall 1. Nettlebed, de opener van de LP, is er een van Jenkins.

Ergens in februari of maart 1974 werd Mike Rutledge weer uitgenodigd door Kevin Ayers voor diens LP The Confessions of Dr. Dream and Other Stories. Hij leende zijn kenmerkende orgelgeluid aan het zo net uit uw speakers geslopen Dr. Dream Team. Inmiddels was er van alles aan het veranderen binnen Soft Machine. Eind 1973 was voor het eerst sinds Andy Summers in 1968 een gitarist ingehaald. Zijn naam was Alan Holdsworth en hij kwam van Tempest en daarvoor, jawel, Nucleus. De nieuwe bezetting trad intensief op met een repertoire dat drastisch veranderde. Zowat al het materiaal van voor 1973 werd overboord gegooid en uiteraard kreeg de nieuwe gitarist ruimte voor solo's. De dadaïstische ethos moest plaatsruimen voor een meer fusion-achtige aanpak, in de lijn van het Mahavishnu Orchestra. Dat was met volle goedkeuring van het nieuwe label Harvest. Op de eerste plaat met Holdsworth erbij, Bundles, opgenomen in juli 1974, stonden nog slechts twee composities van Mike Rutledge. Maar ik opteerde voor de lange suite Hazard Profile van Carl Jenkins.

Hazard Profile. Bundles verscheen pas in maart 1975. Tegen die tijd was Alan Holdsworth vervangen door John Etheridge, die hij zelf had aanbevolen. Etheridge speelde daarvoor bij bands als Warhorse, Icarus en Daryl Way's Wolf. Aangezien Mike Rutledge al meermaals had aangegeven dat hij was uitgekeken op de groep, wou Carl Jenkins zich volledig kunnen toeleggen op het bespelen van toetsen en werd Alan Wakeman als saxofonist aangetrokken. Als de achternaam u bekend voorkomt, hij was een neef van Rick Wakeman van Yes. Rutledge speelde mee op de eerste sessies voor de nieuwe plaat, maar toen het menens werd met de opname kwam hij gewoon niet opdagen. Toch belanden twee van de oudere opnamen op Softs. Dat was namelijk de titel die aan het in juni 1976 uitgebrachte album werd gegeven. Een van die tracks is Ban Ban Caliban.

Het eerste wat ik van Mike Rutledge vernam nadat hij bij Soft Machine was gestopt, wat ik toen overigens niet wist, was dat hij samen met andere bekende toetsenmannen was uitgenodigd om mee te spelen op een live presentatie van David Bedford's The Odyssey. Het stuk werd eenmaal uitgezonden op de radio, maar dat was het dan. Het gerucht deed de ronde dat de banden verloren zouden zijn gegaan, maar ze werden uiteindelijk toch teruggevonden. In 2011 bracht Gonzo Multimedia er een cd van uit. Iets wat ik zelf pas een jaar of twee geleden heb vernomen. Maar het is zo'n alles-of-niets werk en dus te lang om in deze uitzending op te nemen. Wat ik u wel ga laten horen is een stuk uit Bedford's volgende LP, Instructions for Angels, waarop Mike Rutledge ook meespeelde. Het heet Variation 5, First Came the Lion Rider.

Als u nog een bewijs wou dat men nooit te oud is om te leren, zelfs ik niet, dan werd dat geleverd door het zo net gedraaide eerste deel van Riddles of the Sphinx. Dat is namelijk een stuk uit de soundtrack van een avant-garde film uit 1977 van Laura Mulvey en Peter Wallen, sleutelfiguren in de feministische filmtheorie. Mike Rutledge schreef en speelde de muziek ervoor. Ik had geen idee van het bestaan ervan, nog van de film, nog van de soundtrack. Die werd dan ook pas in 2013 op cd uitgebracht door Morden Music. De samenwerking met David Bedford werd in 1978 verder gezet met alweer een stuk muziek dat pas jaren later officieel te krijgen was. Song of the White Horse werd besteld door de BBC als soundtrack bij een documentaire in de reeks Omnibus. Het stuk was gebouwd rond de toetsen van Bedford en Rutledge, het kamerorkest The Nash Ensemble en de stemmen van het Queen's College Choir. Beide laatste werden gedirigeerd door Stuart Bedford, de broer van. Leuk detail, voor het halen van de extra hoge noten werd gebruik gemaakt van helium. Ik heb even geaarzeld om het stuk in dit programma op te nemen, omdat het nogal lang is, maar ik kan niet alles laten vallen, anders houden we niet veel meer over natuurlijk.

We gaan stilaan naar het einde van de uitzending toe en dat wil zeggen dat we aan de welhaast rituele opsomming van volstrekt onbekende en meestal ook vrij oninteressante latere projecten komen. In het geval van Mike Rutledge waren dat een aantal vrij inspiratieloze pogingen tot disco. In 1978 was er Planet Earth, met nogstans grote namen als Carl Jenkins, Barry Morgan, Kevin Peake en Tristan Fry van Sky. In 1979 werkte Rutledge en Jenkins samen met New Wave producer Mike Thorne in Plaza en Camille. Pogingen tot elektronische soul en alweer disco. Eveneens merkwaardig was Rollercoaster uit 1980. Een eenmalige samenkomst van Britse jazzrockmuzikanten die een instrumentale plaat opnamen met Stevie Wonder covers. Nooit gehoord, maar ik ben er ook niet echt nieuwsgierig naar. En in 1988 verscheen er een single waarop Rutledge en Jenkins samenwerkten met saxofonist Ron Asprey van Backdoor. Die werd blijkbaar ook gebruikt als achtergrond bij een Peugeot-reclame. In 1995 verscheen Songs of Sanctuary van Ademus, waarvoor Rutledge de elektronische percussie programmeerde. Het minst oninteressante van al deze esbattementen lijkt mij Rubba, een library-project waaraan occasioneel werd meegewerkt door Jenkins en Rutledge. De instrumentale opener van deze uitzending kwam uit een cd van Rubba uit 1982. De eerste LP ervan verscheen in 1979 op het inmiddels verzamelbare Music the Wolf, onder de titel Push Button. Daar hoort u High Fly en Turnpike uit.

Ondanks alle projecten waar ik het daarnet over had, heeft Mike Rutledge na zijn periode bij Soft Machine de muziek grotendeels vaarwel gezegd. Behalve dan als componist van stukken voor theater en commercials. Hij schreef vooral elektronische begeleidingsmuziek voor bijvoorbeeld de Royal Shakespeare Company en werkte veel voor schoolprogramma's van de BBC. Als enige van de vroege Soft Machine kern met klassieke scholing heeft hij door zijn harmonische taal, kwartale akkoorden, modale structuren en zo verder, een bijzonder grote invloed uitgeoefend op de hele Canterbury scene met bands als Caravan, Egg, Gilgamesh en Hatfield in the North. Mike Rutledge is op 5 februari 2025 na een korte ziekte gestorven. Om het met de woorden van zijn ex Marsha Hunt te zeggen, hij was briljant, maar emotioneel ongrijpbaar. Als afsluiter van deze aflevering van deze driedelige minireeks hoort u 3 and 7, een track uit het reeds vermelde album van Rubba uit 1982, Movement. In totaal zouden er van dit library-project 5 langspelers verschijnen, tussen 1979 en 1983. Maar Rutledge werkte niet aan al die releases mee.

Ziezo, nu weet hij evenveel over Mike Ratledge als ik. Volgende week ga ik u naar Rijpberaad blootstellen aan zowel de opname voor Spaced uit 1969, waarvan u al het vijfde deel te horen kreeg, als aan de live-uitvoering van The Odyssey van David Bedford.

0: Maar mijn koptelefoon staat stil. Ja. Excuses.
1: Ik dacht van, ik hoorde zelfs mezelf niet mijn laatste adem uitblazen op deze scherzo. Maandagochtend, het eerste live programma. Zoals steeds, we zijn er weer. Welkom, welkom. En we zijn eigenlijk weer al verder gegaan, halverwege waar we gebleven waren vorige keer.
0: Ja, we zijn door de planeten van Gustav Holst aan het luisteren en dit was Saturnus.
1: Beetje omringd. Weet je wat de katholieke kerk ooit in haar wijsheid in de middeleeuwen of wat dan ook ooit heeft beweerd, toen de eerste telescopen werden naar onze planeet gericht. En daar zag men dus Saturnus. En daar zag men dan plotseling ringen rond Saturnus. En dat was dan helemaal van, what the fuck is dat? En dat kon maar één iets betekenen, vond de pauselijke kerk toen op dat moment. Je weet het ook waarschijnlijk, elk luisteraar weet het ook, maar ik ga toch het even zeggen.
0: Ik weet het niet.
1: Het was de voorhuid van Jezus Christus, uiteraard, die dan rond de planeet Saturnus was. Het kon niet anders. Wat anders zou het kunnen verklaren, zo'n ronde cirkel rond de planeet. Een planeet.
0: En die schoof dan ook zo af en toe naar onder en naar boven?
1: Neem het wel. Af en toe is een poetsbeurt.
0: En die dachten dat die planeet dat geen bol was, maar eigenlijk een staaf die ze van ver bekeken dan of zo.
1: Ja. Nog heel, heel, heel ver diep ging het heelal penetreren, als het ware. En nee, Saturnus. Het is wel prachtig, hè. En vorige keer ook, je kan geloof ik naar Jupiter luisteren en dan hoor je... En naar Frank Zappa, die in zijn tweede LP, Absolutely Free, heeft hij een fantastisch nummer van 8 minuten. The Ritual van de Pumpkin enzovoort, lange titel. En daar komt echt copy-paste, heeft hij dat stukje gebruikt van Jupiter. Maar goed, gaan we dan alle planeetjes nog doen? Ja, welke zijn we dan?
0: We hebben vorige week Mars, Venus, Mercurius en Jupiter gehad. We hebben Saturnus gehad. Dan gaan we nog in Uranus en dan naar Neptunus.
1: Oké. Geen Uranus, grappen, deze keer.
0: Nee.
1: Absoluut niet doen. Het is heel luisterbaar. Het is ook Engels, hè? Het heeft iets...
0: Het was Saturnus, the bringer of old age. En Uranus is the magician. Okay. The magician.
1: Ja, ja.
0: En Neptunus, de mystiek. Ja, dat gewoon een magisch mystieke dingen worden.
1: En ik vind het wel aangenaam om te luisteren. Het is heel melodisch, het is heel Angelsaksisch eigenlijk. Het is lekker voor het oor.
0: Ja, ja. Het is geen moeilijke muziek.
1: Nee.

0: Ja, klinkt heel voortlopend, hè? Want vergeet niet, muziek tussen, geschreven tussen de planeten tussen 1914 en 1917.
1: Ja, die heeft dat gepikt van een horrorfilm, dat koos eigenlijk. Ik heb dat gehoord.
0: En het strafste van al is, nog voordat er film bestond, zo heeft hij het ervan gepikt.
1: Ja, ik ben alleen vergeten de welke, hè.
0: Ja. Ja, ik kom er ook niet een beetje tot de stijl, een beetje van Exorcist, of die jaren 70 horror denken, hè? Die Exorcist en zo.
1: Ik krijg wel de inval, ja.
0: Maar ja, ook wat we later hebben gekregen, is dan zeker ook die vrouwenstemmen, die koren, die dan heel etherisch de planeten of de ruimtevaart of zoiets gaan begeleiden in films, in science fiction films. Dus in die zin was het een vaarlopertje, Angst en Gustav.
1: Gustav.
0: Ja, Gustav. Met de Engelse naam Gustav. Gustav. Gustav. Gustav.
1: Ik dacht een prelude in een fugue te spelen van Bach.
0: Rechterop, want na de planeten, terug naar de aarde. En wie is er bagger dan Bach?
1: In Dolger wordt pakt. Bach werken verzagenis 531.
0: Mm-hmm.
1: Gespeeld door Sebastian Pixie.
0: Oké.
1: Okay. Is dat nog hoor?
0: Zegt mij nog eens, of en mij en de luisteraar nog eens eventjes die Bachwerken Verzagenis en die keul, die nummers die eraan gegeven worden. Dat lijkt allemaal zo heel vast, maar zijn het niet gewoon een beetje liefhebbers, amateurs van op dat moment die zeggen van oké, het is goed geweest, nu ga ik er eens voor definitief alle nummers aan geven?
1: Nee, dat zijn altijd inderdaad mensen, meestal muzikologen, die inderdaad zich vaak specialiseren in de componist en die dan een catalog maken, noemen ze eigenlijk gewoon.
0: Ja.
1: Die catalogiseren al het werk volgens een bepaalde nummering met een bepaalde logica erin.
0: Ja.
1: Bij sommigen is dat chronologisch. Bij Bach is dat bijvoorbeeld ook ingedeeld in van nummer tot nummer zoveel. Dat zijn de cantates van nummer tot zoveel.
0: Ah, ja.
1: Dat zijn
0: okay.
1: De orgelwerken van nummer tot zoveel. Dat zijn de concerto's en zo verder.
0: Oké, ja.
1: Dus vandaar dat je zo rond de 500 zit altijd bij de orgelwerken.
0: Just.
1: Er zijn de 1000 zitten bij de concerto's. De vroege nummers zijn allemaal cantates, denk ik. Ik heb dat niet allemaal van buiten. Maar...
0: Nee, maar dat is het principe.
1: Op het principe bij Bachwerken Verzagenis, want
0: ja.
1: De kuchel kan in heel andere delen. Dat is de kuchel van Mozart is. Hè.
0: Ja, ja.
1: En dan de RV. Sommigen hebben zelfs twee catalogus. Hè.
0: Ja, dat heb je dan ook nog eens, concurrentie. Maar dus op een gegeven moment, ja, beslist men... Want elke componist die begint, en die is 16 jaar, die heeft zijn eerste dusje, die heeft nog niet direct nummer 1. Dat is pas eigenlijk...
1: Soms wel opus nummers.
0: Ah ja, okay.
1: Opus, dat is de uitgave 1, uitgave 2, opus 1, opus 2, opus 3.
0: Oké. En dat was toen op papier, op notjes.
1: Dat stond op de bladmuziek.
0: Ja. Want dat was eigenlijk het echte... Nu is het op... Of het is uitgebracht op muziek, op een drager, maar toen was het natuurlijk uitgebracht op een... Op
1: papier,
0: een uitgever. Ja. Op, ja. Noten. Schrift.
1: Ja, de oudste opnames ter wereld zijn op notenbalken gemaakt, denk ik.
0: Dat ook. En nu nog, hè. We zien in renaissance schilderijen, zien wij daar plotseling noten opduiken op een schilderij. En dan kunnen die gespeeld worden. En dan, hey, wonderlijk. We horen en we zien muziek. Ja, ja, juist. Dus de kachel werkt.
1: Ja, nee, deze zijn de bagwerken. De kuchel heb ik niet bij.
0: Dat is een Mozart.
1: Ja.
0: Bagwerken, Verzagnis.
1: Zoals luisteren, hè. Wacht even, kijk welk orgel is, want dat is meestal nog het interessantste. Stok het er wel bij. Oh, hier hebben de weinige orgelplaten wat er niet bij staat op welk orgel dat gespeeld wordt. Dat kan me nog niet. Schandalig. Het was pech, het is in ieder geval een Hongaars orgel.

0: Een orgel zoals een orgel moet klinken.
1: Altijd genieten, hè.
0: Ja, ja. Gaan, gaan, gaan. Ja, en ja, ik heb niet dat soort muzikale gehoor dat ik de baspartij kan vergelijken, maar zeker in dit geval vond ik de bas wel heel, heel indrukwekkend. Het voetenspel, hè.
2: Bro, ja, ja, ja, ja.
0: Bro, bro, bro.
2: Dat is ook te zorgen een live orgel, hè. Dan ja. Zijn die bassen echt al gigantisch groot. En,
0: ja. Je dreunt de kerk uit. Terwijl je ze ziet vliegen, de engeltjes. En jouw Bach was ook de orgelman. De orgelman.
2: Ja, ja, ja. Heel ja. Orgel, organist, orgelspeler. Ja,
0: want daar waar hij zat, was hij ook gewoon... componeerde ook gewoon op de orgel. Het was een veelschrijvertje.
2: Ja. Ja. Ja. Iets anders of fijn?
0: Nee, nog eens hetzelfde.
2: Oh, is goed. Dat kan, ik heb er staan twee stukjes van bij op. Ik hoor hier iets anders tussen.
0: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk.
2: Dino Lipatti.
0: Aha. We blijven toch een beetje flirten in het oost, het voormalige oostblok, hè?
2: Ja, ja, dat is een Roemeense pianist, fantastische pianist.
0: Oké.
2: Okay. Van een oude tijd ook een beetje. Ja, oude tijd. Binnen de tijd dat er opname bestond, toch?
0: Ja.
2: Ja, het concerto in La Kleine van Schumann en Griechen.
0: Moet ik hier iets heel verstandigs op antwoorden?
2: Nee. Nee, die hebben altijd een concert in La Kleine gemaakt. En Dino Lipatti heeft het allemaal op één plaat gezet.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, allemaal, op één kant eigenlijk.
0: Onder het motto van ik blijf in die toonaard.
2: Dat weet ik niet. Het zou ook de platenmaatschappij kunnen zijn te beslissen. Want het is met een andere dirigent, een ander orkest. Dus het zou twee verschillende opnames kunnen zijn.